0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brand weer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden, zoals die in Venray, niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerder. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer, een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. 1 zwemmer is omgekomen, 2 anderen zijn gered en 1 vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 augustus.
1: Wat fijn dat jij lekker bent aangeschoven bij dagnacht. Weet je, iedereen slaapt. Of is op vakantie. Maar jij en ik, wij zijn erbij. En stiekem zijn we dus met een heel select gezelschap. De NPO Luister-app is er om een berichtje deze kant op te sturen. Dus je bent van harte welkom om gewoon lekker even aan te schuiven. Ik ga ook maar meteen even van de gelegenheid gebruik maken om iets over mezelf te vertellen. Want er is iets waar ik op dit moment behoorlijk mee zit. Want ik ben namelijk geschrokken van mijn eigen agressiviteit. Ja, serieus. En ik weet ook nog steeds niet goed wat ik ermee moet. Maar waar het om gaat, vertel ik je zo. Want misschien heb jij nog wel goed advies voor mij.

0: Ain't That Just The Way, hier op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Ik ben een beetje geschrokken van mezelf. Best behoorlijk. Ik voel echt extreme woede en agressie naar motorrijders bij mij in de straat. Je mag 50 rijden bij ons, maar mensen rijden vaak 70, 80, misschien wel harder. En die motors, joh, die knetteren en die rijden op een achterwiel en driften, joh, het lijkt wel een racebaan. Het gaat zo absurd hard. En gisteravond is bij mij echt een grens bereikt. Er kwam weer zo'n aso voorbij. En toen voelde ik een woede opkomen. Ja, het klonk ongeveer zo in die motor. Ja, en wat ik toen voelde, voel ik echt normaal nooit. En ik weet heus wel waar het hem in zit, want ik heb gewoon hele gevoelige oren. En zo iemand die doet dus opzettelijk iets wat bij mij dus gewoon pijn doet. Al weet die persoon dat natuurlijk niet. Maar ik kreeg echt gedachten van, ik hoop dat jij zo hard in die korte broek van je onderuit glijdt, dat jij nooit meer kan motorrijden. Of erger nog, ik dacht, zal ik even een baksteen voor je wiel smijten?
1: De dag nachtplaat.
0: Ja, het is best wel erg toch, dat je dan denkt, ik gun jou eigenlijk iets ergs. Zo ben ik van nature zelf helemaal niet, maar ik wist niet wat ik moest. Dus moet ik hulp zoeken? Wat denk jij?

0: dat ik niet naar een gesticht moet. Maar dat ik gewoon met iemand anders moet praten.
1: Dagplaat.
0: Om maar even op andere gedachten te komen, heb ik even een dag en een nacht.

tijd, de dagplaats van vandaag. Manfred Mann's Earth Band. Als je deze wil horen, laat het vooral weten door dag te sturen naar NPO Luister. Of heb je zin in wat rustigers, dan kan dit je misschien wel bekoren.

Fastlane als nachtplaat. Laat het vooral weten als je deze wilt hebben. NPO Luister, heel simpel, dag of nacht. Ga ik nu deze mooie van de Golden Earring voor je draaien.

0: lekker emotioneel liedje voor zo'n plaknacht als deze. Herman komt binnen via NPO Luister app. Die zegt: hoi Annelie, ik denk dat de meeste mensen wel die woede herkennen. Dat is niet erg, zolang je er niet daadwerkelijk iets mee doet. En voor mij helpt het enorm dat ik degene die dan af en toe de oorzaak van mijn woede zijn niet iets ergs toewens. Als het maar flink, lang en goed zeer doet. Ja, zo is het ook. Ja, ik voel zo'n intense woede naar mensen die te hard rijden in mijn straat. En dan vooral motorrijders die zo met zo'n extreem knettergeluid door mijn straat gaan. En dan s'avonds laat. Ik denk dan echt best wel erge dingen. Ronnie zegt, moet ik wel dan weer om lachen. Maar zoals het altijd kump aan dat gejakker en end. Natuurlijk uit het liedje van Normaal. Houd daar aan vast, Annelie. André zegt, relax. Hou vooral je woede in toom. En trek lekker een bak groene zeep open. Probleem glibbert dan vanzelf de straat uit en het is ook weer fris. Ja, ik heb iemand aan de lijn die hetzelfde heeft, maar dan met wielrenners. Dit moet je me toch even uitleggen, Roland. Met wielrenners, ja, die maken toch helemaal geen geluid?
1: Nee, maar ga wel midden op de weg fietsen terwijl er een mooi fietspad is aangelegd.
0: En wat voel jij dan als woede? Waar sla je dan op aan?
1: Vooral als er meerdere zijn, dan rijdt er ook vaak eentje met een hesje aan. En die denken dat ze dan de weg maar gaan afzetten voor het overige verkeer, waar ze helemaal niet toe gevoegd zijn. Ja, dan heb ik wel af en toe de neiging om ruiters aan te zetten.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, je voelt je dan ook een beetje zo'n politie eigen straat dus?
1: Ja, maar ja, wij maken met zo'n auto ook niet op het fietspad rijden. Dus we maken ook niet met zo'n fietsje mooi op de rijbaan rijden.
0: Ja, ik herken dat wel, ja. Dus, ja, maar zijn we eigenlijk een beetje stel oude zeikers of niet?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oké. Okay. Nee. Moeten we er iets mee? Moeten we de gemeente inschakelen? Jij voor je fietsers en ik voor mijn motorrijders?
1: Nou, bij de gemeente moet u meestal zo min mogelijk komen. Maar ik denk niet dat wij er iets bekend op zitten.
0: Nee.
1: Nee, maar ik moet wel zeggen, 95% van de wielrenners zijn zo. En de andere 5, zoals Jarno, die zijn wel oké, hoor.
0: Ik kijk even, ben jij zo'n type, Jarno?
2: Ik beschouw me onder de
0: 5%.
2: De 5%.
0: Oh, oké, okay, nou.
3: De dag nachtplaat.
0: Zo is het ook maar weer. Nou, ik heb wel gehoord dat je in Duitsland, als je in Duitsland woont, kun je persoonlijke flitspalen voor je huis zetten. En dan kun je dus de inkomsten zelf inwinnen. Dus misschien is dat iets voor mijn motorrijders en voor jouw fietsers, Roland.
1: Ja, dat gaan we doen. Behalve fietsers hebben geen kenteken.
0: Nee, dat is waar. Moeten we iets anders bedenken. Ga je gewoon met een geel hesje aan de straat zitten. Weet je wel? En dan
1: ik druk de banden lek.
0: Dat is goed. Wil je de dag of de nachtplaat horen? Dat is het enige wat ik jou nog even wil vragen hier aan het eind van dit goede advies.
1: De dagplaat.
0: Nou, ga ik dat toch lekker doen? En wens ik jou een hele mooie dag, want je bent onderweg, hoor ik.
1: Ja,
0: dit doet. Bedankt voor het stemmen en een hele fijne dag, Roland.
1: Zelfde.

House Mafia en Save the World hier bij NPO Radio 2. Fans van CCR dachten altijd dat dit liedje een protestsong was tegen de Vietnamoorlog. Maar het ontstond gewoon tijdens een enorme regenbui op het Woodstock Festival. Nou, hoe simpel kan dat zijn?

0: Ace of Base hier op NPO Radio 2.
1: Mood machine.
0: Ik wil heel graag weten wat jouw mood is op dit moment. En de bedoeling is dat je het in één woord naar mij stuurt in de NPO Luister-app. Dat houdt het allemaal lekker mysterisch en spannend hier in de nacht van Radio 2. Gewoon in één woord. Hoe voel je op dit moment? Ik doe even een check bij mijn producer. Bjarne, hoe voel jij je op dit moment?
2: Verslagen. Ja.
0: Nou, als je net naar me hebt geluisterd, dan weet je dat ik nog steeds woedend ben. Dus daar is inmiddels nog niks aan veranderd. Ik ben heel benieuwd. Wat is jouw mood? En dan gaan we dat allemaal in de blender gooien. En de blender, onze moodmachine, die gaat dan een plaat zoeken die daarbij past. Dus kom maar door met je mood via NPO Luister. Dan heb ik nu nieuwe muziek voor je. En die persoon gaat mezelf even aankondigen.
3: Hi, ik ben Lenny Monsou en dit is Wrecking Ball op NPO Radio 2.

0: Ja, voor een leuk liedje. Nou Bart, ze komt met een heel vrolijk bericht binnen. Goedemorgen, of eigenlijk nog goedenacht. Mijn moed is fantastisch. In het kader van Maand van de Vriendschap hebben we een fantastische avond georganiseerd om mensen samen te brengen middels spelletjes doen. Wat een ontzettend goed idee. Ja, toch vind ik dan stiekem wel leuk wat er achter die mood schuilt. Maar de regel is wel, we willen het maar weten aan de hand van één woord. Nou, al die woorden zijn in de blender gegooid en daar heeft de mood machine een liedje bij gekozen. Dus laten we eens even gaan checken wat deze mood machine ons te vertellen heeft. En ik check even bij de chef kok. Is die zover? Is die warm gedraaid?
1: Volgens mij wel, hoor.
0: Oké, nou dan ga ik hem nu starten. Mood machine, kom er maar in.
2: De kern van deze moods is niet één gevoel. Maar vooral, iedereen loopt met zijn eigen verhaal rond. De een zit lekker in zijn vel, de ander probeert zich door de dag heen te slaan. Herman is zen, Martin voelt zich loom en Marco is moe. Tegelijk zijn Pieter en Jacob nieuwsgierig en voelt Bart zich fantastisch. Maar er is ook een andere kant. Mineke zit met woede, Angela heeft een klote dag, Roland is opgefokt en Doortje mist iemand. Martine voelt weemoed, terwijl Marco Nijssen en Judith juist warmte ervaren. Zelfs André brengt met een sneeuwbalgevecht een beetje luchtigheid en plezier. Daarom kies ik voor Everybody Hurts, R.E.M. Waarom deze plaat? Omdat dit nummer precies laat zien dat alle emoties naast elkaar mogen bestaan. Soms ben je rustig, soms moe, soms boos of verdrietig. Soms mis je iemand, soms zit je juist helemaal goed in je energie. Everybody Hurts zegt eigenlijk, iedereen heeft wel eens een moeilijke dag. En dat maakt je niet alleen. De kracht van deze plaat zit in de hoop die erin zit. Achter de woede, het gemis en de vermoeidheid zit altijd weer ruimte voor nieuwsgierigheid, warmte en een nieuw moment. Net als bij deze moods, iedereen voelt iets anders. Maar uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde verhaal.

Madness hier in de vroege ochtend van NPO Radio 2 met One Step Beyond. En Judith stuurt via NPO Luister, hoe is het met de voortuin van de buren? Ja, die ben ik vergeten te sproeien afgelopen 2 weken. De achtertuin wel. Ja, ik heb alle rotten.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.

wakker worden met Build the Last van Malie hier op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. En welkom op deze woensdag 5 augustus. Tot aan 8 uur zometeen is het Nationaal Hitteplan nog van kracht. Maar dat wil niet zeggen dat het vandaag overal heftig gaat afkoelen. Want het wordt namelijk tot 28 graden. En later op de dag zou er in het midden en het zuiden nog wat regen kunnen vallen. Nou, en daar kijk ik naar uit. En zeker de voortuin van mijn buren die ik ben vergeten te sproeien. En het is te hopen dat die regenbuien langzaam afwaaien richting Delfland. Dat ligt tussen Rotterdam en Den Haag. Want daar hebben ze sinds afgelopen nacht alle sluizen dichtgegooid. Voor beroepsvaart en recreatievaart. Want het water is echt te laag. En dat heeft allemaal te maken met die aanhoudende droogte. Dus mocht je ergens deze week op je vrijdag nog van plan zijn om een bootje te gaan varen, zou ik regio Delfland maar even schrappen uit je opties. En in Amsterdam worden vanmiddag in de beurs van Berlage de International Pride Awards uitgereikt. Die prijzen worden uitgereikt aan mensen die zich hebben ingezet voor de acceptatie en emancipatie van de LHBTQ-gemeenschap. Ja, en mocht je altijd moeite hebben met het bepalen wat voor avondeten je naar binnen gaat schuiven, en dan heb ik een toepasselijke tip voor je. Het is vandaag namelijk de Nationale Oesterdag. Ja, je kan de liefde voor oesters altijd in twee kampen opdelen. De een heeft het idee dat hij een roggel snot naar binnen moet werken. En de ander die roept bijna religieus uit dat de oester echt het allerlekkerste eten ooit is.

Thumping, dat vind ik een moeilijk woord. En Chumbawamba vind ik ook een moeilijk woord. Maar NPO Radio 2 is dan wel weer makkelijk. Als jonge moeder sta je echt soms versteld van wat je kind zegt. En dan denk je, hè? Hoe kun je dit nou weten? Nou, gisteren zei mijn zoon iets, daar sloeg ik echt stijl van achterover. En ik kan het nog steeds niet geloven. Maar mijn hart maakte wel een sprongetje. Ik vertel je zo wat dat is. Na de heerlijke Caribische steeldrum die je hoort in een super Brits liedje van Robert Palmer. Every Kind of People, nu

Sorry deze. Mama, that you had to see that. Jet Rebel met Sorry Mama hier op NPO Radio 2. Wat een fijn nieuw liedje van deze jongen. Kleinkinderen, die zeggen soms dingen dat je denkt, hè, hoe kom je daar nou bij? Nou, nu groeien onze peuter en kleuter op met twee muzikanten als ouders. Dus we zijn wel gewend dat ze al een hoop instrumenten kennen. Maar gisteren zei mijn zoon echt iets bizars. Ik was bij mijn ouders en mijn vader startte zijn MacBook op. En het welbekende geluid klinkt zo. En toen mijn zoon dit geluid hoorde, toen veerde hij op in zijn stoel en toen zei hij, mama, mama, dit is precies hetzelfde geluid als het liedje van mijn dansles. Je weet wel, die van Suzanne en Freek. Dus ik ging dat snel opzoeken. En inderdaad, ja hoor. Bizar toch? Zelfde toonsoort, zelfde akkoord. Nou, nog één keer even die MacBook, die klinkt zo. En dit is Suzanne en Freek. En die tune hoorde hij voor het eerst.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: De Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan en The Rhythm is Gonna Get.
1: Tussen de regels.
0: Ben jij meer een tekstluisteraar of een muziekluisteraar? Weet je vaak waar een liedje over gaat? Nou, ik niet zo. En dat is wel een leerpunt voor mij, want ik wil juist graag het hele aspect tekst tot mij nemen. Maar vaak blijft bij mij een deuntje hangen of een solo of een gitaarriffje, waardoor ik het liedje vaak ken. Maar dan mis ik dus wel vaak het onderwerp. Hoe zit het bij jou? En laten we het eens gaan testen. Ik heb hier drie solos voor je liggen. Dus laten we even in mijn ding duiken. Tussen de regels. Want tussen de regels is wel heel veel moois te vinden. En dan gaan we eens kijken of jij die solos weet te raden. En ik heb hier eentje voor je. En ik ben benieuwd of je weet.

liedje, is dit een solo? Laat maar weten. NPO Luister, meld je bij mij. En stuur het even door, dan kunnen we tussen de regels met je spelen. En dan krijg je nog 2 solosommen. En mag jij kiezen welke we helemaal gaan draaien op de radio.

0: binnenste regels gaan we zoeken naar wat moois. En er is veel moois te vinden. Want los van tekst heb je in muziek echt vaak een gitaarriffje, een solo of iets anders wat een beetje catchy is en waardoor je het vaak goed kunt onthouden. En bij mij is dat echt eerder dus muziek dan tekst. Wel, ik ben voorgenomen om eens een album te luisteren en puur op de tekst te letten. Al wel één keertje gedaan. En toen dacht ik, wow, er gaat echt een wereld voor je open als je naar teksten luistert. Want vaak mis je dan de hele essentie. Maar goed, ik sla vooral aan op muziek en op solo's en dat soort dingen. Vandaag heb ik tussen de regels voor je meegenomen in de categorie 70s. 70s met vind ik, stoere dames. En ik heb 3 solo's klaar. En ik ga bellen. Goedemorgen, met u spreek ik.
1: Met Ron.
0: Hey Ron. 70s woman. Ja, women. Dat is, valt dat in jouw straatje?
1: Ja, nou, ik vind blondie altijd goed.
0: Nou, dat was inderdaad de eerste. Laat ik nog even een stukje luisteren met je.

0: sowieso al goed. Vond je het een lekker ding in de jaren 70 of niet?
1: Ja, absoluut. Ik was toen 12.
0: Beginnen de testosteron-perikelen en zo. Ja, ik snap het.
1: Dat vond ik wel grappig.
0: Dan gaan we kijken of je dat ook bij deze dame had. Ja, dezelfde kleur haar, zeg maar.
1: Ja, het bosje hout voor de deur van Dolly Parton.
0: Bosje hout voor de deur. Gaan we door naar de derde.

0: Weet je deze ook, Ronnie?
1: Ja, in de verte ken ik hem.
0: Ja, dat is moeilijk. Ik dacht, ik doe deze even iets lang.
1: Midden jaren 80, denk ik.
0: Nee, ook jaren 70.
1: Ook jaren 70.
0: En ik zal je helpen. Mick Jagger kwam ineens voorbij in de studio en die zong nog een leuke backing vocal.
1: Mick Jagger backing vocal.
0: Ja.
1: Nee, ik pas.
0: Oh, echt waar? Ronnie?
1: Ja.
0: Nee, dan pas wel. Het was Carly Simon met Your Song Vain.
1: Ja, dat zei ik toch, Vain.
0: Oh, zei je Vain?
1: Ja.
0: Oh, excuus. Nou, dan doe ik nog even deze speciaal voor jou. Getver. You're so vain. En was dat ook een blonde dame? Ik zit even kijken, Carly Simon. Is ze blond? Volgens mij niet, hè?
1: Nee.
0: Maar val je ook op brunet of maakt het eigenlijk niet uit?
1: Nee, dat maakt me niet uit.
0: Oké, welke van de drie zou je helemaal willen horen? Blondie, Dolly Parton of mag ik dan Carly Simon voor je draaien?
1: Ja, lastig. Blondie of Dolly Parton. Doe maar Blondie.
0: Nou, gaan we dat toch gewoon lekker doen. En die had je ook meteen hartstikke goed.
1: Ja, dankjewel.
0: Ronnie, bedankt voor het meespelen en spreek je snel weer.
1: Fijne uitzending.
0: Hele fijne dag.
1: Joe.

Balkan. American Cars hier op NPO Radio 2. En daarvan stuurt Bert via NPO Luister. Wat een geweldig nummer! Groeten Bert Schoo. Nou, ook de groeten terug. En zeker een fijn nieuw liedje van onze Noah Kahn, die al bekend was met een Thick Season. Nou, misschien wordt dit net zo grote. En ik heb met Mr. Rockwell, Somebody's Watching Me.

Someone is watching me. Rockwell hier in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Waar zometeen weer de nieuwe ochtendshow verder gaat. Dag 3 voor hen, voor Daniel Lippes en Roelof de Vries. Met hun Daniel en Roelof zijn al op. En zij hebben zoiets leuks. Je kan het namelijk opnemen tegen een bekende Nederlander. Dus dan speel je een spel tegen een ster. Nou, dat wil je toch allemaal wel eens meemaken? En je kan je daarvoor heel makkelijk aanmelden door simpel het woordje ster te sturen naar NPO Luister. En ik spreek je morgen weer.

0: is NPO Radio 2.
1: 6:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Goedemorgen Roelof de
3: Vries. Goedemorgen Daniel Lippens.
2: En goedemorgen Erik Evengroen.
4: Ja, en goedemorgen Daniel en goedemorgen Roelof natuurlijk.
2: Goedemorgen Erik.
4: Ja.
2: Wat gaat de dag ons brengen op de weg?
4: Ja, op dit moment, het zal je niet verbazen, weinig bijzonderheden tot geen op de weg. En ja, we zitten natuurlijk echt midden in de, het allerrustigste moment door de vakantieperiode. Dus we verwachten zo en zo geen spits. En ja, als ik me kon melden, dan zal het ongetwijfeld te maken hebben met een pechgeval of een ongeluk. En ja, het wordt in de loop van de dag wel wat drukker door mensen die op weg gaan, wat recreatieverkeer. Maar we gaan het zien, maar het zal niet een hele drukke ochtend worden.
2: Hey, en Erik, voor de mensen die misschien vanochtend vroeg al op reis gaan en besluiten om de Franse snelwegen op te gaan, loopt dat een beetje door?
4: Ja, goede vraag. Daar hebben ze een goed moment uitgezocht inderdaad. Want afgelopen zaterdag hadden we natuurlijk zo goed als de drukste zaterdag in Europa vooral. En zeker in Frankrijk stonden meer dan 1000 kilometer file. Maar vandaag, uitzonderingen daar gelaten. Maar zal het door de drukte geen vele vertragingen zijn op dit moment. Dus het is een goed moment om te vertrekken.
2: Nou, dankjewel Erik. We spreken je straks.
4: Zeker.
2: Joe. Ik kom er dus net achter dat we zitten nog in het Nationaal Hitteplan.
3: Ja, nog even toch?
2: Ja, dat loopt om 8:00
3: ja,
2: af.
3: Ja, ik heb de sirene ingesteld.
2: Ja, hoe dat zit, dat hoor je zo.
5: Ster. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ah, eindelijk.
9: zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja.
17: Au. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
20: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
19: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Daniel en Roelof zijn al op.
23: BNN Para.
24: Zomer op je radio.
25: Goedemorgen, Daniel.

0: Bryan Adams en The Summer of 69. Toen was het niet zo heet in The Summer of 69. Nee.
1: Was er niet bij, ik zou het niet weten.
0: Het hitteplan loopt om 8 uur officieel af. We hebben het even uitgezocht. Dan duikt zeg maar de laatste plaats in Nederland officieel onder de 27 graden. En dat is het dan 3 dagen lang geweest. En nou ja, dan loopt het hitteplan dus af. Maar het blijft een beetje raar dat dat dan om 8 uur 's ochtends gebeurt.
1: Ja. Ik vind het wel fijn.
0: Het is wel lekker, ja. Het plakt hier ook een beetje in de studio. Goedemorgen.

0: 5 augustus 2026. Fijn dat je er ook bij bent. Het was een avond zonder doelpunten in Griekenland gisteravond. NEC speelde tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League. En dat was hun eerste Europese wedstrijd in 18 jaar. Dus kon de club uit Nijmegen rekenen op flink wat support. Toen hadden we ook al een quote van NEC-fans die daar geland waren in Griekenland om hun clubje te supporten. En dat deden ze prima. De wedstrijd eindigde in een 0-0. Dus ze maken nog volop kans om mee te spelen in de Europese competitie. Volgende week dinsdag dan treffen ze de Grieken weer. En dan is de returnwedstrijd in het Goffertstadion.
1: En tanken in België is vanaf vandaag nog goedkoper. Ja, de prijzen van benzine en diesel die dalen daar met een paar cent. Het verschil met Nederland loopt nog meer op. Want bij de Belgen ben je voor een liter benzine nu tot wel 70 cent goedkoper uit. Ik rij straks ook weer even naar Brasschaat. Doe kijk elke dag. Ik verbruik wel meer nu ook. In Nederland wordt het ook wel goedkoper, maar dat gaat langzamer hier. Niet gek dus dat Nederlandse pomphouders in de grensregio nog maar weinig klanten zien.
2: Hoeveel klanten heeft u gehad vandaag?
3: Nou, weinig. Ik merk dat het elke dag minder wordt. Woensdag is normaal gesproken mijn actiedag. Maar zelfs dan, op de actiedag, dat ik dus wat meer centen korting geef, ja, blijven mensen weg met het verschil ten opzichte van België.
0: Het is mij wel opgevallen trouwens dat je moet weten waar je moet zoeken in België. Dat als je langs de snelweg tankt, dan gooien ze de prijzen behoorlijk omhoog. En als je even de snelweg afgaat, dan kan je echt...
1: Net zoals hier, toch?
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar daar, voor mijn gevoel, nog extreem.
1: Oké.
0: Een kijktipje voor vandaag. De populaire hitserie Ted Lasso is weer terug bij Apple TV. De serie gaat over een American voetbalcoach die dan wordt ingehuurd om een Engels voetbalteam te trainen. Ted Lasso is een enorm succes. Ze hebben meerdere Emmys en Golden Globes gewonnen. En er zit ook een Nederlands tintje aan. Acteur Matteo van der Grijn speelt mee. Die ken je onder andere van Soldaat van Oranje. En hij zat in Wie is de Mol dit jaar.
1: Ja.
0: En hij was vorig seizoen ook al te zien in Ted Lasso. Maar hij had niet verwacht dat hij voor dit seizoen weer gebeld zou worden.
4: Ik had het al helemaal achter me gelaten. Ik dacht, dit was leuk en geinig. En toen kwam toch een belletje dat ik een rol had. A quite substantial role. Dus toen dacht ik, oké, spannend, spannend. Toen stond ik echt wel te springen van, yes, dit wil ik wel.
0: Wat een goede stem heeft hij.
1: Ik wou het net zeggen, dit is fantastisch. Hij moet meer gaan zingen, want hij zingt ook. En wie ook misschien wel weer gaat zingen in het openbaar is Marco Borsato. Ja, er zijn plannen uitgelekt. Ik heb ze hier liggen voor een grootse comeback. Kort nadat hij in december 2025 werd vrijgesproken van misbruik van een minderjarige, liet Borsato weten voorlopig toch nog niet te gaan optreden. Maar volgens de Telegraaf wordt er nu al een geruime tijd gewerkt aan een plan voor de terugkeer van de zanger. Volgens een bron zal hij tijdens de Vrienden van Amstel in januari volgend jaar te zien zijn. En vervolgens komt er dan ook een eigen concertreeks in Ahoy. Mooi om te zien dat Marco klein begint, het langzaam weer opbouwt.
0: Bescheiden.
1: Afgelopen jaar werden er al nummers van Borsato tijdens die Vrienden van Amstel.

0: Een plaat kun je doorsturen via de NPO Luister-app. Meld ons in die twee woorden waarom je die plaat wil horen of hoe je je voelt vandaag. En dan gaan we misschien jouw plaat wel draaien. Maar die twee woorden heb je om ons te overtuigen van het feit dat we jouw plaat moeten draaien. Dus bijvoorbeeld, laatst kwam er iemand en die stuurde Heimwee Nederland. En daar hoorden dan Guus Meeuwis en Brabant.
1: Oh, ja. Mooi zeg. Ja, of Comeback en Klein. Zou in ieder geval Marco misschien
0: zou je de Marco kunnen hebben vandaag. Wat wil je horen? Laat het ons weten. Dus die twee woorden en die plaat, stuur ze via NPO Luister. En wie weet, hoor je jouw plaat zo meteen op de radio. Ella Langley die heeft de topsong van deze week, Choose in Texas. En dit zijn de mannen van de jeugd van tegenwoordig. Sterren.

0: Shoes in Texas.
1: Twee vandaag.
0: Ja. Twee woorden en een plaat erbij op de vroege morgen van NPO Radio 2. Dankjewel voor het insturen van al die woorden en die platen.
2: Ja, Brent bijvoorbeeld, bijna vakantie.
0: Lekker. Robert, die zegt lekker knallen.
3: En Peter, kind wakker. Dat is herkenbaar wel.
0: Ja, en van Peter naar Petra. Goedemorgen, Petra.
4: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt ook twee woorden ingestuurd. En dat waren de woorden...
4: Te laat.
0: Te laat? Oh,
4: ja.
0: Zijn we je nu nog extra aan het storen? Of,
4: Ja, ja, ja. Ik sta ondertussen mijn sportoutfit te zoeken.
0: Ja.
4: Maar ik moet rennen.
0: Maar ben je te laat voor een sportklasje of echt voor werk?
4: Nee, sport. Ik begin om... ik moet om 8 uur bij de sportschool zijn. Maar daar ga ik dan naartoe lopen met de hond langs het strand. En als ik niet op tijd vertrek, want dat loop ik bijna een uur over, dan ben ik te laat.
0: Ja, en wat voor sport ga je beoefenen vandaag?
4: Ik doe, hoe noem je dat, krachtsport. Dus allerlei gewichten optillen en zo.
0: Ja, is dat dan klassicaal met die kettlebells en zo?
4: Nee. Ik heb één iemand, want anders doe ik het niet.
0: Ja, oh, een personal trainer.
4: Ja.
2: Ja. Ja, dat is goed dat jij zegt van ik ga 1,5 uur lopen. Want ik zou nu dan denken, ik ben al iets te laat. Pak ik lekker de auto. Dan kan ik nog even blijven liggen. Maar je gaat er wel voor.
0: En de hond.
4: Ja, en als je eenmaal lang gaat korter. Dat is echt geweldig.
0: Nou, dan,
4: dus dat is ook een mooie event.
0: Nou, dan zullen we je niet te lang ophouden. Over hoeveel minuten moet jij de deur uit zijn?
4: Ja, 4 minutes.
0: Hele goeie.
4: Goed.
0: We gaan Madonna voor je draaien.
4: Dank jullie wel.
0: Hoi. Maak er een mooie dag van.
4: Doei.

0: The Kings of Leon, Sex on Fire. Goedemorgen, het Nationaal Hitteplan loopt om 8 uur af. Dus nog even wachten met de hond uitlaten als je niet weer een nieuw t-shirt aan wilt trekken. Het is ook nog een klein beetje broeierig. Wolkenvelden en zonnige perioden gaan elkaar vandaag afwisselen. En het blijft over het algemeen overwegend droog met temperaturen die vandaag stijgen tot slechts 26 graden. Carmen is aangeschoven voor het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moet het vuur vanaf de paden worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Maar de brand kan zich niet uitbreiden omdat het vuur binnen de zogenoemde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht en dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en gebouwen liepen schade op. Volgens het stadsbestuur werd Kiev vannacht op 7 plekken tegelijk aangevallen. Ook andere delen van Oekraïne waren doelwit. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van webwinkel Wildberries in Rusland aangevallen, waar oorlogsmateriaal opgeslagen zou liggen. Hoewel de omzet steeg, heeft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, de afgelopen 3 maanden een verlies geleden van ruim $500 miljard. En dat komt doordat het bedrijf veel geld steekt in AI. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit, maar daarna is de koers stevig gedaald.
0: Volgens mij zijn ze inmiddels ook op het punt dat de insiders hun aandelen mogen verkopen en dan gaat het altijd heel hard.
1: Verder naar beneden. En EC mag nog steeds dromen van de Champions League. De Nijmegenaren hielden in Griekenland Olympiakos op 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat misschien meer in.
3: Ja, eerste helft zag je dat zij een goede kans hadden. Maar ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller voor kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En die returnwedstrijd is volgende week dinsdag in Nijmegen.
4: Fijne vijf.
5: Ja, ik heb er weer één hoor. Het is 5 augustus en dat is de dag dat in 1884 de eerste steen van de sokkel van het vrijheidsbeeld werd gelegd in New York. Dat is nu natuurlijk een van de bekendste symbolen van de Verenigde Staten. Maar dat ontwerp was ooit bedoeld voor een heel ander land. Welk land denken jullie?
1: Frankrijk?
5: Nee. Oh. Ik snap de associatie, ja. Want het was een cadeautje van Frankrijk.
1: Precies, dat dacht ik even.
0: Canada misschien?
5: Nee, Egypte. Huh? Ja, in de jaren 1860 werkte de Egyptische onderkoning aan de aanleg van het Suezkanaal. Dat zou in 1869 openen. En de Franse beeldhouwer Bartholdi die stelde voor, daar zetten we bij de ingang van dat kanaal een heel groot standbeeld neer. Dat ontwerp heette L'Egypte apportant la lumière à l'Asie, Daniel.
0: Egypte brengt het licht naar het leven.
5: Naar Azië. Dat is mijn uitspraak hoor. Oh. Al-Azi.
0: Al-Azi, oké, sorry.
5: Het beeld stelde toen nog geen godin voor, maar een Egyptische boerin in een lang gewaad die een fakkel erboven de hoofd droeg. Die fakkel moest ook daadwerkelijk een vuurtoren zijn. Maar dat Suezkanaal dat pakte, zoals alle bouwprojecten, veel te duur uit. Beeld geschrapt. Een jaar of wat later, Frankrijk wil Amerika een cadeautje geven. En die Bartholdi zegt, ik heb nog wel een ontwerpje liggen, jongens. Ander pakje aan, boek onder de arm, kroontje op. Zo gezegd, zo gediggy, Daan. Wat fijn feitje van de dag. Lady Liberty had ook in Egypte kunnen staan.
0: Ik heb er nog wel één vraag over. Want is het waar dat beeld oorspronkelijk gewoon echt er brons uitzag, maar door de...
5: Het was bruin. Koperbruin. En nu is het helemaal groen uitgeslagen. Ja. Klopt. Ja, zeker. Ja,
0: dank.
4: Daniel en Roelof.
0: Zeker. We gaan het straks hebben over Nederlandse jongeren in Knokke, want die breken daar de tent af.

liefde voor het materialistische. Ze houdt bijvoorbeeld heel erg van vinyl. Ze vindt een goede stereo-installatie fijn om te hebben. En als ze naar een concert gaat, koopt ze ook altijd even wat merchandise. Material Lover hoorde je bij NPO Radio.

0: Shakira. Whenever, wherever. Wat mij betreft nog steeds een favoriete Shakira-plaat aller tijden. Ah, dat is wel fantastisch.
1: Oh,
0: sorry. Nederlandse jongeren, en dan met name uit het Gooi, trekken deze zomer weer massaal naar de Belgische kustplaats Knokke-Heist. En niet per se voor een idyllisch strand, de sprankelende boulevard of de Belgische cultuur, maar vooral omdat je daar vanaf je 16e legaal bier en wijn mag drinken. En dat gaat niet altijd goed. En daarom lopen er deze zomer Nederlandse agenten rond die dan de Nederlandse jongeren een beetje in het gareel proberen te houden. Daan, die is 16 en komt uit Bussum en die is er een week met zijn vrienden geweest. Daan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe was het?
2: Nou, erg leuk. We hebben veel dingen gedaan.
0: Even de balans opmaken. Hoeveel liter is er wel niet doorheen gegaan?
2: Ja, wel wat. Een beetje te veel.
0: Ja. Maar en ga je dan ook nog een beetje... Ben je vrijgezel, Daan? Hoop je daar ook nog een beetje te scoren, om het zo maar te zeggen?
2: Nou, dat hopen wel de meeste man. Maar ik heb het wel rustig gehouden.
0: Jij hebt het rustig gehouden? En met rustig bedoel je, er is helemaal niks gebeurd?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Hey, en maak je dan nog een beetje dingen mee waarvan je dan achteraf denkt... ben blij dat er geen camera's bij zijn?
2: Dat wel. Er gebeuren altijd wel rare dingen daar.
0: Nou, vertel.
2: Ja, in die club en zo. Vooral ook iedereen. Het is niet echt dat ze daar de regels volgen en zo. En vooral achterin, super warm.
0: Ja.
2: Dus iedereen is volledig bezweet en zo.
0: Ik ben toch benieuwd naar die regels, Daan. Welke regels worden er dan niet gevolgd?
2: Ja, een beetje op straat vooral.
0: Ja, oké.
2: Afval en zo. En mensen die gewoon van de pleinen afgaan.
0: Maar nou is er natuurlijk ook veel politie. Wordt er dan ook echt gevochten? Of waar moet ik aan denken?
2: Nou, er wordt soms wel gevochten. Maar dan wordt het meteen, komen de paarden meteen. En dan wordt het uit elkaar geslagen.
0: Oh, echt? Meteen de politiepaarden erbij?
2: Ja, die staan al ready en klaar. Gewoon aan de zijkant van het plein. Staan ze met 3 of zo. En dan aan het einde van de avond zijn ze met 8. En dan halen ze zo langzaam, duwen ze allemaal je appartementen.
0: ze hebben hoge verwachtingen van de Nederlandse jongeren. Hey, wat wij wel leuk vinden is, jij bent door je moeder Irene naar Knokke gebracht. En wij dachten, laten we je moeder ook even bellen. Irene, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe hoor jij dit allemaal aan?
3: Ja, ik vind het heel leuk om te horen, maar ik schaam me ook altijd. Ik denk echt, die hele badplaats wordt overspoeld door al die zuipende jongeren. En dan staan ze daar met allemaal politiepaarden om het plein heen weg te drijven als een soort losgeslagen wild. Ja, dat is toch verschrikkelijk.
0: Maar hoe gaat dat dan? Zeg je dan van, dan je kunt ook gewoon lekker naar de Koperen Kraan op vrijdag.
3: Ja. Nee, dat mag dus niet. Je mag niet de kroeg in hier in Nederland als je...
0: Nee, je mag niet drinken. Nee.
3: Nee, maar daarom mag je ook de kroeg niet in. En dat is wel zuur, want op zich vind ik heel goed dat ze niet drinken. Alleen dat je als 16-jarige niet meer de kroeg in mag. Ja, ze hebben niet zoveel ruimte om ergens heen te gaan en elkaar te ontmoeten. En dat is de reden waarom ik dit toch heb toegestaan, dat ze daarin gingen, ja.
0: Maar als ik dit zo hoor, en dat vraag ik dan even eerst aan Daan, die alcoholleeftijd op 16 is dus wat jou betreft eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee in Nederland.
2: Nou, ik vind wel eigenlijk dat je mag gewoon drinken op 16. Misschien niet al te veel, maar...
0: Dan krijg je een liter limiet. Oké, dan...
2: Ja,
0: precies. Hey, en ga je er volgend jaar weer naartoe?
2: Ja, volgend jaar wordt Albu met z'n allen.
0: Oh, kijk. Nou, dat loopt helemaal uit de hand. Irene, maak je je al zorgen over Albu?
3: Ja, zeker. Want dat is echt nog wel ver. Oké, Knokke was dan een soort oefening daarvoor. En dat is nog op rijafstand. We hebben ze dan zelf weg kunnen brengen en kunnen kijken waar ze terecht kwamen.
0: Ja.
3: Maar Albufeira in Portugal is vliegen.
0: Ja.
3: En dat zijn grotere clubs en langere, dat is heftiger hoor dan wat er in Knokke was. Knokke was natuurlijk wat dat betreft heel gezapig, maar ja, dat was het eerste honk voor ze, zeg maar.
0: Ja. Nee, ja, in Knokke hebben ze blijkbaar de politiepaarden en in Albu hebben ze volgens mij de wapenstok, hè? Dat gaat er net iets harder naartoe.
3: Ja, komen ze helemaal beurs terug. Ja, ik weet het niet. Nee, in Knokke hebben ze een Nederlandse, en hier de wijkagent uit het Gooi, die loopt daar ook de hele week mee, ja.
0: Dank dat jullie even jullie verhaal wilden doen. Daan, doe voorzichtig volgend jaar. En fijn dat je weer heel uit terug bent gekomen.
3: Goed. Graag gedaan. Doei. Doei. Doei.

0: Is er tegenwoordig te veel haat en nijd in de muziekindustrie om nog zo'n supergroep te vormen eigenlijk?
1: De Puma's.
2: Is het een vogel?
3: Nee.
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien.
2: Het is sowieso
3: Carmen met de raadsel.
0: Goedemorgen,
4: ja,
0: Carmen.
4: Ja, goedemorgen. Nou, daar gaan we weer. Waar gaat dit straks over?
5: Dat was redelijk stabiel.
0: Oeh. Dit klinkt als iets... ja, watersport. Ik denk windsurfen of zo?
4: Bijna.
0: Oh.
1: Ik zat meer aan een drugslab te denken.
4: Drugslab?
1: Experimenteren ze. Dit was redelijk stabiel. Het zijn natuurlijk explosieve elementen.
4: Een soort Walter White, dacht
1: jij.
4: Ja. Nee, Daniel is het warmst. Maar nog net niet goed genoeg voor koffie, hoor.
6: Dit is NPO Radio 2.
4: Oh, ben ik blij dat hij het niet geraden heeft.
1: Nee.
7: Ik loop wel even.
8: Ster.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: erin of doneer.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop? Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Het is 1 minuut over 7. Hartelijk goedemorgen. Madonna, Papa, Don't Preach, hoor je zo meteen na het NOS Journaal. Met Carmen Verheul, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het sproeiverbod dat vanwege de droogte vandaag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Ze hadden gehoopt dat er voor hen een uitzondering zou worden gemaakt, maar dat doet het Hoogheemraadschap niet.
14: Wij zijn hier in dit gebied echt wel een tuinbouwgebied ook, het Westland. En dat heeft ook zeker onze aandacht. Maar wij moeten ook kijken naar onze keringen.
13: Delfland houdt ook alle sluizen dicht langs de rivier die uitmondt in de Noordzee om indringing van zout water te voorkomen. Veel klanten zijn boos dat Albert Heijn de koopzegelregels gaat veranderen. Ze gaan er vanaf volgende maand 2 keer zo lang over doen om een spaarboekje vol te krijgen. Je krijgt dan niet meer bij elke 1 euro aan boodschappen een zegel, maar bij elke 2 euro. Op social media reageren klanten woedend. Sommigen roepen op tot een boycott. Anderen willen op 7 september allemaal tegelijk hun spaarboekje verzilveren. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij kreeg de afgelopen week zo'n beetje de hele voetbalwereld over zich heen toen hij een plan presenteerde om een nieuw bedrijf op te richten en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet, want het plan is van tafel, maar de kritiek blijft groot. Je zou hem in de zomer van volgend jaar zomaar voorbij kunnen zien komen op het water. Een bootje dat kan vliegen. Er past precies 1 persoon in deze Seat Foil. Een ontwerpbedrijf uit Doetinchem is er al jaren mee bezig en heeft hem zo goed als af.
15: Dit is een boot met een elektromotor onder water. Wil je opstijgen, leun je achterover, want deze boot vliegt met die vleugel. Wil je weer omlaag, leun je iets voorover.
16: Is dit niet hartstikke moeilijk?
15: Je kunt het in een kwartier leren, dus in een kwartier kun je eerst vlucht maken. Ik zou bijna zeggen, probeer het eens.
16: Dat was redelijk stabiel.
13: Ja, dat bootje komt best hoog uit het water, dus het is meteen ook een goede evenwichtsoefening. Die vliegende boot heeft nog wel een flink prijskaartje. Hij kost namelijk bijna 13.000 euro.
17: Oei. Maar je moet het zo zien dat er blijft wel altijd iets het water raken.
13: Ja, zo'n fin, zeg maar.
17: Oh ja.
13: Je, wat je van een haai, maar dan omgekeerd.
17: Zo doen ze windsurfen op de Spelen ook tegenwoordig een beetje, toch? Inderdaad.
13: Precies, ze komen echt heel hoog, maar dan zit je gewoon echt in een klein bootje. En het is leuk om te zien.
17: Echt iets voor jou. Dankjewel.
13: Het weer. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 tot 28 graden.
17: 19 december ben ik jarig, Rolf.
13: Oh, ik eerder.
18: Ster. Ga naar
0: hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga, naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
18: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
19: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
20: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
23: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
24: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
25: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
26: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
27: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
28: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker.
11: KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Daniel en Roelof zijn al op.

0: sowieso mee. Dat doen ze namelijk altijd. En ze zijn een van de beste inlichtingendiensten van Europa. Ze staan op de derde plek, net onder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Maar ja, dat worden gezien als grootmachten. En wij zijn toch een wat kleiner landje, dus dat is hartstikke goed. De bronzen plak is te danken aan de vrijwel vlekkeloze reputatie van de Nederlandse geheime dienst. Ze hebben een uitzonderlijk vertrouwen bij de partnerdiensten. En dat is best een knappe prestatie voor een klein land als Nederland. We zijn een ultiem spionnenland.
1: Leuk zeg, ik wist niet dat hier kampioenschappen in waren. Hey, een bijzondere trend in het wielrennen. Vrouwen die hun BH extra opvullen. Gisteren werd bij de start van de tijdrit in de Tour de France Femme extra aandacht besteed aan de shirts. Nadat enkele teams bij de organisatie hun zorgen uiten over het mogelijk faken van een grotere cupmaat. Maar dat kan namelijk zorgen voor een betere aerodynamica.
0: Hey, dit doet mij denken aan het verhaal wat een tijd geleden speelde over die skispringers, die schansspringers.
1: Die de broek opvulden.
0: Ja, die
1: toch?
0: Vulden hun zaakje.
1: Nou, een rolletje mentos. Nou, een grote dot wol.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. Heb je ook voordeel van. Dat klopt. En dat geldt hier dus ook. Want bij enkelingen kan het zelfs een halve minuut opleveren per 40 kilometer. Dus als je het opvult. Hoe groter het gat namelijk tussen je handen op het stuur en de helm, hoe meer wind er tegen je aanstroomt. Dus dat moet je beperken. Een expert legt bij RTL Nieuws uit hoe het allemaal werkt.
2: Als de BH wordt opgevuld, of als de renner grotere borsten heeft, stroomt de lucht er meer omheen en van het lichaam af langs de heupen.
3: En loopt eigenlijk langs de heupen weg. Waardoor
1: Ja. Ik las gisteren een interviewtje met Ellen van Dijk, oud-wielrenner. En die deed een werelduurrecordpoging. En die zei, ja, ik moest dat ook. En dan ging er een man van de IOC voor aanvang rondjes om me heen lopen en zo staren. Super ongemakkelijk. Ze hadden nu wel vrouwen die dat gingen doen.
0: Dat is logisch. Ja. En dan is er spannend nieuws vanuit de ruimte.
4: A drifting SpaceX rocket is on an unintentional collision course with the moon. The impact is expected to make a crater.
0: Ja, we gaan gewoon even tegen de maan aan crashen. Het is een onderdeel van een commerciële maanlander van SpaceX. 19 maanden zweeft hij al door de ruimte. En naar verwachting zal hij rond 8:30 Nederlandse tijd met 8700 kilometer per uur tegen de maan aan beuken. Het is niet voor het eerst dat er iets neerstort op de maan.
5: En nu al ligt er zo'n 200.000 kilo afval van mensen op de maan. Bij vroegere maanmissies ging namelijk voor vertrek bijna alles overboord om brandstof te besparen. En zo liggen er bijvoorbeeld ook bijna 100 zakken met uitwerpselen op de maan.
0: Ja. Het is natuurlijk nog van al die ruimtevaarders die daar zijn geweest. Hè? De stofwol kan je mogelijk gaan zien, maar dan moet je wel echt een goede telescoop hebben.
1: En vleesvervangers zijn niet stoer. Ja, dat vind ik niet per se, maar veel mannen blijkbaar wel. Britse en Duitse psychologen deden onderzoek. En wat blijkt, veel mannen vinden een vleesvervanger, een vegaburger bijvoorbeeld, hè, minder mannelijk. En daar worden ze liever niet mee gezien. Vlees staat altijd nog voor stoer, sterk en dominant kennelijk. Nederlandse mannen eten dan ook ruim 1,5 keer zoveel vlees als vrouwen. En die vrouwen eten dan weer juist ruim 1,5 keer zoveel vleesvervangers.
0: Ja, en wij zaten hier een beetje een rondje te doen op onze redactie. Wat is nou echt typisch mannen en typisch vrouwen eten?
1: Ja, kwamen gekke dingen uit.
0: Ja, wat jij zei al gelijk, zei je, ja, sperrips zijn sowieso echt mannen
1: ja,
0: eten.
1: Ja, dat is een beetje wat je met je handen eet en lekker vet en dat soort dingen.
0: Ja, ik kijk even naar Rianne van de redactie. Mm-hmm. Wat zei jij ook alweer? Jij zei iets over toetjes, hè?
6: Ja, ik vind vla echt mannen eten.
1: Ja, vla. Ja, maar waarom dan?
6: Ja, dat weet ik niet. Ik zie het gewoon zo'n bak met ook niks erin. Gewoon een man lekker met een lepeltje vla. Ja, ik weet het niet. Ik vind dat gewoon heel mannelijk.
1: Wij zijn snel tevreden. Ja. Dat is het.
0: Ik vind cheesecake dan weer heel vrouwelijk.
1: En je vond tiramisu mannelijk.
0: Ja.
1: En dat vind ik dus heel grappig. Dat je kennelijk allemaal associaties hebt bij dingen. Zoete aardappel hoorde ik hier langskomen voor vrouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Doen we nog even een rondje, Louis. Heb jij nog een suggestie voor iets voor echt typisch mannen of vrouwen eten?
7: Ik vind yoghurt. Een beetje saaie eten vind ik heel erg mannen eten.
0: Oh, yoghurt. Ik vind kwark meer. Maar dat is natuurlijk helemaal. Matthijs, jij nog een suggestie?
8: Ja, ik vind frambozen echt vrouwelijk en blauwe bes echt mannelijk.
0: Oh. Laten we het even in de bredere groep gooien. Wat vind jij typisch mannen en typisch vrouwen eten? We zijn heel erg benieuwd. We willen even een klein lijstje opmaken. Hè? Even een beetje de balans van
1: even
0: wat
1: de favorietjes eruit pikken. Ja.
0: Favorieten van de mannen en de favorieten van de vrouwen. Je kunt een appje sturen via NPO Luister. En wie weet bellen we je zo ook nog even terug. Tenzij je erbij zegt dat het niet mag, hè? Want misschien ben je wel hartstikke druk deze ochtend. Dat kan natuurlijk ook. Zometeen hoor je Harry Styles, American Girls. Maar eerst hoor je zijn schoonvader. Ja, Lenny Kravitz is de schoonvader van Harry Styles. Die hoor je nu met...
1: Ja.

0: die dus tegenwoordig samen is met de dochter van Lenny Kravitz, die je daarvoor dan weer hoorde. En dat is een enorme sterrenkoppel. Zoe Kravitz heet zij. We kunnen het goed met elkaar vinden. We hadden het over mannen- en vrouweneten.
1: Maakt een hoop los.
0: Ja, en dat, de aanleiding daarvoor was dat vleesvervangers worden als heel niet mannelijk gezien, ja, eigenlijk.
1: Daarom willen vrouwen, of daarom willen mannen, moet ik zeggen, niet worden gezien met zo'n vegetarische kipnugget bijvoorbeeld, die ik zelf erg lekker vind.
0: Ja, ze zijn best goed te doen, hoor. Er komen veel berichtjes binnen, echt heel veel mensen die graag hun mening willen uiten over wat nou typisch mannen- en typisch vrouweneten is. Petra zegt bijvoorbeeld, een lasagnette is heel mannelijk. Mm. Kiptandoori is dan weer heel vrouwelijk.
1: Bart, mannen eten kalfsragoe, hutspot, bami. Vrouwen eten kaassoufflé, broccoli, andijvie. Kaassoufflé voel ik wel.
0: Dat het een vrouwensnack is?
1: Ja.
0: Waarom dan?
1: Dat is gek. Nou, ik eet zelf ook wel eens kaassoufflé. Jij denk ik ook wel. Maar het is, als ik moet kiezen, echt een vrouwensnack. Misschien omdat er geen vlees in zit ook weer.
0: Het is wel zo dat als ik inderdaad vrouwen bij de Febo zie, dan pakken ze wel altijd die kaassoufflé.
1: Ja, toch? Ja, dat het is nooit waar. Een berenklauw.
0: Yvonne die zegt, snoeptomaatjes, typisch vrouwelijk. Ik heb een man nog nooit snoeptomaatjes mee naar het werk zien nemen, of als tussendoortje.
1: Ja, Anjo, frikandel is echt een mannensnack. Daarentegen vind ik de kroket weer een vrouwensnack. Ja, wel vlees, maar eleganter, denk ik, hè?
0: Ik moest ook erg lachen om Linda, die zegt, goedemorgen, spareribs, echt neandertaler eten, dus mannen eten. Mij niet bellen, trouwens. T-bone steak wordt er nog genoemd voor de mannen, en chocola voor vrouwen.
1: Ja.
0: Adrienne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij wilde er nog wat aan toevoegen, maar je wilde ook even het drinksegment meenemen, hè?
2: Ja, nou ja, ik kon zo snel niks qua voedsel bedenken. Maar inderdaad, die kaassoufflé die voel ik ook wel.
0: Ja.
2: Hoewel ik ook best wel een berenklauw durf te bestellen in de snackbar. Maar ik zat meer in. Het eerste wat in mij opkwam was witte en rode wijn. Ja. Mijn vader dronk vroeger witte wijn en mijn moeder rode wijn. Waardoor ik als kind associeerde dat witte wijn voor mannen was en rode wijn voor vrouwen.
0: Hé, maar dat is, ja, in mijn ervaring, ik zou het juist andersom
1: zeggen.
0: Mannen
1: bier, zou ik zeggen. En vrouwen überhaupt wijn.
2: Nou, ja, dat kan ook nog inderdaad. Maar inmiddels ben ik ruimschoots volwassen en ik drink dus zelf wit, want ik lust gewoon geen rood.
0: Ik heb me wel eens laten vertellen dat als je je ogen dicht doet, dat in sommige gevallen zit het hem ook wel in de associatie die je met de kleur hebt. Dus in sommige gevallen, als je een bepaalde rode wijn hebt die niet heel, weet je wel, niet heel
2: heel bitter is, of heel droog of wel afrond, ja.
0: Ja, dat je hem met je ogen dicht dan in één keer wel zou kunnen hebben.
2: Oh, nou, misschien moet ik dat eens proberen dan.
0: Misschien iets voor een experiment een keertje.
2: Ja, precies.
0: Maar dankjewel voor je reactie in ieder geval.
2: Graag gedaan.
0: Joe.
2: Hoi, hoi.
0: Ja, er werd nog echt lang doorgediscussieerd in de NPO-luister-app over wat nou typisch mannen en typisch vrouwen eten is. Er komen ook audioberichtjes binnen, bijvoorbeeld deze van Vincent.
3: Nou, ik vind een persik vind ik toch echt wel iets vrouwelijks. En een banaan vind ik toch echt wel iets mannelijks. Ik weet niet waarom.

0: hoe kunnen we matcha nog niet genoemd hebben?
1: Ja, dankjewel Jet, want Jet hebt nog venkel, eierkoeken, matcha en dadels, vrouwen, salami, bifiworstjes, melk, stroopwafels,
2: mannen.
0: Rens die zegt, ik denk dat alles wat sierlijk en elegant is wordt geassocieerd met vrouwelijk, zoals de framboos en de spaghetti, maar alles wat ruw en niet netjes aanvoelt is mannelijk, zoals kippenbouten en hamburgers. En oh ja, carpaccio is sowieso vrouwelijk.
1: Carolien zegt nog, appelmoes, echt manfood, overal overheen. Ja, ik heb nog even opgezocht, dit is onderzoek gedaan ook naar eetgewoontes, de verschillen tussen mannen en vrouwen, is misschien nog wel even leuk. Mannen eten gemiddeld sneller, hebben vaker de grootste eetlust vlak voor het avondeten, eten vaker alleen en hebben grotere porties. Vrouwen hebben vaker trek in de ochtend. Nou, dat zie ik hier naast me. Carmen zit al te bunkeren vlak voor dat bulletin. Dat is ongelooflijk. Ze eten langzamer. Nou, dat niet. Ze nemen kleinere porties en ze snacken vaker en verspreiden hun eten meer over de dag. Het zogenaamde grazing. Is dat herkenbaar?
3: Herkenbaar?
1: Ja,
3: ja, ik eet het de hele dag door, maar dan kleine beetjes.
1: Ja, ik ook. Steeds. Hoor. Ja, ja.
0: Wat vind jij nou typisch vrouwen eten, Carmen?
3: Eigenlijk de pokeball. Hebben jullie die al gehad?
0: Oh, nee, die is nog niet genoemd.
3: Ja, dat vind ik echt vrouwelijk. Maar dat komt omdat ik dat heel lekker vind en mijn vriend niet. Dus misschien komt het ook daardoor. En de berenhap vind ik dan weer echt iets voor de mannen.
0: Ja, die was wel al genoemd.
3: Is die al genoemd ook?
0: Mieneke komt nog met een mooie, die zegt, mijn man, die is gynaecoloog, na een nachtelijke bevalling gaat hij altijd een banaan liggen eten in bed. Jakkes dat geluid. Het weer voor vandaag. Nog heel even puffen, want het Nationaal Hitteplan loopt over een half uurtje af. Nog even wachten met de hond uitlaten misschien. Vanmiddag is er voor ieder wat wils wolkenvelden, zonnige periode. Maar de paraplu, die kan je thuis laten. Het wordt een graad of 26. En het laatste nieuws met Carmen is hier.
3: Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dicht. Daarmee zijn nu alle sluizen in de stad dicht. Het Hoogheemraadschap doet dat om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
4: De afvoer van de Rijn die gaat echt gigantisch naar beneden. We weten niet hoe ver als die nog verder naar beneden gaat.
5: Ja.
4: En daardoor komt de zoutwater komt verder ons gebied in. En wij proberen nu, als we de sluis dicht houden, zodat dat de zoutindringing tegenhoudt. Want dat zou dan schade aanbrengen aan de natuur, maar ook het landbouwgoed. Alle planten, laat ik zomaar zeggen. En ons zoetwater willen we zo lang mogelijk op peil houden.
3: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen kunnen nu niet in de regio komen en schippers zien hun inkomsten dus verdampen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is gistermiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 mensen onder wie een minderjarige werden gered. 1 van de zwemmers is dus overleden en een 4e wordt nog vermist. Volgens de Telegraaf is Marco Borsato bezig met een comeback. Hij zou zijn rentree op het podium maken tijdens de Vrienden van Amstel in januari volgend jaar. En daarna zou hij volgens de krant ook een eigen concertreeks in Rotterdam Ahoy geven. De plannen zijn nog niet officieel bevestigd door de zanger of zijn management.
6: Een plaat voor...
3: voor een nieuwe Hongaarse president. Hongarije heeft nog geen nieuwe president en de inwoners mogen zelf met suggesties komen. Die nieuwe president mag geen banden hebben met de politiek en moet ouder zijn dan 35.

0: 30, maar verder is niks te gek. Er gaan nu namen rond van een fotomodel, maar ook van de uitvinder van de Rubik's Cube. De nieuwe president heeft één belangrijke taak, zegt deze Hongarije-kenner.
1: De Hongaarse president heeft op zich heel weinig macht. Het is een symbolische functie, maar het is ook een functie waarmee een beetje verwacht wordt dat je de natie verenigd, een soort verbindende rol. En wie kan op dit moment een verbindende rol spelen in een zo gepolariseerde land zoals Hongarije?
0: Ja, de nieuwe premier Magyar die wil de bezem halen door de corrupte Hongaarse politiek en zette zo'n beetje alle vrienden van zijn voorganger Orbán op een zijspoor. Eerder was trouwens ook de Hongaarse schaakgrootmeester Polgár in beeld om president van Hongarije te worden.
2: Nee, die wilde niet.
0: Bedankte voor de eer.
2: Nou, mooi dat je, het is dus een pre dat je geen ervaring hebt eigenlijk.
0: Geen dat politieke is, ervaring.
3: Ik heb wel een suggestie voor een plaat en ook dan een kandidaat. Ik zou zeggen, zet er gewoon een minderjarige neer. Gewoon een klein iemand. En de plaat die ik er dan bij doe is mijn kleine presidentje van Jaap Reesema in dit geval.
0: Oh, op die manier.
2: Mooi. Ja, ik dacht, iedereen heeft nu een kans om daar het hoogste ambt te bekleden. Everybody wants to rule the world.
0: Ook een leuke. Yeah. Oh, ik dacht heel anders, want ik dacht, ja, hij haalt een beetje de bezem door die politiek. Dus Dog Days Are Over van Florence and the Machine. Ook nog eens headliner op Siget.
2: Goeie Hongaarse festival. Wauw, dubbele laag.
3: Wie mocht er ook weer kiezen vandaag?
2: Ikke.
3: Oh, lekker. Nou,
2: ik heb de golden vote.
3: Er komen al allemaal goede suggesties binnen. We laten de boel even binnenstromen en dan gaan we zo meteen een keuze maken.
4: Daniel en Roelof.
3: Ja, dus een goede plaat voor een nieuwe Hongaarse president die iedereen mag zijn. Welke plaat hoort erbij? Stuur het door via NPO Luister.

0: Alex Warren en Fever Dream. Een plaat voor...
1: De nieuwe Hongaarse president, die Carmen, iedereen kan zijn, hè?
2: Ja hoor, als je maar geen band met de politiek hebt.
1: En je moet Hongaars zijn, denk ik, dat helpt ook.
2: Ja, dat
1: helpt vaak wel, dat helpt vaak wel. Ik wil het eerst voor Veers, Everybody Wants to Rule the World. Mijn kleine presidentje Jaap Rees, maar zei Daniel.
2: Ja, Dog Days Are Over had ik van Florence and the Machine.
1: Ja, Budapest komt binnen.
3: Ja,
1: ja natuurlijk, George Ezra van Bianca.
3: I'm the Greatest van Ringo Starr.
1: Ja, grappig, ik associeer Ringo Starr daar niet meer mee, maar... Elvis Presley met Let It Be Me, ook leuk. Maar ik ga, dit vond ik een leuke associatie, voor de Hongaarse paprika, zegt Judith. Inderdaad, hè, typisch Hongaars. Paprika, papa, papa, Chico.

0: Xavier Rudd. En daarvoor ook nog Papa Chico. Volgens Dick in de app de meest onbegrijpelijke songteksten ooit.
1: Oh!
0: Zometeen neemt een van onze luisteraars het op tegen een ster. En de ster van vandaag is een presentator. Maar wie? Dat hoor je zometeen.

0: Be my lover. La Bouche.
1: Slimmer dan de sterren.
0: 10 voor 8. Tijd voor ons spelletje waarin jij het kunt opnemen tegen een bekende Nederlander. En dat kan een bekende Nederlander uit iedere willekeurige categorie zijn. 5 vragen, 1 ster en 1 kandidaat. En dat is vandaag Frans. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heer. Uit Limburg kom je?
2: Helemaal Zuid-Limburg. Ja, vlakbij Valkenburg aan de Geul.
0: Een prachtige plek om te wonen, lijkt mij.
2: Zeker weten.
0: En jij werkt in een ziekenhuis?
2: Ik werk in een ziekenhuis, ja. Nou, eigenlijk 2 ziekenhuizen tegenwoordig. Oh. Het heeft 1 naam, maar 2 locaties. In Heerlen en in Sittard.
0: En wat doe jij daar dan?
2: Ik ben daar beleidsfunctionaris en ik ben ondersteunend van de afdeling services, schoonmaak en voeding. Wij verzorgen eten en drinken voor alle patiënten en schoonmaak. En dat zijn ongeveer kleine 800 kamers.
0: Dus daar moet nogal wat logistiek geregeld worden en gepland.
2: Dat gebeurt heel veel. We hebben 9 teamleiders, een afdelingshoofd en ikzelf. En wij proberen de boel daar een beetje draaiende te houden.
0: Jij gaat het vandaag opnemen tegen een ster. Ben je nieuwsgierig wie het is?
2: Ik ben best wel nieuwsgierig, ja.
0: Ster?
2: Ik kende die van gisteren niet heel goed. Wolter Kroes, wel van naam.
0: Ja.
2: Een paar liedjes, maar ik ben benieuwd. Ik niet kraai.
0: Ja, ik hoor een beetje een soort ondertoon van Wolter had ik goed kunnen hebben.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: De vraag is, kan je dat met deze vrouw ook? Luister goed.
3: Hi, ik ben Astrid Kersenboom en ik denk dat ik ga winnen.
0: Oeh, Astrid Kersenboom, presentatrice van het Radio 1-journaal.
4: Ja, bekend ook natuurlijk van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Nog van die evenementen bij de NOS. En Frans, slimste mens-winnaar, hè?
2: Dat wordt een pittige, vrees ik.
0: Een taaie, inderdaad. Maar we gaan het meemaken. Jij beantwoordt de 5 vragen in de 5 vaste categorieën als eerst. En daarna gaan we als het ware nakijken en luisteren naar de antwoorden van Astrid. Heb jij evenveel of meer goede antwoorden dan Astrid, dan ga je er vandoor met onze felbegeerde sterrenprojector. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Entertainment.
4: Met wie is Estefana Polman getrouwd?
2: Ja, dat is een inkoppertje. Rafael van der Vaart.
1: Sport.
4: Hoeveel spelers staan er in een basketbalteam op het veld?
2: 5.
1: Muziek.
4: Welke zangeres trouwde onlangs in Madison Square Garden?
2: Oeh.
4: Ja, doe een gokje anders.
2: Dat is een pittige.
0: We willen het wel nu horen.
2: Madison Beer.
1: Geschiedenis.
4: Wie was onze minister-president toen Pim Fortuyn werd vermoord?
2: Ja, dat ga ik wel. Dat weet Astrid vast wel.
4: Maar weet jij het?
2: Kokje, Dries van Acht.
1: Eten en drinken.
4: Hoe heet het restaurant in Kopenhagen dat meerdere keren is uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld?
2: Norma.
0: We gaan kijken hoe Astrid het heeft gedaan en daarmee ook kijken of jouw antwoorden klopten.
2: Ik vrees dat Astrid slimmer is dan mij.
0: We gaan het meemaken. Je hebt er in ieder geval een voorgevoel over. Het ging als eerste over Estefana Polman, met wie zij getrouwd is. Jij zei Rafael van der Vaart en Astrid.
3: Met Rafael van der Vaart.
0: Ja, het staat 1-1. Hoeveel spelers staan er in een basketbalteam op het veld? 5, zei jij. Astrid?
3: 5.
0: Ja, daarmee is het 2-2. Vervolgens die lastige vraag over die zangeres die trouwde in Madison Square Garden. Madison Beer, zei jij.
4: Ja, van welke hit kennen we die Madison Beer? Frans?
2: Geen idee.
0: Ja, is wel een zanger. Ja, ik ken haar. Ja, ik zou ook geen hit van haar kunnen noemen, maar ik ken haar wel. Astrid?
3: Taylor Swift.
0: Ja, en daarmee loopt ze inderdaad op jou uit. Staat het 2-3. Ja. De premier.
2: Kijk, daar ga je al, hè. Daar ga je al.
0: Daar ga je al. De premier toen Pim Fortuyn werd vermoord. Jij zei Dries van Acht. Denk je nog steeds dat het het goede antwoord is?
2: Nee, ik begin te twijfelen, hoor.
3: Wim Kok.
0: Ja, Astrid zei Wim Kok. Dat is inderdaad degene die op dat moment de premierstoel warm hield. En het restaurant in Kopenhagen dat meerdere keren is uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. Norma zei maar we rekenen het goed.
2: Norma.
0: Ja.
2: Ja, en Norma.
0: Ja, en Astrid wist die ook. En daarmee staat het 3-5. En heb je verloren als het Kersenboom.
4: Ja, maar je krijgt wel een setje glow-in-the-dark sterren. Dat is toch ook mooi. Die geven een beetje een licht in de duisternis. En je krijgt een certificaat waarop staat dat Astrid Kersenboom slimmer is dan jij.
2: Ja, ik had niet anders gehoord.
4: Ja. Wist je trouwens, Astrid en ik, wij zitten samen in een Slimste Mensen Winners appgroepje.
3: Oh, Roelof, ben ik blij dat de naam van ons clubje hoog houden.
0: Het zijn toch altijd een klein beetje arrogante mensen, die winnaars van, van de Slimste Mens. Hey, ontzettend dankjewel voor het meespelen.
2: Graag gedaan. Bye.
5: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me?

0: Why be friends with me? Ja. Een paar luisteraars komen er nog op terug in de app dat Estefana Polman en Rafael van der Vaart kennelijk nog niet zijn getrouwd.
1: Ze leven in zonde. Ja, ze zijn messcherp. Maar het maakt voor het nakijken in dit geval niet uit.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Nee!
2: Het is sowieso...
3: Norman met de raadsel!
4: Ja, ik ga ook even nakijken. Of jullie het goed hebben. Komt-ie.
5: Zeg het van!
0: Dit klinkt gewoon weer als die mannen die Romeinen naast staan te doen.
1: Nee, dit hadden wij vroeger ook op de Bruin 3 in het dorp. Dit is een dorpsomroeper en die van ons was altijd dronken als hij het deed. Want hij roept, zegt het voort, hoort, hoort, zegt het voort. Toch, dat is het, hè?
4: Je hebt helemaal gelijk.
1: Ah, yes! Ja.
2: Dit is NPO Radio 2.
4: Nou, broodje frikando.
1: Nou, 2.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak.

0: inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Een van de stoerste banen tijdens een bosbrand is toch wel helikopterpiloot van de blushelikopter. We hebben er straks een aan de lijn. Eerst het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
4: Ja, gaat ook over die brand. Want de brandweer is ook vannacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand in het natuurgebied in Venray. Wat het lastig maakt is dat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond ligt. En daarom kan de brandweer daar alleen vanaf de paden blussen.
5: Maar de brand kan zich niet uitbreiden omdat we gewoon bij de stoplijnen blijven staan. Dus uitbreiding buiten de stoplijnen, dat proberen we gewoon, dat blijven we voorkomen.
4: En dat is goed gegaan, want het vuur heeft zich niet veel verder verspreid. Het dodental na de zware Russische luchtaanvallen van vannacht op Oekraïne is opgelopen naar zeker 14. Ook zijn er volgens de hulpdiensten tientallen gewonden. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Oekraïne viel vannacht opnieuw een Russisch magazijn van webwinkel Wildberries aan. Hoewel de omzet steeg, heeft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, de afgelopen 3 maanden een verlies geleden van ruim $500 miljard. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters komt dat doordat het bedrijf veel geld steekt in AI.
6: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar. Dus er gaan enorm veel geld aan het trainen van modellen voor kunstmatige intelligentie, AI dus.
4: Het verlies van SpaceX is wel minder dan beleggers hadden verwacht. Een mooie wedstrijd gisteren in Overijssel. 15 mensen uit binnen- en buitenland streden om de titel beste stadsomroeper van de gemeente Rijssel-Holten. En dat kon je horen.
7: Boeren, burgers en buitenlui, hoort, hoort.
8: Wel, het is heel interessant om een keer andere locaties te leren kennen natuurlijk. Hè. En dat lukt aardig als je, bij ons is het dat bellenmannen. Hè. Nederland zijn stadsomroepers, bij ons België zijn dat bellenmannen.
7: Zeg het voor!
4: Het concours was onderdeel van de viering van het 25-jarig bestaan van de gemeente Rijssel-Holten. En Peter Vader, de stadsomroeper van Zwolle, die ging er met de winst vandoor. Het weer. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plekken blijft het droog en het wordt 23 tot 28 graden.
3: En de AWB heeft zich niet gemeld. Het is overal in Nederland lekker doorrijden.
9: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
14: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 7 augustus 2026 en het Nationaal Hitteplan is zojuist afgelopen.
1: Woehoe!
0: Temperatuur dook op de laatste plekken onder de 27 graden.
1: Voel het gelijk.
0: Ja, het is meteen een stuk minder benauwd inderdaad. En dan, de bestrijding van de natuurbrand in Noord-Limburg. Die is vannacht gegaan zoals de brandweer had gehoopt. De brand is zoals verwacht binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven. Dat is een spoorlijn, een asfaltweg en brede paden in het bos. En die houden dan de brand in bedwang, want dan kan het niet overslaan. De blushelikopters die worden vandaag naar verwachting tussen 10 uur en 11 uur ingezet. En dat heeft te maken met wisseling van de ploegen, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Straks bellen we met Michiel. Hij is kapitein van zo'n blushelikopter. En hij kan ons alles vertellen over hoe dat eraan toe gaat.
2: En schokkend nieuws, althans zo werd het in Huizen de Vries ontvangen. Het vullen van je koopzegelboekje bij de Albert Heijn gaat per 7 september twee keer zo lang duren. Waar je nu per 1 euro een koopzegel krijgt, zal het vanaf volgende maand per 2 euro zijn. Ja, op social media is er veel kritiek op het besluit.
3: Meer dan 1000 euro spaar ik elk jaar op deze manier en vanaf nu kan het gewoon niet meer. Ik vind het persoonlijk echt super balen.
2: Nou, kan niet meer. Duurt gewoon langer. Wat zegt Albert Heijn dan? Hè? Nou, ik kreeg ook zo'n mail. Dat is typisch van die marketing speak. We zien dat onze klanten steeds meer behoefte hebben aan verschillende manieren van sparen en kortingen krijgen. We kijken daarom voortdurend hoe we een breed en aantrekkelijk pakket aan spaarprogramma's en acties kunnen bieden. Kortom, het is geld. Leuk voor jullie. Ja, het kost te veel geld.
0: Maar die spaarzin, wat kan je daarmee kopen eigenlijk?
2: Je krijgt er geld voor. Dus, je spaart in dit geval 49 euro en dan wissel je hem in voor 52 euro. 6% rente, zo moet je het zien.
0: Ja, oké, op die manier. En dan hebben we nog een nieuwtje uit Italië. Want daar kocht een vrouw niet vermoedend een lot voor de loterij. Toen ze die wilde controleren in de winkel kwam er een melding op het scherm. Het lot is niet uitbetaalbaar. Ze dacht dat ze niets gewonnen had en toen gooide ze het lot weg. Maar later bleek dat ze wel wat had gewonnen, namelijk de jackpot van 1 miljoen. De melding die ze bij de winkel kreeg te zien, die was omdat het bedrag eigenlijk te groot was om daar zomaar eventjes uit te kunnen betalen. Grote paniek, want ja, ze had dat lot dus al weggegooid. Ze trommelde het afvalverwerkingsbedrijf op om mee te helpen bij de zoektocht. Ruim een dag zochten de medewerkers tussen alle vuilniszakken. Met succes. Het lot is helemaal intact teruggevonden. De winnares heeft beloofd om alle extra kosten van de zoektocht te vergoeden. Ze mag daar ook wel even een kleine bonus gaan uitdelen hoor, bij de afvalverwerking.
2: Ik ben toch wel
0: Bruno Mars, On My Soul hoor je zo meteen. Dit is Tears for

0: Ik krijg het ook gewoon een beetje warm van Bruno Mars en On My Soul. In de ochtendshow, Daniel Roelofs zijn op. Ondertussen in Limburg nog altijd een flinke natuurbrand. Inmiddels is daar een gebied ter grootte van zo'n 150 voetbalvelden getroffen door de brand. En die blijft niet alleen in Limburg hangen, want de rook trekt dwars door het land. Zelfs in Friesland wordt de brandlucht geroken. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur onder controle te krijgen. En daarbij krijgen ze hulp vanuit de lucht van Chinook-helikopters van Defensie. Een van de piloten die daar boven het gebied vliegt is kapitein Michiel van de Koninklijke Luchtmacht. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is dat om in zo'n helikopter brand te bestrijden? Dat lijkt me wel een van de coolste dingen die je kunt doen, ondanks de tragische aanleiding.
1: Ja, nee, ik denk dat dat een goede omschrijving is. Inderdaad, liever niet natuurlijk, maar wij vinden het wel echt collectief. En dan heb ik het over iedereen bij de luchtmacht. Vinden wij het wel heel mooi om wat te doen in eigen land wat echt nuttig is. En het vliegen zelf is best intensief, zoals je misschien kan voorstellen. Het zijn toch vluchten van een uur of zeven in totaal.
0: Zo.
1: Het is warm, het is ook heel repetitief. Dus je bent elke paar minuten pik je water op, elke paar minuten gooi je weer water af. Dus je moet er best wel bij blijven ook. Intensief, maar mooi werk.
2: Neem ons eens mee, wat zie jij vanuit de cockpit als je boven zo'n brand hangt?
1: Ja, nou, eigenlijk, het is daar best wel dicht op bos. Dus wij zien vooral de rook tussen de bomen doorkomen. Je ziet, tenzij er echt boven hangt, niet eens zo heel goed de vlammen. Maar je hebt natuurlijk wel het overzicht. Dus je ziet hoe groot het gebied is. Je ziet ook dat het een heel slecht begaanbaar gebied is voor de brandweer. Dus zij rijden wel over wat bospaden met die tankauto's spuiten. En dan kunnen ze het op misschien een meter of 30, 40 kunnen zij een effect hebben met hun spuiten. Maar daarbuiten kunnen zij toch eigenlijk best wel weinig. En dan zie je dat een helikopter heel effectief kan zijn.
0: Nou, hebben wij filmpjes vanaf de grond gezien. En het lijkt alsof jullie echt met ongekende precisie die brand weten te blussen. Ik kan me voorstellen, is het een beetje alsof je zeg maar onderhands een bal gooit? Je moet een beetje rekening houden met hoe dat water gaat vallen. Vertel eens hoe dat werkt.
1: Ja, eigenlijk wel. Nou, het begint natuurlijk al met de aansturing vanuit de grond. Dus uiteindelijk is er een brandweercommandant. Die maakt eigenlijk een tactisch plan van hoe wil ik dit klusje klaren. En dan die praat met met het Mobile Air Operations Team. Die zijn ook van de luchtmacht. En die praten dan weer met onze helikopter. Die zijn eigenlijk het vertaalstation tussen een brandweerman en dat vertalen naar iets wat een piloot daadwerkelijk kan begrijpen. En dan proberen zij ons zo goed mogelijk eigenlijk clues te geven van waar we daar moeten droppen. Maar dat is inderdaad, zeker als dat midden in een bos is, soms best wel lastig. En soms, het lijkt heel precies, maar soms gaat hij er ook wel eens naast. En dan krijgen we gewoon instructies van, hey, je moet dit nog een keer doen, maar dan 50 meter meer naar links of naar rechts. En dan proberen we dat zo goed mogelijk uit te voeren.
0: Papa Alpha Charlie, zeiknatte brandweerman, is het dan? Moeten we daar een beetje aan denken?
1: Ja, die hebben we gelukkig niet gehoord, maar dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Hey, hoe pik je dat water op? Want we hebben ook filmpjes uit Amerika gezien en daar trekken ze soms gewoon een heel zwembad leeg.
2: Ja, als het in de buurt is.
1: Ja, nou ja, hebben wij gelukkig de mazzel in Nederland dat we best wel veel rivieren, watertjes hebben waar we gewoon water uit kunnen halen. En ze doen dat denk ik vaak niet met de Chinook-helikopter, want de Chinook-helikopter is behoorlijk zwaar en creëert een hele hoop downwash, zoals wij dat noemen, dus een hele hoop wind. En als je dat bij een zwembad doet, dan is de eigenaar daar denk ik niet zo blij mee, want je trekt waarschijnlijk ook het dak van het huis wat ernaast staat.
0: Ook zo.
1: Dus dan gelukkig hoeven wij dat over het algemeen niet te doen. En zeker bij deze brand in Limburg is een geluk bij een ongeluk dat de rivier heel dichtbij is. En dan heb je natuurlijk eigenlijk onbeperkt water.
2: Ja, er zit natuurlijk ook vis in die rivier. Hoeveel gegrilde vis ligt er straks in het bos dan?
1: Ja, ik denk wel dat je een hele trage vis moet zijn als je die helikopter niet hoort aankomen. En dan vervolgens die bucket die in het water plonst nog een paar seconden moet zinken. Ja, als je daardoor laat vangen, dan doe je niet heel erg goed mee, denk ik, in de vissenwereld. Ik kan me dat niet zo goed voorstellen. Ik durf niet te garanderen dat er niet iets gevonden kan worden, maar het lijkt me onwaarschijnlijk.
0: Michiel, spring jij zo meteen weer in de Chinook?
1: Nee, ik sta er vandaag niet op, maar de collega's die gaan straks om een uurtje of 10 weer die kant op, zodat ze vanaf 11 uur weer kunnen ondersteunen.
0: En hoe lang blijven ze nog vliegen?
1: Ja, dat ligt eraan. Uiteindelijk is het de brandweer die ook via de veiligheidsregio aangeeft van wat ze nog nodig hebben. Dus bijvoorbeeld vandaag hebben ze gezegd, nou, ze hoeven niet meteen al bij zonsopgang er te zijn. Dat is niet nodig, dan kunnen we het zelf af en dan willen we liever in de middag. Waarschijnlijk als de wind wat toeneemt en de temperatuur wat toeneemt, dan willen we de maximale inzet vanuit de luchtmacht kunnen gebruiken.
0: Ja, dankjewel voor je uitleg, Michiel. Heel veel succes. En ik denk dat je inderdaad toch wel wat kleine jongetjes die naar de radio zitten te luisteren hebt geïnspireerd om ook zoiets cools te gaan doen bij de Koninklijke Luchtmacht.
1: Nou, heel goed. We kunnen goed collega's gebruiken.
3: An old man turned 98. You won the lottery.

0: Radio, Radio 2. Daniel en Roelof.
1: Ja, die twee eikels weer.
0: Daniel en Roelof zijn al op.
2: NPO Radio 2.

0: Studio Radio 2. Daniel en Roelof.
1: Ja, de twee eikels weer.
0: Daniel en Roelof zijn al op.
2: NPO Radio 2.

0: En een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Almere. Die is gestrand voor Huizen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim een kwartier.
1: Dankjewel. Jo. En Carmen Verheul heeft het laatste nieuws.
2: Over de hele wereld wordt gespannen gekeken naar de maan, want daar wordt rond deze tijd een impact verwacht. Een deel van een raket van SpaceX, die na een missie is achtergebleven, slaat in op de maan. En dat ga je daar merken, zegt deze expert.
3: Nou, de maan heeft een oppervlak van best wel losliggend stof. Ja. Dus dat zal flink omhoog gesmeerd worden. Ja. Dat komt waarschijnlijk tot een hoogte van zo'n 3 kilometer... voordat het weer begint te zakken. En er blijft achter een krater van pak een beet 20 meter doorsnee.
2: En die inslag is niet te zien met telescopen, omdat die plaatsvindt op de donkere kant van de maan. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar tijd verdubbeld. Volgens het CBS zijn er nu bijna 20.000 cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. En daarmee zijn er inmiddels meer fastfoodzaken dan restaurants. De meeste zitten aan de kust, op de Wadden en in toeristische gebieden. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij kreeg de afgelopen week zo'n beetje de hele voetbalwereld over zich heen toen hij een plan presenteerde om een nieuw bedrijf op te richten en aandelen te gaan verkopen. De top gaat nu bespreken hoe het verder moet. Het plan is van tafel, maar de kritiek blijft groot. NEC heeft nog altijd een goede kans om de volgende voorronde van de Champions League te halen. In de eerste Europese wedstrijd in 18 jaar voor de club moesten ze tegen het Griekse Olympiakos. NEC hield knap stand, het bleef 0-0. En we zagen bij Ziggo Sport dat een overwinning ook had gekund.
4: Montero, dat is goed, Montero! Wat een redding van Popovic. Hier is Bischoff en die valt er net overheen. Grote kans weer voor NEC, uitstekend uitgespeeld.
2: En aanvoerder Sherry denkt dat een overwinning er volgende week zeker in zit. Een Nederlander die gisteren dacht dat hij wel even kon losgaan op de Duitse autobaan, die mag flink gaan betalen. De man van 23 reed in zijn Porsche over de A3 en haalde snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven, hij haalde rechts in en sneed mensen af. Hij werd aangehouden en moest meteen een borgsom van €10.000 aftikken. De man testte ook nog positief op cannabis en hij zou tegen de politie hebben gezegd dat hij om professionele redenen wiet gebruikt omdat hij een koffieshop heeft in Eindhoven.
1: Wel vlek op vlek op vlek, hè?
2: Dat kan je zeggen.
1: Oh, maar wat een excuus ook, om professionele redenen. Wat bedoelt hij dan? Ik moest even de waar testen of zo.
2: Ja, even kijken wat goede kwaliteit was wat ik binnen heb gekregen. Zoiets. En trouwens, hij moest door zijn papa worden opgehaald, want zijn rijbewijs moest hij meteen inleveren.
1: Ja, en dan Carmen. Ja. Je verwacht het niet, maar we hebben de afgelopen dagen kwamen steeds vragen voor jou binnen. En het heeft een beetje een soort vragenstorm op gang gebracht.
2: Nee, toch?
1: Ja. Ja, een hele schattige vandaag. Jocelyn, die is 7. En die vraagt via een appje, gestuurd door haar vader René. Hallo Carmen, hoe krijg ik ook zo'n mooie stem?
2: Oh, dat vind ik lief. Ja. Nou, dat zal ik je vertellen, Jocelyn. Heel veel whisky en zware check. Nee hoor, nee. Echt niet. Nee.
1: Onprofessionele. Even oneerbiedige vraag, Carmen. Maar heb jij vroeger gerookt?
2: Ik heb vroeger gerookt als een ketter.
1: Oh ja, echt?
2: Ja. Maar ben ik al heel lang mee gestopt, hoor. In 1998.
1: Goed zo.
2: Dus, ik heb gewoon mazzel gehad. Ja, daar komt het gewoon op neer. Ik heb mijn ouders ook 100.000 keer bedankt dat ze mij deze mooie stem hebben gegeven. Ik hoef er eigenlijk weinig voor te doen, maar ik ben er wel dan weer zuinig op.
1: Ja, door altijd die gekke thee.
2: Ja, je denkt dat het gekke thee is, hè, maar dit is gewoon water in een geel glas. Dus dat lijkt op urine.
1: Ja.
2: Maar dat is gewoon water. Nee, maar wat ik wel heb is dat ik bijvoorbeeld als er een feestje is of in een hele drukke kroeg, dan ga ik er niet bovenuit schreeuwen. Nee. Daar let ik wel altijd op, want daar krijg ik echt de volgende dag last van. Dus ik kan ook nooit bier bestellen bij de bar, want ze horen mij nooit. Dat is dan wel weer het nadeel, zeg maar.
1: Nou.
2: Maar verder heb ik gewoon mazzel gehad.
1: Ja, nou Jocelyn, tot over een aantal jaar bij de radio.
2: Ja.
1: Daniel en Roelof met een klein beetje mazzel, maar dat moet goed komen. Alphaville, Big in Japan hoor je zo meteen. En dit is Zara Larsson, Midnight Sun. NPO.

0: september in augustus. Waar wolkenvelden en zonnige perioden elkaar afwisselen, maar de paraplu thuis kan blijven. Het wordt namelijk zo'n 26 graden vandaag. En Erik Evengroen heeft wat te melden wat betreft de situatie op de weg. Goedemorgen, Erik.
1: Hai, goedemorgen. Ja, zowaar, want van een ochtendspits is geen sprake natuurlijk in deze vakantietijd. Maar wel twee files, nu wel, wou ik zeggen, de A22 om te beginnen. Beverwijk richting Velzen. Daar staat een korte file bij de Velzen-tunnel van 3 kilometer. En dat kost je 10 minuten.

0: Japan.
1: Goeie plaat.
0: Een heel goeie plaat.
2: Goeie plaat.
0: Wat is het voor plaat? Echt een hele goede plaat.
3: Ja, tenminste, dat vinden onze collega's Emily en Paul wel, want die draaien deze al een tijdje. Het is een singer-songwriter galore, Filipine corporaal uit Rotterdam. Die zou eigenlijk tijdens coronatijd op tour gaan met de popronde. Dat ging niet door en dus had ze wat tijd om na te denken over een nieuwe manier om zich te positioneren. Ze meten zichzelf de artiestennaam Filine aan. En toen leerde ze singer-songwriter Melle kennen, met wie ze in 2023 al een plaat Old Summers uitbracht. Nu zijn we een aantal jaar verder en hebben ze opnieuw de handen ineengeslagen voor het nummer Remember Me. Het is nieuw en je hoort het nu.

0: Nee. Holiday. En dan de rondvraag.
1: Heeft er nog iemand iets voor de rondvraag?
2: Ja, ik heb een paar dingetjes. Een appje van Alex. Die schrijft: beste Roelof en Daniel, toch iets wat ik me afvraag. Waarom noemen jullie semi-bekende Nederlanders een ster? Dat gaat natuurlijk over ons spelletje Slimmer dan de Sterren. Nou, Alex, heel eerlijk, omdat het mooi allitereert. Want slimmer dan de semi-bekende Nederlanders, nou, allitereert ook een beetje, maar dat bekt toch minder lekker. En bovendien, een ster zijn, dat is net zoiets als schoonheid. Het is in the eye of the beholder.
1: Heel goed.
2: En had jij nog wat, hè?
1: Ja, zeker. Want ik zei er straks in het gesprek met onze helikopterpiloot dit. Heel veel succes. En ik denk dat je inderdaad toch wel wat kleine jongetjes die naar de radio zitten te luisteren hebt geïnspireerd om ook zoiets cools te gaan doen bij de Koninklijke Luchtmacht.
3: Nou, heel goed. We kunnen goed collega's gebruiken.
1: Ja, dat zei ik natuurlijk. Maar dat komt ook een beetje. Dat is echt mijn eigen perspectief als man die vader is van een klein zoontje.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan zit je zo, je ziet jezelf al met je zoontje zeg maar naar helikopters kijken.
2: Ja.
1: Maar er waren een aantal luisteraars en die volkomen terecht. Ja, ja, meisjes kunnen natuurlijk ook geïnspireerd zijn om helikopterpiloot te worden. En I hope they do.
2: Zeker onze Rianne ook, hè, sprong ook meteen op.
1: Ja,
2: ja, ja, en terecht hoor.
1: Nou, ja, je hebt groot gelijk. Wat zei je? Yes.
4: Ik was even vla aan het eten.
1: Oh.
4: Nee, ik zei het ook gelijk inderdaad. Meisjes kunnen dit ook, die willen dit ook wel worden.
1: Ja, nou, een helikopterpiloot is gewoon hartstikke stoer.
2: Tuurlijk.
1: Jongen of meisje, gelijk heb je. Mike Oldfield. Moonlight Shadow hoor je nu.

0: Imagine Dragons en Demons. Nou, Roelof, doe je best.
1: Corné Klein.
2: Kom op, Roelof. Toch een keertje. Ja,
0: vond het nog niet top, hoor.
3: Nee, nee. Nog meer vieze man?
0: Ja, meer vieze man.
1: Corné Klein.
2: Ja, dan? Ik denk als Roelof nou elke dag zo'n ding inspreekt, dan monteer ik gewoon weer een echte goede jingle
3: van. Maar het enthousiasme wordt minder en minder.
2: Ja, ik merk het. Ik merk het. Jullie willen de eerste plaat, geloof ik.
0: Hè? Heel graag.
2: Ik heb een stukje van het eind. Komt-ie.
0: Oh. Ja, dit is...
2: Is dat makkelijk?
0: Voor mijn generatie is dit heel makkelijk.
4: Ja, ik heb zo'n gevoel dat ik het wel weet.
2: Serieus. Echt waar?
0: Ja. Weet jij het ook? Zit je nu te luisteren? Spreek dan even een mooi audioberichtje in voor Corné. Of nog beter, als je een beetje kan zingen. Of een beetje wil beatboxen
3: of als de vieze man. Dat zou ik leuk vinden.
0: De vieze man.
3: Jawel.
0: Ja, precies.
2: En niet boeren.
0: En laat weten... Oh, heb je veel boeren binnengekregen, man?
2: Nee. Ja, ook dat.
0: Zometeen heel veel plezier met Corné en die prachtige eerste platen. Wij zijn er morgen weer. Doei.
5: Het was niet leuk, het was niet boeiend, het was helemaal niks. En het is in de hele wereld uitgezonden. BNN.
6: Dit is NPO Radio 2. Ster. Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Daar zijn we weer! Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpetright!
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
7: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
15: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.

0: met het nieuws. Carmen, een hele goede morgen.
1: Dag Corné. Bij aanvallen van Rusland vannacht op Oekraïne zijn volgens hulpdiensten zeker 14 mensen gedood. De doden vielen in de hoofdstad Kiev en er zijn ook tientallen gewonden. Op zeker 7 plekken in de stad zijn explosies gemeld, waaronder in een woonwijk. Zaterdag waarschuwde president Zelensky al dat er steeds minder Russische raketten uit de lucht kunnen worden gehaald, want Oekraïne heeft een groot tekort aan afweerraketten. Glastuinbouwers in het westen van het land mogen hun gewassen niet meer besproeien met het oppervlaktewater vanwege de droogte. De tuinders hoopten dat ze werden uitgezonderd, maar het Hoogheemraadschap gaat daar niet in mee. De gevolgen zijn groot, zegt deze courgette-teler.
2: Dat betekent voor ons dat wij nog 10 dagen voorraad hebben. Dus we kunnen nog 10 dagen vooruit met het water wat we opgeslagen hebben in silo's. En daarna is het op. Dan zijn mijn planten binnen 1 dag zijn ze dood. Ik verwacht van de herfst nog een 500.000 courgettes te oogsten in een normaal jaar. En dat gaat terug naar nul en dat zal een schadepost zijn van 2,5 ton.
1: En handhavers gaan controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt. Brandweerkorpsen uit Brabant helpen mee met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Maar de grens van wat mogelijk is, is bereikt. Dat zeggen 2 veiligheidsregio's bij Omroep Brabant. Ze hopen dat er vanwege de langdurige droogte niet nog meer grote natuurbranden uitbreken, want er worden al veel mensen en materieel ingezet. Toch gaat het blussen in Limburg niet ten koste van de veiligheid in Brabant, zo zeggen de veiligheidsregio's. Wie altijd al een badmeesterstoel had willen hebben, of een kleedhokje, nou dat kan. Want zo'n beetje alles uit het voormalige zwemparadijs Aquadoom in Enschede wordt geveild. Ook de kluisjes, de houten bankjes, brandblussers en discoverlichting. Gisteren kon de geïnteresseerde al komen kijken in het veilinghuis.
3: Ja, het is wel grappig om door zo'n oud zwembad te lopen en dat je allemaal oude kleedhokjes ziet waar je zelf ook al een keer bent geweest.
4: En over het algemeen zien we toch dat heel veel kavels voor best een hoog bedrag ook weggaan. Maar het is altijd een verrassing wat er wordt geboden.
3: Grappig om te zien, ze hebben ook van die muurfeuns en zo die je dan kunt kopen. Nou, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan, maar het is wel grappig dat het allemaal verkocht wordt.
1: Tot morgenavond kan er worden geboden en de bedoeling is dat er niks naar de stort gaat. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft vrijwel overal droog. Het wordt met maximaal 28 graden een stukje koeler dan gisteren.
5: Nou, daar is Peter met de eerste plaat als vieze man.
6: I've got a feeling that tonight, it's gonna be a good night. Yeah.
5: I got a feeling, komt eraan.
7: Ster. Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
18: Aan de slag.

Daarvoor nog Sam Fender, Olivia Dean. Ze breken alle records, Engelse records. Langstlopende nummer 1 hit. Maar liefst 19 weken nu nummer 1 in de Engelse hitlijsten. En van de nummer 1 in Engeland naar de bijna nummer 1 in de top 2000. Namelijk de nummer 2 met deze.

0: Factor en de nummer 2 in de top 2000 van Billy Joel. Dat was Piano Man, als ik een beetje buiten adem klink. Ik ben 5 verdiepingen naar beneden. Mijn koptelefoon is opgeblazen. En er lag nog een nieuwe in de auto, dus ik ben naar beneden gegaan. Lift naar beneden, rennen naar de auto. Terug, pand in, pasje, doet het niet. Lift omhoog. Nou ja, goed.
1: Net op tijd was
0: Dat was net op tijd voor de hoofdpunten met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Californië is een man opgepakt die mogelijk een aanslag op president Trump wilde plegen. Hij liep rond op een golfbaan waar Trump naartoe zou gaan en nam foto's van de beveiliging. Hij had patronen op zak en in zijn auto lag een pistool. Bij hem thuis werden meer wapens gevonden. Er is in het eerste halfjaar een recordhoeveelheid meldingen binnengekomen over nepagenten. Volgens het ANP waren het er 7200, het hoogste aantal ooit in een half jaar tijd. De criminelen proberen zo geld, sieraden of bankpassen te stelen, vaak van kwetsbare mensen. In Winterswijk is vannacht een kringloopwinkel afgebrand. Daarbij kwam veel rook vrij. Het vuur sloeg ook over op een pand ernaast. De oorzaak is nog onbekend. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Vooral in Azië. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. En ook alcoholvrij bier is populair. Zo blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. Het weer, een mix van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt met maximaal 28 graden koeler dan gisteren.
0: Dan nog de files. Erik, goedemorgen. Waar staan ze?
2: Aikone, goedemorgen. Nou, gelukkig is het heel de ochtend al op de meeste plekken prima doorrijden. Maar nu toch wel een file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Want bij knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. En dat kost je 20 minuten. En het wordt ook wel weer drukker bij de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de controles daar 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

Muziek uit de film Dirty Dancing, ook alweer uit 87. Dat voelt als 97, maar het is echt gigantisch lang geleden. De film Dirty Dancing met Eric Carmen en Hungry Eyes. Chef Special zat daarvoor, Amigo. Dit is NPO Radio 2. Je luistert naar Aan de Slag tot 12 uur. Corné Klein hier met Something Happens en Parachute.

0: Shoot Something Happens. Ze hebben daarna nog wat dingen gemaakt, maar dit was eigenlijk toch wel een one-hit wonder. Afgelopen weekend uiteraard de Canal Parade. Avro Tros was daarbij. De uitzending vierde liefde tussen 3 en 6 op NPO Radio 2. Met onder andere live muziek van Sera. Ze deed haar twee liedjes live. Waaronder haar nieuwe single Girls Who Like Girls. En dat live optreden en alle andere toffe interviews en optredens van die dag zijn terug te luisteren op de site van NPO Radio 2.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Sera met Girls Who Like Girls.

De slagroomtaart die gaan we zo meteen weer weggeven. Tenminste, dat doen we in de vrijdaguitzending. Maar je maakt dus zo meteen kans op die aan de slagroomtaart in het 60 seconden spel. Wil je meespelen? Blijf goed luisteren, want ik heb zo meteen de eerste vraag om

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: retour.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je voelt je

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla. Met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Het is precies 10 uur, NPO Radio 2 NOS Journaal met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor huiseigenaren die te maken hebben gehad met agressieve of misleidende verkooppraktijken bij de aanschaf van bijvoorbeeld een thuisbatterij, een warmtepomp of zonnepanelen. Vaak gebeurt dat nadat iemand aan de deur is geweest die komt praten over verduurzaming van je huis. Je doet dan onvoorbereid de deuren open en voor je het weet heb je iets gekocht waar je niet op zit te wachten, zo waarschuwt de vereniging. Een dodelijke Russische aanval op en rond Kiev vannacht. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten zijn 17 mensen gedood en raakten er tientallen gewond. Volgens correspondent Christian Pauwen sloeg de ene na de andere ballistische en hypersonische raket in.
11: Daarbovenop nog eens 100 drones, een hele zware aanval dus weer. En dat is ook te zien in de cijfers, de schade. Pakhuizen die zijn geraakt, logistieke centra van de post, Oekraïnse post, maar ook flats raakten beschadigd. En dus wederom veel doden, de derde aanval in een week tijd.
10: En Oekraïne was vrij weerloos omdat het land grotendeels door de voorraad onderscheppingsraket is. Forse kritiek op het plan van Albert Heijn om de regels rond koopzegels aan te passen. Je doet er straks 2 keer zo lang over om je spaarkaart te vullen. Klanten zeggen online dat ze Albert Heijn willen boycotten. Het spaarprogramma is bedoeld als klantenbinding, maar ook om mensen bepaalde dingen te laten kopen. En juist daar gaat het bij de koopzegels mis, zegt deze deskundige.
12: En dit programma, het spaarboekje zelf, is niet zo goed in het sturen van het gedrag van de klant. Wil ik dat jij meer groente gaat kopen of minder of meer bio of noem het maar op. Daar is dit programma gewoon helemaal niet geschikt meer voor.
10: En daarom wil Albert Heijn daar andere manieren voor inzetten, zoals spelletjes in de app. Zo'n 1,5 uur geleden is waarschijnlijk een stuk van een SpaceX-raket neergestort op de maan. Die zou een krater van 20 meter doorsnee hebben achtergelaten. Het is nog even wachten op de beelden van de inslag, zegt deze expert van het planetarium in Artes.
13: Nou, we hebben een aantal satellieten die constant om de maan heen draaien. Zuid-Korea heeft een maanobservatiesatelliet die zou zelfs de inslag in real-time moeten waarnemen. Dus dat gaan we ook tegemoet zien.
11: Ja.
13: En de NASA gaat dat later sowieso bevestigen met hun Lunar Reconnaissance Orbiter.
10: En die maakt om de zoveel tijd een foto van het hele maanoppervlak. Het weer, geregeld zon, zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind.
9: Dankjewel Carmen. Verkeersinformatie met Erik. Goedemorgen.
14: Hi, goedemorgen Corné. Ja, twee files te melden. Om te beginnen de A2, Maastricht richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Batadorp. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang en de rechterrijstrook is dicht. Er staat 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En 10 minuten oponthoud heb je op de A22 van Beverwijk naar Velsen voor de Velsentunnel. En daar staat 4 kilometer file.
9: Dankjewel Erik, tot straks. Zometeen de tweede uur van Aan de Slag. Dat ga ik beginnen met muziek van In Excess. En de zanger van In Excess, Michael Hutchins, had een tijd een relatie met een bekende Australische zangeres, -actrice. Was dat A, Gwen Stefani, B, Kylie Minogue of C, Madonna? Was dat A, Gwen Stefani, B, Kylie Minogue of C, Madonna? Je antwoord is van harte welkom via de NPO Luisteren.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
18: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
19: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
18: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals

0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

Laatste tour van Pink nog gezien in de Johan Cruijff Arena. Was echt een geweldige show. Summer Carnival. En dit was Get the Party Started. The Four, In Excess and Need You Tonight. Eerste vraag voor de aan de slagroomtaart in het 60 seconden spel. Zanger van In Excess, Michael Hutchins, had een tijd een relatie met een bekende Australische zangeres en actrice. Was dat A. Gwen Stefani, B. Kylie Minogue of C. Madonna? Het is tijd voor een absolute favoriet in de top 2000, namelijk Silent Lucidity van Queensryche. De band is binnenkort weer live te bewonderen. En geheel in stijl in de maand dat de top 2000 plaatsvindt. Ze staan op 7 december in 013 in Tilburg.

0: 30 seconden spel.
1: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Cornel.
1: Hallo dan. Uit Zwaag, maar op de camping in IJmuiden.
2: Ja.
1: En zonder puber.
2: Zonder puber, want die vindt de camping niet zo leuk meer. Maar nee. Die zit nu op Nawaka. Dat is het grootste Europese scoutingkamp van in Nederland.
1: Oh, ik dacht misschien thuis, want je weet wat er gebeurt. Als de pubers thuis blijven en de ouders zijn op vakantie, dan gaat het los.
2: Nou, hij gedraagt zich over het algemeen keurig.
1: Ja, dat zeggen ze altijd, toch? Jij kent dat uit je eigen jeugd, Martijn?
2: Ja.
1: Ja, dat dacht ik al. Martijn, je hebt nog nooit meegespeeld met ons spel, maar je doet thuis altijd mee en je bent gek op spelletjes en op quizzen.
2: Ja, zeker.
1: Dus dit moet goed gaan.
2: Ja. Dat hoor je ze vaker zeggen. En dan gaan ze vaarlijk al te mist in. Dus laten we niet de hoofd van de toren blazen.
1: Nee, en de scores zijn best wel goed. Want gisteren hadden we 13 goed met Karin. Ja. En de highscore staat op naam van Grietje afgelopen maandag 14 goed. We gaan het gewoon proberen.
2: Ja, dat
1: lukt. Ik wens je veel succes. En de klok gaat lopen als jij antwoord geeft op de eerste vraag. Martijn, succes. De zanger van Inkt 6, Michael Hutchins, had een relatie met een Australische zangeres. Was dat A, Gwen Stefani, Kylie Minogue, B of C, Madonna?
2: Het was B, Kylie Minogue.
1: Dat is helemaal goed. Daar gaan we. Welke groente wordt vaak gebruikt als neus van een sneeuwpop?
2: Wortel.
1: Welke kleur heeft de stip in het midden van de Japanse vlag?
2: Rood.
1: Zongen de Goo Goo Dolls over Iris of Angie?
2: Iris.
1: Welke stripheld wordt heel sterk als hij een blik spinazie eet?
2: Popeye.
1: Hoeveel is 200 min 65?
2: 135.
1: In welke meidengroep zaten Mel C, Mel B en Victoria Beckham?
2: Spice Girls.
1: Welke vrucht wordt gedroogd om een rozijn te maken?
2: Krent.
1: Hoe heet de rivier die door het centrum van Londen stroomt?
2: De Thames.
1: Wie staan in de top 2000 met nooit meer regen en dromen in kleur?
2: Pas.
1: In welke sport komen termen als par, ace en birdie voor?
2: Golf.
1: Maak het gezegde...
2: Net was het Suzanne Freek.
1: Maak het gezegde af. Maak dat de kat.
2: Wijs.
1: Hoe heet de zangeres met de bijnaam Queen Bee?
2: Hoe heet je nou? Pas.
1: En dat was hem ook. Nou, ik heb 13 vragen gesteld, Martijn. Dus de highscore, dat wordt een moeilijke, denk ik.
2: Nee, dat gaat het niet worden.
1: Maar viel het tegen of viel het mee?
2: Nee, het viel me het valt dus tegen.
1: Ja, het valt dus tegen. Ja, in principe wel, ja. Even kijken, hoor. Die eerste 7 die gingen als een speer. Maar daarna ging het mis bij welke vrucht wordt gedroogd om een rozijn te maken. En dat is een druif.
2: Oh ja.
1: Ja, en dan heb je die Suzanne en Freek heb je nog gecorrigeerd. En de laatste, hoe heet de zangeres met de bijnaam Queen Bee? Dat is Beyoncé. Ja. Als je dat nou gezegd had. Maar je hebt er 11 goed.
2: Nee.
1: Yep. Dus geen highscore. Geen highscore. Maar de volgende keer, ik zeg gewoon nog een keer meedoen.
2: Helemaal goed.
1: Ik wens je een hele fijne vakantie nog. Dag Martijn.
2: Oké.
1: Dag. Hoi. Straks gaan we lekker shuffelen met de top 2000 shuffle. Maar nu Abba en Gimme, Gimme, Gimme.

0: 20.000 cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. En daarmee zijn er inmiddels meer fastfoodzaken dan restaurants. Het weer, geregeld zon, zo goed als droog, op lokaal een enkel buitje na. Het wordt minder warm dan gisteren, met 22 tot 28 graden. Al staat er een stevige zuidwestenwind.
1: Carmen, dankjewel. Ik spreek je zo weer om 11 uur. De files, waar staan ze, Erik?
2: Op twee plekken vallen ze in ieder geval op de A2 om te beginnen. Eindhoven richting Maastricht. Bij Roosteren liggen voorwerpen op het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht. Er staat zo'n 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En het is ook alweer druk op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar ook daar. 10 minuten op onthoud.

0: Met de hoofdpunten van het nieuws. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twintigers en dertigers zijn de afgelopen jaren een stuk meer gaan verdienen. De lonen van zo'n beetje iedereen zijn gestegen, maar die van jonge mensen het meest. Zij maakten een promotie, gingen meer uren werken of wisselden van baan. In Oekraïne vechten sinds het begin van de oorlog duizenden Colombiaanse huurlingen mee in de strijd tegen Rusland. De Colombiaanse soldaten kunnen veel meer verdienen dan in hun thuisland, maar hun familie zit ondertussen in grote zorgen. Bij het strand in de buurt van Callandsoog is het lichaam van een vermiste vrouw uit het water gehaald. Ze kwam gistermiddag samen met drie anderen in de problemen. Twee van de zwemmers konden gisteren worden gered. Een ander was verdronken. Hulpdiensten konden de vrouw eerst niet vinden, maar nu blijkt dus dat ook zij is omgekomen. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar tijd verdubbeld. Volgens het CBS zijn er nu bijna 20

In de weekenden was Martin Garrix de headliner op Tomorrowland. Eerste weekend was extra bijzonder, want hij debuteerde dit nummer. Dat deed hij niet alleen, hij nam U2-gitarist The Edge mee. En samen speelden ze dit nummer Fireflies voor de allereerste keer bij Tomorrowland.

0: populair, deze Teddy Swims. Je hoorde hem in aan de slag met Mr. Know-It-All. 16, 17, 18 maart staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. En die concerten zijn eigenlijk, ja, misschien op 1, 2, 3 tickets na uitverkocht. Teddy Swims dus, 16, 17, 18 maart in de Ziggo Dome. Mr. Know-It-All.
1: Every day I'm shuffling.
0: We gaan shuffelen zometeen.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: anders doet.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De AIVD behoort tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Dat blijkt uit een ranglijst die werd samengesteld door 60 prominenten uit de westerse spionagewereld. Alleen de inlichtingendiensten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het beter. Nederland heeft veel technische kennis in huis, gespecialiseerde hackers en geeft agenten over het algemeen veel vrijheid. De aanhoudende droogte wordt een steeds groter probleem. Op Texel is er een groot tekort aan zoet water. Natuurgebieden zijn drooggevallen, gewassen verpieteren en dieren hebben bijna geen gras meer, zegt de Land- en Tuinbouworganisatie.
2: Schapen hebben daar last van, de koeien hebben daar last van. Melkveehouders zijn nu al bezig met de eerste snede al op te voeren aan de koeien. Terwijl het eigenlijk iets moet zijn voor in de winterperiode. Dus dat is al, je haalt het naar voren. Ja, je ziet het aan de droge sloten ook, voordat die gevuld zijn, om ook de bodem weer te voeden. Ja, hebben we echt wel 50 mm of meer nodig. En dat ziet er nog niet uit de komende week.
1: En de nood is zo hoog dat sommige bollentelers hun land met zout zeewater hebben beregend om maar te kunnen oogsten. In de tussentijd worden geëxperimenteerd om onder de grond regenwater op te slaan. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder gedacht. De aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Dat werd duidelijk bij een zitting in Amsterdam. De man, Jan B., was naast de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. Hij zou ook beelden van dierenmisbruik in bezit hebben. En in Amsterdam is de slotweek van de World Pride begonnen. Op het Museumplein worden concerten gegeven en gisteravond was de eerste.
3: Na zo'n kind of Pride val je eigenlijk in zo'n gat. Maar nu is het World Pride, heb je nog een hele lange week om gewoon van te genieten. Leuke artiesten, leuke muziek, leuke mensen, leuke sfeer, ja.
4: In ieder geval heel emotioneel, want er staat Birgit Lewis die prachtig zingt.
5: Ik ben opgegroeid in Amsterdam-Zuid. Dus om hier weer te zijn is echt, ja, fantastisch.
3: Dit mag gewoon iedere jaar eigenlijk.
1: En de show werd onder meer gepresenteerd door Conchita Wurst, bekend van het Songfestival. Het weer, geregeld zon, zo goed als droog, op lokaal een enkel buitje na. Het wordt minder warm dan gisteren, met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind.
6: De verkeersinformatie met Erik Evengroen. Erik, hallo.
7: Hi, Corné. Ja, er staan een paar hele korte files, die hebben nog geen eens 5 minuten op onthoud. Maar wat wel opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de controle staat bij de grens zo'n 4 kilometer file met een kwartier op onthoud.
6: Dankjewel. De shuffle komt eraan, tot 2000 shuffle. Je weet het, wil je mee shuffelen? Laat het even weten. Stuur een appje via NPO. Luister.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: 50 keer 50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
0: Aan de slag.

0: aan de slag. Aan de slag. NPO Radio 2.
1: Corné Klein.
2: 11 over 11, zometeen de top 2000 shuffle in aan de slag. Je hoorde Panic at the Disco met High Hopes en daarvoor nog Blind Melon. En een appje van Gerben over die No Rain.
3: Oh, wat heerlijk om Blind Melon weer eens voorbij te horen komen. Helaas staan ze niet meer in de top 2000, maar ja, als ze nog een paar keer voorbij mogen komen op de radio zo door het jaar heen, dan ben ik een tevreden man. Dank jullie wel.

0: dan zitten schelden en zitten vloeken als het niet goed gaat.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ik denk dat dat bij iedereen wel gebeurt. Zeg van, ja, het is niet de goede plaat. Waarom doen ze dat nou? We gaan Corné even. Ja. Gebruik even je free choice, zeg maar. Je

0: Michael heb ik net gedraaid.
1: Ja,
0: Abba
1: precies.
0: Abba heb ik ook al gedraaid. Ja.
1: Ja.
0: Het was een goede show voor je vandaag. Queen komt ook regelmatig voorbij. En dan staat de top 2000 vol mee. Zelfs op nummer 1. Dus Alice, jij roept gewoon aan of uit.
1: Ja, komt goed. Gaan we
0: daar
1: doen.
0: Gaan we. Let's go.
2: 178. Oh, I'm just gonna sit
1: on a dock of the bay. Oeh, die is wel heel fijn.
0: Ja, die is heel fijn, ja. Maar ik heb ook vier. Jij mag het zeggen.
1: Nee, doe het toch uit. Ben te benieuwd naar de rest.
0: Oké, dan komt de volgende.
2: 542.
1: Oh, dit komt helemaal niet bekend voor. Dus dan denk ik uit.
0: Ja, gaat weg?
1: Ja.
0: Oké.
2: 693.
0: Wat lach je?
1: Leuk nummer.
0: Ja.
1: Heel leuk nummer, maar dan ga ik toch kijken wat de laatste twee nog zijn.
0: Oh, de laatste twee zelfs.
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
2: 1057. I like the way you walk, I like
1: the way you talk. Suzy Q. Van CCR volgens mij, toch?
0: Ja, je kent ze wel allemaal.
1: Ja, klopt. Maar ik ga dan toch voor de laatste.
0: Je gaat voor de laatste.
1: Oké,
0: okay, ja. Dan.
2: 740.
1: Oh, deze is leuk.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen als ik jou was. Ja. Maar goed, je hebt gekozen voor de laatste, de Four Non Blondes. En die gaan we voor je draaien.
1: Ja, super, dankjewel.
0: En een hele fijne dag, Alice.
1: Dank je, hetzelfde. Doei, doei.
0: Dank je, dag.

0: En dit was Niall Horan met Heaven op Radio 2. Het is bijna 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen, Carmen.
1: Goedemorgen. Niet alleen Europa zucht onder hittegolven deze zomer. Ook in het Midden-Oosten zijn de temperaturen extreem. In het oosten van de Verenigde Arabische Emiraten is de 50 graden gehaald en 's nachts werd het niet kouder dan 35 graden. En een stuk verder naar het oosten is het ook heet. In Zuid-Korea is het met 38 graden nooit zo warm geweest. Heineken heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. Wereldwijd werd er meer bier gedronken, vooral in Azië. Daar was de stijging flink met zo'n 11%. Op de beurs deed het aandeel Heineken het gelijk een stuk beter. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn ruim 600 mensen uit voorzorg geëvacueerd. En dat worden er mogelijk nog meer.

0: En dit was Niall Horan met Heaven op Radio 2. Het is bijna 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen, Carmen.
1: Goedemorgen. Niet alleen Europa zucht onder hittegolven deze zomer. Ook in het Midden-Oosten zijn de temperaturen extreem. In het oosten van de Verenigde Arabische Emiraten is de 50 graden gehaald en 's nachts werd het niet kouder dan 35 graden. En een stuk verder naar het oosten is het ook heet. In Zuid-Korea is het met 38 graden nooit zo warm geweest. Heineken heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. Wereldwijd werd er meer bier gedronken, vooral in Azië. Daar was de stijging flink met zo'n 11%. Op de beurs deed het aandeel Heineken het gelijk een stuk beter. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn ruim 600 mensen uit voorzorg geëvacueerd. En dat worden er mogelijk nog meer. Het is een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika. Bij een uitbarsting in 2018 kwamen meer dan 200 mensen om het leven. Het wereldberoemde Deense restaurant Noma, dat dicht was na wangedrag van de chef-kok, is heropend. Er zijn maatregelen genomen zodat het personeel zich nu veilig kan voelen. En verder kunnen klanten er nog steeds gerechten krijgen met ingrediënten uit de lokale natuur. De prijs van een menu kan wel oplopen tot meer dan 1000 euro.
0: Lekker goedkoop.
1: Nou, ik sla hem even over.
0: Ja, nou, ik ook met jou. Het weer nog, Carmen.
1: Misschien een lokale bui, maar vooral droog en zonnig. Het wordt 23 tot 28 graden. Vanavond het is nog een hele tijd zonnig.
0: Dankjewel en tot morgen.
1: Fijne middag.
0: De verkeersinformatie, waar staan de files weer, Erik?
2: Nou ja, her en der, bij de Duitse grens hebben we wat vertraging. Zoals op de A7 van Groningen naar Duitsland. Daar 1 kilometer file met een klein kwartier vertraging. A12 Arnhem-Duitsland, daar ook een kwartier op onthoud met 3 kilometer file bij de grens. En tenslotte recreatieverkeer in Zeeland op de N59 van Hellegasplein naar Zeerooskerken. Voor Schouwen zo'n 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via NPO Radio 2.

0: aan de slag.
1: Corné Klein.
2: Met de dijk aan het prachtige Alsen. En die het is. De band Kensington zit midden in een druk festivalseizoen. De festivalzomer is in volle gang. De band is te zien en te horen op verschillende festivals. Ondertussen zijn ze druk bezig met de voorbereidingen van hun Ziggo Dome shows. Die zijn op 3 en 4 december dit jaar. De band is ondertussen in de Ziggo Dome kind aan huis. Ze wisten de zaal al meer dan 20 keer te vullen.
0: Er is maar één.
1: NPO Radio 2.
0: NPO

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
13: Het is 12 uur, zometeen de lunchshow op NPO Radio 2... met muziek van Toploader, Lionel Richie, maar eerst het laatste nieuws. En dat hoor je van Joeri Stubinitsky. Joeri, goedemiddag.
14: Hey Tim, goedemiddag. Op het strand in Grote Keten in Noord-Holland is het lichaam gevonden van een vermiste zwemmer. Het gaat om een Britse vrouw van 26. Ze probeerde gisteren met een vrouw uit Gelderland een kind te redden dat bij Callantsoog in zee dreigde te verdrinken, maar dat ging mis. De vrouw uit Gelderland verdronk ook en werd gisteren al gevonden. Het kind is gered door de reddingsbrigade. Twintigers en dertigers zijn de afgelopen jaren een stuk meer gaan verdienen. De lonen van zo'n beetje iedereen zijn gestegen, maar die van jonge mensen het meest, vertelt een econoom van ABN AMRO.
15: Nou ja, dat komt dus vooral omdat die naast de CO-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
14: 50-plussers gingen er relatief het minst op vooruit. Die gaan vaak juist minder werken en wisselen ook minder vaak van baan. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone gevonden. Volgens Duitse media zat er een explosief in met een ontstekingsmechanisme. De drone werd gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. NEC speelde gisteravond voor het eerst in 18 jaar weer een Europese wedstrijd. Wie niet meespeelde was middenvelder Sano, die op het punt staat te tekenen bij PSV. De technisch directeur van NEC was niet blij met de actie van de Japanner.
16: Nou ja, je kunt je voorstellen dat wij op zo'n historisch belangrijke wedstrijden voor NEC, dat wij deze afspraken niet gaan maken, toch? Anders had de speler gisteren niet in het vliegtuig gestapt. Wat dat betreft ja, zijn we gewoon zeer teleurgesteld. En daar wil ik het eigenlijk belaten. Want ik wil gewoon het hebben over de geweldige teamprestatie die het team heeft geleverd. Uitermate knap, uitermate professioneel en chapeau.
14: Want in Griekenland speelde NEC met 0-0 tegen Olympiakos. En daarom heeft de ploeg nog kans om door te gaan naar de playoffs in de Champions League. Het weer, stapelwolken en zon bij 22 tot 28 graden. Morgen maximaal 25 graden. En later op de dag in het noorden kans op een bui.
13: Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Dag Erik.
17: Hi Tim, goedemiddag. Ja, het is niet al te veel aan de hand. Heel de ochtend al niet, kan ik wel zeggen, in deze vakantieperiode. Wel twee files die opvallen. Om te beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controlestraat zo'n 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En het is wat drukker in Zeeland door recreatieverkeer op de N59... van knooppunt Hellegatsplein naar Seerooskerken. Bij Zierikzee zo'n 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
13: Dankjewel. Zometeen eet ik een broodje met je mee in de A-lunch, maar
0: 3 is voor jou.
13: Die derde plaat bepaal jij. En het is vandaag de dag van de oester. Dus wat voor parel zou ik voor je kunnen draaien? Slecht, hè? Jury, heb jij al een idee welke parel?
14: Oester, nou, ik dacht aan Seal met Crazy.
13: Oh, wat goed zeg.
14: Ja, ik zit helemaal in mijn Seal-fase.
13: Oh, heb je een Seal-fase?
14: Ik heb een Seal-fase, ja. En Seal zwemt natuurlijk ook.
13: Ja, dat is waar. Ja, arme Seal. Nou goed, dat kun je aanvragen. Laat maar weten met de NPO-luisterapp. Een goede parel is altijd welkom.
18: Ster. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
21: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
22: Welkom bij de verfzaak.
20: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
23: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
24: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
25: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
24: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
26: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
27: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
29: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
30: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
29: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Annemiekes A-lunch.

0: in de maanlicht met Toploader. En daarvoor de ontkenning van de zwaartekracht in Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Hey, goedemiddag en welkom bij... Ja, en dat is een aanlunch op 5 augustus. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 5 augustus 2026 is de dag dat in 2013 een Nederlandse wetenschapper de allereerste hamburger presenteerde die gemaakt is van kweekvlees, gemaakt in een laboratorium van de stamcellen van een koe. Minder sappig, omdat er minder vet in zit. Het is ook de dag dat de uitreiking plaatsvindt van de International Pride Awards. Het gebeurt allemaal in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt aan mensen die zich hebben ingezet voor de wereld bij de gelijkheid van de regenbooggemeenschap. De dag, of beter gezegd de avond, om het huis lekker te laten afkoelen, want het koelt een beetje af vanavond, dus alles lekker tegen elkaar openzetten. Die warmte uit het huis jagen, heerlijk. Het is ook de verjaardag van Thijs van der Brink en hij viert dat samen met Neil Armstrong. Hoewel, die laatste is al natuurlijk een tijd overleden. Maar toch, leuk dat je op diezelfde dag jarig bent als de man die voor het eerst de maan bezocht, nietwaar? De dag dat we op zoek gaan naar een goed stel en natuurlijk heel veel fijne muziek. Misschien wel een plaat waarvan je denkt, ja, dat die nog gewoon nooit gedraaid is op de radio, dat is een schande. Kan ik iets aan doen? Moet je alleen even doorappen met de NPO Luisteren. Okay?
1: 3 is voor jou.
0: Ja, en vandaag hebben we het over de oester. Het is de internationale dag van de oester. Dus wat wil je horen? Een pareltje, dachten wij. Hey Esmee, goedemiddag.
2: Hey Tim, goedemiddag.
0: Ben je een beetje vakantie aan het vieren of wat ben je aan het doen?
2: Woensdag is altijd mijn vrije dag, maar we gaan verhuizen binnenkort. Dus ja, mijn vrije dag is eigenlijk meer inpakken en rotzooi opruimen.
0: Ja, en selecteren wat wel mee kan en wat erg weg moet.
2: Ja, daar zie ik heel erg tegenop.
0: Oh, echt waar? Ik kan me juist voorstellen dat het wel lekker is dat je even alles eruit kan gooien wat je al jaren dwars zit gewoon qua rotzooi.
2: Ja, wij zijn 2 jaar geleden al verhuisd. Oh. En we vinden het hier niet zo fijn. Dus vandaar dat we weer verhuizen. Dus we hebben niet echt heel veel troep. Maar ja, je hebt gewoon allemaal van die dozen en kistjes waar je dan allemaal zooi in flikkert. En denk je, nou, het komt wel. Ja. Daar heb ik gewoon geen zin in.
0: Nee, dat snap ik heel goed. Nou, laat ik je dan helpen met hele goede muziek te draaien. Waar zat jij aan te denken? Welke parel?
2: Ja, dat moet natuurlijk zijn Prince met Diamonds and Pearls.

was de winnaar van The Voice of Holland dit jaar. Worden de nieuwste track van Ruben Hidden, 20 Seconds. En als we het dan toch hebben over de eerste 20 seconden van die plaat. Ja, ik vind het dus heel erg lijken op Some Nights van de band Fun. Ken je die nog? Dat ging zo. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Heeft er iets weg van... I've got

0: Oh, hij heeft zitten genieten. Afgelopen drie minuten. Joeri Stubenitski. Groot fan van Joe Jackson.
1: dit trek ik nog wel. Hier klinkt hij wat rauwer.
0: Ja. Boom. Ja, je vindt deze versie oké, okay, hè? Je hebt ook de live versie van Is She Really Going Out With Him?
1: Acapella,
0: en
1: ja,
0: daar trek jij een grens.
1: Verschrikkelijk. Ja, ja, oh, ja. Bloedende oren. Ja.
0: Bloedende oren, maar het is allemaal niet gebeurd. We gaan naar de ANWB en daar zit op dit moment Edwin Gerritsen. Die gaat ons vertellen waar stilstaat op dit moment, Edwin.
2: Dag Tim, je had niet zoveel plaatsen op de A5 hoofdop richting Amsterdam. Voor knooppunt De Hoek, 10 minuten vertraging. Op de A22 Beverwijk richting Velsen, voor Beverwijk een kwartier. En op de A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging.
0: Dankjewel! Tijd voor de headlines, die hoor je van Joeri Stubenitski.
3: De brandweer in Venray krijgt hulp van collega's uit België bij het bestrijden van de natuurbrand. Twee Belgische pelotons sluiten aan bij de brandweerlieden die daar al dagen bezig zijn met blussen. Het OM verdenkt Jan B. uit Almere van het misbruiken van nog eens 10 kinderen. Eerder werd hij aangeklaagd in 4 zaken. Het oud-gemeenteraadslid werkte op kinderdagverblijven en bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen. Heineken heeft een goed jaar achter de rug. Vooral in Azië is meer bier gedronken. De winst steeg met 10% naar 1,7 miljard euro.
0: Dat is interessant, hè? Want in Nederland wordt er juist minder alcohol gedronken. Er is een nieuwe trend gaande dat je vooral 0,0 moet drinken. Ja. Maar dat hebben ze hier ook meegerekend, die 0,0? Of is het echt puur...
3: Volgens mij wel, ja.
0: Okay.
3: 0,0 gaat wel lekker trouwens, inderdaad. Topvoetballer Mohamed Salah lijkt een opvallende carrière-stap te maken. De aanvaller die de afgelopen 9 jaar bij Liverpool speelde, gaat waarschijnlijk bij de Turkse subtopper Trabzonspor aan de slag. De deal is nog niet helemaal rond, maar de Turkse club plaatst al wel veel foto's van Salah op de socials.
0: Slim.
3: Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog, geregeld zon. Morgen maximaal 25 graden met wolken en zon.
0: Er zijn wat van die liedjes die je dan zo nu en dan voorbij hoort komen op Spotify bijvoorbeeld, waarvan je je afvraagt, waarom draaien ze dat nou nooit eens op de radio? NPO Radio. Dit is je kans om zulke muziek door te geven. Doe dat met de MP.

0: Nog even blijven van Douwe Bob en Mo. Wat allemaal aangespoeld hier qua liedjes die je nooit meer op de radio hoort. Remco, die zegt bijvoorbeeld... De Indische waterlelies uit de Efteling heb ik nog nooit op de radio gehoord. Op ons zeeverkenners zomerkamp is dat altijd een graag gehoord nummer.
1: Oké. Okay.
0: Gaan we toch niet draaien, Remco. Dat zit gewoon de hele dag dan in je hoofd en het is niet altijd even prettig. Maar dankjewel voor de aanvraag, wil ik toch even gezegd hebben. Andere goede ideeën krijg ik binnen, bijvoorbeeld van Fem. Fem van Hees uit Rosmalen, dag Fem.
2: Hey, goedemiddag.
0: Bestaat Autotron eigenlijk nog in Rosmalen?
2: Ik heb geen idee.
0: Oh.
2: Ja, dat is niet iets waar ik op los ga.
0: Nee, dat begrijp ik, maar je woont er in Rosmalen, dat weet je wel. Of dat is hartstikke druk bezocht altijd.
2: Ja, nee, dat klopt. Maar ik zit helemaal aan de andere kant. En met Autotron zou niet iets zijn waar ik zelf naartoe zou gaan.
0: Begrijp ik.
2: Dat heb je niet te zeggen, jongen.
0: Nee. En Rosmalen is gigantisch wat dat betreft, hè. Dus ik snap het ook wel. Ja. Zeg, Fem, wat zou je graag willen horen? Ik ben heel benieuwd.
2: Freak Power. En ik twijfel even, volgens mij heet die Tune In Cop Out of zoiets.
0: Nou, niet of zoiets. Je hebt het helemaal goed.
2: Oh, jippie.
0: Ja, zeker wel. Het grappige is, weet je ook wie daar in zat in Freak Power? Welke bekende DJ-artiest?
2: Nee, help.
0: Norman Cook. En die zou je dan weer kunnen kennen als Fatboy Slim.
2: Ja, die ken ik inderdaad. Ja, oh, wat tof.
0: Ja, grappig hè. Die zat echt in heel veel groepen in de jaren 80, 90. House bands en dat soort zaken. Waaronder dus ook Freak Power. Ik ga hem voor je draaien. Dat is een lekkere lome plaat voor deze dag. Ik vind hem
2: dankjewel.
0: Fantastisch. Jij bedankt.
2: Super. Joejoe.
0: Tune in. Kom op, op twee.

0: En Crazy Little Thing Called Love op NPO Radio 2. Ik verheug me trouwens erg op het concert van Queen. Nou ja, is te zien in de bioscoop. 7 oktober. Queen Budapest. Die kon je al eerder zien overigens, maar die is helemaal opgepoest. En een fantastische geluidskwaliteit. Wordt hier opnieuw getoond op 7 oktober. Is de laatste gefilmde live performance van Freddie Mercury. In Budapest in die tijd legendarisch. Omdat de Hongaarse fans daarvoor al die tijd alleen achter het ijzeren gordijn naar Queen konden luisteren. Nu konden ze dan ook voor het eerst zien. Dus dat was in die tijd echt ondenkbaar en ook echt emotioneel. Zeer de moeite waard om dat te checken vanaf 7 oktober dus in de bioscoop. Dus even kijken naar de Amerikaanse hitlijst. Er is iets heel grappigs aan de gang. De top 5 bestaat uit bijna en alleen maar country-artiesten. Dat is weer helemaal hip and happening. Waaronder onze topsong van deze week.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Tuesday in Texas.

0: zoutstel kun je straks winnen in... Goed stel. Twee liedjes die in principe niks met elkaar te maken hebben. Maar toch, er valt een link te ontdekken. Welke twee liedjes ik straks ga draaien, hoor je binnen nu en een paar minuten.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Het is bijna 1 uur. Het is tijd voor het allerlaatste nieuws. En dat hoor je dan weer van Juri Stubinitsky, die is hier aangeschoven. Juri, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Tim. Op het vliegveld in Leipzig is vannacht een drone gezien. Die zou vlakbij een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden, zegt Duitsland-correspondent Gien Balduk.
10: Nou, op beelden zien we dat het eigenlijk een vrij simpele drone is, maar waar wel iets opvallends aan lijkt te hangen. En volgens meerdere Duitse media gaat het om een explosief en zou er ook een ontsteker zijn gevonden. Er zijn vervolgens tegenstrijdige berichten wat er precies met dat explosief is gebeurd. Het ene medium meldt dat de explosieve opruimingsdienst het in beslag heeft genomen. De andere meldt dat het tot ontploffing is gebracht. En ook van de bestuurder van de drone ontbreekt ieder spoor.
9: De luchthaven van Leipzig wordt gezien als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. Een ander vliegtuig botste vannacht bij Leipzig tegen een ander onbekend object. Dat vliegtuig kon veilig landen. Twee politieagenten zijn mishandeld bij een controle in Rotterdam-West. Ze wilden een man controleren vanwege overlast, maar die man verzette zich enorm. De politie schrijft dat de man de agenten behoorlijk heeft toegetakeld en ze naar het ziekenhuis moesten. De verdachte is een man van 49. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. FIFA-baas Gianni Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bijeen voor crisisoverleg. Hij kreeg de afgelopen week zo'n beetje de hele voetbalwereld over zich heen toen hij een plan presenteerde om een nieuw bedrijf op te richten en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet, want het plan is van tafel. Maar de kritiek blijft groot, zegt verslaggever Suze van Kleef.
11: We hebben eigenlijk niks gehoord van Infantino sinds afgelopen weekend, toen hij dat omstreden plan toch maar introk. En sindsdien is de druk op hem door nationale bonden, maar vooral ook door de Europese Voetbalbond heel groot geworden. En bij het beraad vandaag in Marokko, daar zouden belangrijke FIFA-mensen en Infantino's stafleden aanwezig zijn. En hij probeert zijn huid gewoon te redden, dat is het.
9: En het management van Marco Borsato ontkent dat de zanger aan een comeback werkt. De Telegraaf schreef vanochtend dat Borsato volgend jaar gaat optreden bij de Vrienden van Amstel Live en daarna een concertreeks zou geven. Maar zijn manager zegt tegen persbureau ANP dat daar niets van klopt. Het weer, stapelwolken en zon bij 22 tot 28 graden. Morgen maximaal 25 graden en later op de dag in het noorden kans op een bui.
0: Dankjewel, Juri. ANWB met Edwin Gerritsen. Edwin, waar staat het stil?
12: Wacht even, op één plekje maar op de A73 Nijmegen richting Roermond. Tussen Bezel en Roermond heb je 5 minuten oponthoud. Daar stond de berm in brand.
0: Dankjewel. Oh jeetje, berm in brand. Gaan we weer. Oké, straks niet die derde plaat. Goed stel, daar wagen we mee. Sorry, ja.
13: Dit is een goed stel, hoor.
0: Tweede bakken koffie was toch wel gewenst. Goed, een goed stel. Twee liedjes die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Maar dus toch, als jij een link kan bedenken tussen de volgende twee tracks, let op. Black or White van Michael Jackson. Live and Let Die van Guns N' Roses. Black or White, Michael Jackson, Live and Let Die, Guns N' Roses. Wat is de link?
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
16: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
17: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
22: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
23: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
24: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
22: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
25: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
26: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
25: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
27: Annemiekes A-lunch.
28: Avrotros. Zomer op je radio.
29: Dit is een goed stel, hoor.

0: Live and Let Die.
1: Dit is een goed stel, hoor.
0: Ja, en daarvoor dus Black or White van Michael Jackson. Wat is de link tussen die twee? Iets gezegd, allebei de titels hebben 13 letters. Dat vind ik werkelijk wel geniaal. Er zijn ongelooflijk veel links te vinden. Black or White van Michael Jackson en Guns N' Roses, Live and Let Die, komen allebei uit 1991. Dat is een link die je zou kunnen bedenken. Ik ga heel even naar producer Bart. Hebben wij Natasja aan de telefoon? Ja, oké. Natasja, hallo.
2: Hey, mijn Natasja.
0: Hallo. Ja, er zijn heel veel links te bedenken. Nogmaals, welke had jij?
2: Ja, Paul McCartney natuurlijk.
0: Ja, want? Vertel.
2: Nou, MJ heeft natuurlijk 2 hitjes gehad samen met Paul McCartney. Ja. En Live and Let Die is van oorsprong natuurlijk van Paul McCartney en Wings.
0: Ja, heel goed. En er komt ook eens een keer bij dat Michael Jackson op een gegeven moment alle rechten van Beatle-nummers heeft gekocht. Dus ook daar is weer een link te vinden.
2: Yep.
0: Ja, het is ook zo dat, even kijken, Slash speelt op Black or White mee. Het openingsgitaarriffje, dat is van Slash. Hij speelt sowieso in die videoclip. Er zijn zoveel links te bedenken, maar die van jou was het allerbeste. Natasja, gefeliciteerd. Jij hebt hem gewonnen. De Peper en Zoutstel.
2: Nou, dankjewel.

Do They Know It's Christmas Time was dit ook de soundtrack voor het hele Live Aid gebeuren. Cars hoorde je en Drive op NPO Radio 2. Sef zei ooit, je krijgt in deze wereld heel veel ellende naar je hoofd geslingerd de hele tijd. Dat gaat ergens zitten, in je lijf, in je kop. Door mijn muziek kunnen mensen die shit in ieder geval voor heel even fysiek eruit schudden. Nou, dat geldt zeker voor zijn laatste track. Meningen zijn hier en daar wat verdeeld, maar ik blijf hem gewoon draaien, omdat ik vind dat dit gehoord moet worden, omdat het zo ontzettend goed is. Het ritme, de tekst, de hele vibe, dit is Sef.

Niet iedereen was trouwens gecharmeerd destijds van het geluid van Nirvana. Weird Al Yankovic bijvoorbeeld. Die maakte er een hele mooie versie van. En dat ging dan zo.

0: Dat is een fantastische versie destijds. Goed, en daarvoor draaide ik overigens nog Sef met de zomerinstallatie. Ik krijg nog een berichtje binnen van Stefan. Die zegt, hoeveel collega's krijg je mee om een topsong te maken? Nou, ik ga mijn best doen, beste Stefan. Leuk dat hij in elk geval langzaam en zeker begint te vallen. Dat is fijn. Edwin Gerritsen van de ANWB. Waar staat het stil op dit moment?
1: Wel, tepelijker maar. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 10 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging.
0: Super, dankjewel. Tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je dan weer van Juri Stubenitski.
2: De AIVD behoort tot de drie beste inlichtingen.

0: Diensten van Europa blijkt uit een ranglijst die is samengesteld door 60 prominenten uit de westerse spionagewereld. Alleen de inlichtingendiensten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het beter. Een Britse vrouw die gisteren in zee bij Callantsoog in de problemen kwam, is doodgevonden op het strand. Eerder was een vrouw uit Gelderland al dood aangetroffen door de hulpdiensten. De twee vrouwen probeerden een kind in het water te redden. Dat kind is ongedeerd. En ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. En verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsselland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het weer, wolken en zon bij 22 tot 28 graden. Morgen maximaal 25 graden met wolken en zon.
1: Goeie kop.
2: En heb je dan nog een berichtje voor een goede kop, Juri?
0: Jazeker, Tim. In de Amerikaanse staat Ohio staat een bijzonder huis te koop. En dat was ooit van, hier komt een hint.
3: It's one small step for man, one
0: hij is ook nog eens jarig vandaag,
2: ja.
0: Als hij nog had geleefd.
2: Neil Armstrong, de eerste zingende trompetist, de eerste fietsende trompetist op de maan, dat was het.
0: Ja. Hij zou 96 zijn geworden. Ja. Hij groeide op in dat huis. Bovenaan de krakende trap naar de eerste verdieping is de slaapkamer waar Neil Armstrong modelvliegtuigjes uit het raam gooide. En misschien wel droomde over op de maan lopen. Afgelopen 40 jaar was de woning in Ohio in het bezit van een oud geschiedenisleraar die het huis zoveel mogelijk in originele staat wilde houden. Er komen ook nog wel eens astronauten langs. Er hangen gesigneerde foto's en ook een schilderij van de maanlanding. Prijskaartje $430.000.
2: Ik vind het zo ontzettend mooi, want inderdaad, hij heeft dus als kleine jongen door dat raam naar de maan zitten kijken. En misschien had hij wel gedacht, weet ik niet. Ooit ga ik daar naartoe. Misschien. Ja, ach, wat heerlijk is dat toch. Goed, een goede kop, wat had jij bedacht?
0: Dit is ook mooi nieuws voor de nazaten.
2: Ja, probeer hier maar eens overheen te komen. Oh, die is sterk zeg. Wat had jij, Bart, producer van de show?
4: Echt een mooie huisman.
0: Minister van Europa blijkt uit een ranglijst die is samengesteld door 60 prominenten uit de westerse spionagewereld. Alleen de inlichtingendiensten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het beter. Een Britse vrouw die gisteren in zee bij Callantsoog in de problemen kwam, is doodgevonden op het strand. Eerder was een vrouw uit Gelderland al dood aangetroffen door de hulpdiensten. De twee vrouwen probeerden een kind in het water te redden. Dat kind is ongedeerd. En ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. En verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsselland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het weer, wolken en zon bij 22 tot 28 graden. Morgen maximaal 25 graden met wolken en zon.
1: Goeie kop.
2: En heb je dan nog een berichtje voor een goede kop, Juri?
0: Jazeker, Tim. In de Amerikaanse staat Ohio staat een bijzonder huis te koop. En dat was ooit van, hier komt een hint.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Hij is ook nog eens jarig vandaag,
2: ja.
0: Als hij nog had geleefd.
2: Neil Armstrong, de eerste zingende trompet.

0: Leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsselland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het weer, wolken en zon bij 22 tot 28 graden. Morgen maximaal 25 graden met wolken en zon.
1: Goeie kop.
2: En heb je dan nog een berichtje voor een goede kop, Jori?
0: Ja, zeker, Tim. In de Amerikaanse staat Ohio staat een bijzonder huis te koop. En dat was ooit van, hier komt een hint.
3: It's one small step for man. One giant leap for mankind.
0: Hij is ook nog eens jarig vandaag,
2: ja.
0: Hè, als hij nog had geleefd.
2: Neil Armstrong, de eerste zingende trompetist, fietsende, nee, de eerste fietsende trompetist op de maan, dat was het.
0: Ja, ja. Hij zou 96 zijn geworden. Ja. Hij groeide op in dat huis. Bovenaan de krakende trap naar de eerste verdieping is de slaapkamer waar Neil Armstrong modelvliegtuigjes uit het raam gooide. En misschien wel droomde over op de maan lopen. Afgelopen 40 jaar was de woning in Ohio in het bezit van een oud geschiedenisleraar die het huis zoveel mogelijk in originele staat wilde houden. Er komen ook nog wel eens astronauten langs. Er hangen gesigneerde foto's en ook een schilderij van de maanlanding. Prijskaartje $430.000.
2: Ik vind het zo ontzettend mooi, want inderdaad, hij heeft dus als kleine jongen door dat raam naar de maan zitten kijken. En misschien had hij wel gedacht, weet ik niet. Ooit ga ik daar naartoe. Misschien. Ja, ach, wat heerlijk is dat toch. Goed, een goede kop, wat had jij bedacht?
0: Dit is ook mooi nieuws voor de nazaten.
2: Ja, probeer hier maar eens overheen te komen. Oh, die is sterk, zeg. Wat had jij, Bart, producer van de show?
4: Echt een mooie huisman. Maan.
2: Vraagprijs is geen astronomisch bedrag. Wel, $430.000. Ik heb niet...

Vandaag in 1967 kwam het debuutalbum uit van Pink Floyd, Piper at the Gates of Dawn. 6 jaar later kwamen ze met deze classic, Money, van het album Dark Side of the Moon. En dat brengt ons weer naar Neil Armstrong. In het Amerikaanse staat Ohio staat namelijk een bijzonder huis te koop. En wel het huis van astronaut Neil Armstrong. Hij groeide er een op en vanaf zijn slaapkamer gooide hij er altijd modelvliegjes uit het raam. En droomde hij over het lopen over de maan. Hangen allemaal gesigneerde foto's en een schilderij van de maanlanding. En, nou goed, als je daar wil wonen, $430,000, alsjeblieft. Een goede kop bij dit bericht. Hans zegt, prachtig huis en wat een ruimte. Ja, Arjen heeft het te koop tegen elk maannemelijk bod. Mooi en te koop, zegt Peter, huis van Neil Armstrong. Bezichtigingen alleen op maandag. Heb jij nog een betere kop? Laat het weten met de NPO Luisterapp. Terug naar...

0: Body Isn't Ready.
1: Goeie kop.
0: Ja, een geweldig berichtje net bij Jury in het nieuws. Hij zou vandaag jarig zijn, maar hij is natuurlijk alweer een tijdje overleden. Ik heb het over Neil Armstrong, de eerste man op de maan. En zijn huis staat nu te koop. Hij groeide daarin op. Vanaf zijn slaapkamer gooide hij er altijd modelvliegjes uit het raam. Droomde over het lopen over de maan. Ja, en dat huis is nu te koop voor $430.000. En wat zou een goede kop boven dit bericht zijn? Dit kwam allemaal binnen. Stefan zei, prijs voor woning Armstrong is nihil. Oh, heel sterk. Janne zegt, het huis is te koop voor een Apollo en een ei. Even kijken, Gerjan die zegt, het idee om het huis van Neil Armstrong te kunnen kopen, dat moet nog even landen. En Bart die had het over, ja, moet je daar ook dan een astronomisch hoog bedrag voor neertellen? Wat ik ook wel heel mooi vind is, die kreeg ook een paar keer binnen, hij hield van het huis van de maan en weer terug. Ja, ook heel sterk. Maar Joost, hij had de beste vandaag, hoor. Hallo.
2: Hey Tim, goedemiddag. Hi.
0: Joost Bollaert, wat is jouw absolute goede kop?
2: Verkoophuis Neil Armstrong zorgt voor flink wat buzz.
0: Ja, oh, die arme Bas. Dus Bas Aldrin, daar refereer je aan. Dat was de tweede man op de maan.
2: Ja, klopt.
0: Kom net achter Neil aangehobbeld. Ja, gesprongen als het ware.
2: Ja, die filmde voor me ook.
0: Ja, die filmde het ook, ja. Maar ik vind dat zo sneu, weet je. Want Neil, die wordt altijd, die wordt neergezet als de held. En dat is hij natuurlijk ook. Maar je hebt altijd een tweede nodig. Hè?
2: Ja.
0: Net als met Koen Wouters en God, ik weet niet eens hoe zijn broer heet van Clouseau. Kun je nagaan? Hoe heet de broer van Koen Wouters? Nou, dat bedoel ik dus. Zo'n tweede wagen en de wielen en de wagen is zo verschrikkelijk. Anyway, gefeliciteerd. Tess Wouters,
2: schrik
0: me nou net te binnen. Gefeliciteerd, stuur even een foto van je goede kop deze kant op. En dan kom je gewoon in de galerij terecht.
2: Is goed.
0: Dankjewel, Joost.

0: altijd goed haar, Paul. Dat mag wel eens gezegd worden. Dat zegt zo. Hij loopt heel goed naar de microfoon en zet zijn koptelefoon op en zegt dan de volgende woorden.
1: Ik heb een kappertje gepakt vandaag.
2: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
10: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
1: Of hou je radio aan, want hier krijg je het ook allemaal uitgelegd. Wat speelt er in de wereld? Het is tijd voor het NOS Journaal van 2 uur. Hier is Joris Stubenitski.
11: Goedemiddag Paul. Rusland is bezig om deelstaatverkiezingen in Duitsland te beïnvloeden, zeggen bronnen bij de Duitse veiligheidsdiensten. Volgende maand zijn in 3 deelstaten verkiezingen. Online zijn er de afgelopen tijd veel filmpjes verschenen met nepnieuws. Politici van de traditionele partijen worden beschuldigd van verduistering en seksueel wangedrag. Die filmpjes die zien eruit alsof ze door de publieke omroep zijn gemaakt, met allemaal logo's erbij. Maar in werkelijkheid zitten de Russen erachter, zeggen de Duitse veiligheidsdiensten. Heineken verkocht het afgelopen half jaar meer bier. Het bedrijf verkocht 1,6% meer. Vooral in Azië, zegt verslaggever Aida Brands.
12: Heineken en alle merken gerelateerd aan Heineken, die zagen de omzet met bijna 12% stijgen. Dus dat is echt aanzienlijk. En dat is best wel fijn voor Heineken, want in de Verenigde Staten en in Europa wordt er echt al langere tijd steeds minder bier gedronken. Dus het is best wel fijn dat ze in Azië dan weer wat meer bier drinken.
11: Desondanks gaat de brouwer wel uit een ander vaantje tappen. Ze hebben een reorganisatie aangekondigd waardoor wereldwijd maximaal 6000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Jan B. werkte ook in de kinderopvang en bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen. Het totaal aantal slachtoffers staat inmiddels op 14, zegt een verslaggever van AT5.
13: Het 14e kind kwam in beeld na meldingen die bij de politie zijn binnengekomen na de eerste pro forma zitting in maart. Jan B. werkt in Amsterdam als invalkracht op kinderdagverblijven en als begeleider van kwetsbare kinderen. En wordt onder meer verdacht van een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje.
11: Tijdens het afgelopen WK voetbal zijn er in België meer meldingen binnengekomen van huiselijk geweld. Vooral in de eerste weken van het toernooi was de toename groot, zegt de hulplijn voor huiselijk geweld bij de VRT.
14: Het kan gaan over een oom die ook in het huis is, samen mee voetbal kijkt, mee drinkt en dan ook gewelddadig wordt, dat de kinderen daar getuigen van zijn of dat zij het eerste slachtoffer zijn van explosieve uitbarstingen.
11: Ook in Engeland zagen ze een toename van zulk geweld tijdens het WK. Zo kwamen er tijdens de kwartfinale tegen Noorwegen een recordaantal meldingen binnen. Dat waren er 300.
1: Terwijl er op het veld eigenlijk nooit wat aan de hand is. En het altijd heel vrolijk en vriendelijk aan toe gaat natuurlijk.
11: Ja, zie je de Argentijnen bijvoorbeeld. Het weer dan. Stapelwolken en zon bij 22 tot 28 graden. Morgen lijkt op vandaag, maar dan maximaal 25 graden.
1: Juri, dankjewel. Het laatste nieuws hebben we gehad. We kijken ook nog even naar de weg. Edwin, hoe is het daar?
4: Een paar files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud.
1: Zometeen op NPO Radio 2 hoor je... Nou, dat durf ik wel te zeggen. De beste plaat van Bryan Adams. Ster.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekkere van Albert
16: Heijn. Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
17: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.

Aarissen in Nederland op een locatie die je misschien niet verwacht. Ze staat namelijk in de Gashouder. Dat is die hele grote ronde ton in Amsterdam-West. Waar vroeger gas in zat. Logisch, natuurlijk. En ook nog Bryan Adams daarvoor, Run To You. Het had niet veel gescheeld of Bryan Adams had dat nummer helemaal niet uitgebracht. Hij schreef het gewoon wel zelf. Maar hij had het eigenlijk gemaakt voor een andere groep. En die groep zei, nee bedankt, wij hoeven Run To You niet. Welke groep heeft nou bedacht dat ze dat niet hoefden te hebben, terwijl hij het speciaal voor ze geschreven had? Dat was de Blue Oyster Cult. Bryan Adams zat een beetje op zijn gitaar te spelen en wilde eigenlijk iets namaken waar de Blue Oyster Cult zo bekend van geworden is. Nou, als je met je oren knijpt, dan lijkt het er een beetje op. Kun jij dat met je oren knijpen? Nou, dat lijkt er een beetje op, toch? Ja, uiteindelijk nam hij het gelukkig zelf op. En het werd een wereldhit in 1984 voor hem. Het is NPO Radio 2 voor deze woensdag. We blijven in Nederland voor deze prachtige classic van Claw Boys Claw.

0: 1, NPO Radio 2, overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

20 jaar. En dat feestje dat blijft maar gevierd worden. Ze hebben al Ziggo Dome shows gedaan. Maar ze gaan ook op Lowlands. Dat is over 2 weken optreden. Met een speciale show. Ze hebben natuurlijk al heel vaak op Lowlands gestaan. Al heel vaak met de formule daar de Alpha tent afgebroken. Maar nu een speciale show waarbij je zelf auditie kan doen als lid van de jeugd van tegenwoordig. Ik weet niet of je dat moet durven bij die gasten op het podium. Eigenlijk. Get Spanish, hoor je. Spaanse les voor beginners. Ik zou het niet te serieus nemen, maar lekker is die wel natuurlijk. En dan nu tijd voor mijn lievelingsliedje. Radio 2.

voor mensen die dit echt niet trekken. Manic Monday draaien op Wednesday. Maar dan toch, woensdag vandaag. Bengals, sorry, Manic Monday. Zometeen nieuws, weer en verkeer. Maar eerst Dua Lipa, die ook heel veel succes had met dat hele eeuwenoude

0: Hij is wat kleine munitie ontploft, zegt de brandweer. Het gaat om kogels, hier en daar waren kleine ontploffingen te horen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone gevonden. Volgens Duitse media zat er een explosief in met een ontstekingsmechanisme. De drone werd gevonden in de buurt van een Oekraïns transporttoestel. En het Deense toprestaurant Noma gaat vandaag weer open. De zaak werd meerdere keren uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld, maar ging in 2024 dicht nadat er verhalen buiten waren gekomen over ongepast gedrag van chef-kok Redzepi. Hij zou toenmalige collega's hebben geslagen en vernederd. Het bedrijf zegt nu dat er maatregelen zijn genomen, zodat de medewerkers zich veilig voelen.
1: To make sure that our staff is both happy, can grow, and that we can just give them a space that where they're safe.
0: Voormalig chef-kok Redzepi blijft in dienst van het restaurant als adviseur.
2: Dus hij staat niet meer in de keuken, meneer Redzepi.
0: Nee, maar misschien heeft hij nog wel een goed recept.
2: Heb jij wel eens gegeten bij zo'n sterrentent of niet?
0: Nou, niet bij zo'n sterrentent. Wel een keer met een restaurant met een ster.
2: Oh,
0: dat
2: was
0: wel lekker. En mensen zeggen altijd, ja, ik heb gewoon een bord patat nodig, zodat ik een beetje vol zit.
2: Ja.
0: Maar na 8 gangen, dan zit je ook wel.
2: Ja, maar dan ben je toch ook helemaal vol en klaar?
0: Ja.
2: Zeker als je 13 gangen pakt.
0: Jij?
2: Nou, ik ben wel eens bij de Jane geweest in Antwerpen van Sergio Herman.
0: Mm-hmm.
2: Dat was wel echt een beleving, zeg. Dat was echt, ik ben nog aan het afbetalen, maar het was wel echt heel lekker eten.
0: Geen hypotheek, maar wel
2: ja,
0: lekker.
2: Precies.
0: Het weer dan wisselend bewolkt bij 23 tot 28 graden. Morgen eerst zonnig. Later meer wolken, in het noorden misschien een buitje en maximaal 25 graden.
2: Straks met Top op 14 terug naar misschien wel jouw jeugd als je je geboortedatum doorstuurt via de NPO Luister-app.

0: 1991, Crystal Waters, haar nummer 1 hit. Gypsy Woman. Ik zie mezelf nog zo staan in Frankrijk, op een hele grote camping in de buurt van Fréjus was het. Ik denk La Baume dat die heet. Misschien ken je hem ook wel, een hele grote camping. En ja, ik was dus nog jong, jaar of 11, goed gerekend. Dus ik was eigenlijk nog te jong om te dansen. Maar ik stond tegen de muur aan wel te kijken naar de DJ, hoe die dan andere mensen liet dansen op deze plaat van Crystal Waters.
1: Top op 14. Top op 14.
0: En als we denken aan jouw jeugd, Angela, waar gaan we dan terechtkomen?
2: Je bedoelt in welk jaar?
0: Ja, in welk jaar?
2: Als ik 14 werd, dan eind 1983.
0: Want je bent geboren op

0: 13 oktober 1969.
1: Precies, 13 oktober 1983. En ging jij dan ook naar de disco op de camping, of wat deed jij?
0: Nee, ik ging nog helemaal niet naar de disco.
1: Wat deed je dan wel?
0: Ik ging naar de paardjes.
1: De paardjes?
0: Ik was echt zo'n kennymeisje.
1: Ach, wat leuk.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd of je ook al...
0: Ik heb het later wel ingehaald, hoor. Maar op die leeftijd nog... Ik heb het dubbel en dwars ingehaald. Maar toen was ik toch een paar jaartjes ouder. Toen ik 14 was, nee.
1: Waren het de paardjes. Ik ben benieuwd of je nog wat weet van de muziek van toen jij 14 was.
2: Wij.
0: Culture Club.
1: Ja, precies. Culture Club, inderdaad, ja.
0: Ja.
1: En nummer 4.
2: 4.
0: Oh, die ken ik ook. Robert Plant.
1: Ja. Zie je, je was niet alleen maar met de paardjes bezig, zo te horen. Want je kent ze
0: nee,
1: gewoon
0: allemaal.
1: Nee,
0: maar ik ken wel een beetje muziek. Dus.
1: Ken je dit
0: maar,
1: ook?
2: Laat het niet.
0: Oh, nou ja, dit is André van Duin, ja, maar zeker. Waarom zegt het me helemaal niks?
1: De Heidezangers.
2: 2.
0: Oh, dit is Bella Belle met Gold. Ja, die vind ik wel goed.
2: 1.
0: En dat is Jubi 40, maar ik weet met wine.
1: Ja, wat een kennis, Angela. Je zei al dat je dat later ook
0: hebt
1: gedaan.
0: Ik heb daar nog een LP van Jubi 40. Want ik was er vroeger eigenlijk best wel een beetje fan van, samen met Doe Maar. En ik vond Food for Thought ook een heel leuk nummer. Ook al verstond ik de eerste zin helemaal niet.
1: En Irene in Madonna, tijd, ja.
0: Ja, maar er was in die tijd was er nog geen, geen internet. Je kon een dag niet zo makkelijk opzoeken als nu natuurlijk. Dus ik brabbelde maar wel mee.
1: Ach, dat is ook heerlijk, toch? Vind je het leuk om nu UB40 ook te horen?
0: Nee, want Ik ben er helemaal... helemaal UB40 is weggezakt. Ja,
1: weg ermee.
0: Ja. Nou, want als ik nou mag kiezen, dan vind ik Spandau Ballet met Gold veel leuker.
1: Dan doe ik die voor jou. Kun je die een beetje fonetisch meezingen?
0: Ja. Nou, deze kan ik wel meezingen.

heeft een beetje een Johnny Cash gevoel. Het is geen Ring of Fire, maar hij heeft wel een beetje datzelfde... toch, dat country gevoel van Johnny Cash, deze plaat. Het is I'm on Fire, je hoorde The Boss, Bruce Springsteen. En wat wil jij horen? Waar jij zin in hebt. En de kans is groot dat ik het draai. Want ja, het is zomer. Veel mensen zijn op vakantie. Er luistert niemand, joh. Nou, niemand zal overdreven zijn. Maar het is echt een stuk rustiger. Dat merk je natuurlijk ook op zelf wel. Misschien in de stad of onderweg. Vraag vooral je lievelingsliedje aan via de NPO Luister app. Straks ruimte genoeg in de 10 Minute Takeover. Ik had bijvoorbeeld deze wel willen aanvragen. Dus ik draai hem ook. Heerlijk.

optreden van White Lie in de Smet-studio in Amsterdam. En die basgitarist die had zo'n grote box bij zich. Gewoon zo'n grote speaker. Nog groter dan het geluid van de hele zaal. Dus ik ben benieuwd of die man nog wat hoort. Na al die jaren. Heerlijk. Farewell to the Fairgrounds. En dit, ach ja, een beetje glazuur van je tanden. Maar soms is dat heerlijk toch? Uit de 90s. Joshua Caddison met

0: NPO Radio 2.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Bijna 3 uur, dit is NPO Radio 2. Het laatste nieuws krijg je van de NOS natuurlijk. Uit monden van Juri Stubenitski, hij is hier.
7: Goedemiddag Paul. De deelstaatverkiezingen in 3 Duitse regio's worden verstoord door Rusland. Volgens Duitse veiligheidsdiensten verspreiden de Russen desinformatie door honderden filmpjes van nepnieuws te publiceren met daarin de logo's van publieke omroepen. De filmpjes zijn gericht tegen politici van regeringspartijen. Ze zouden bedoeld zijn om mensen in Duitsland tegen elkaar op te zetten. In het Midden-Oosten is het nog warmer dan normaal. In het oosten van de Verenigde Arabische Emiraten is de 50 graden gehaald. En 's nachts is het daar niet koeler dan 35 graden. Ook in andere landen in de regio is het extreem warm, vertelt correspondent Daisy Moore.
8: Denk aan Syrië of hier in Libanon, waar mensen vaak maar een paar uur per dag elektriciteit hebben. Lang niet genoeg om de airconditioning aan te houden of fans te gebruiken. Dat wordt nog even een grote uitdaging. En het leven zal zich dan toch vaak 's avonds en 's nachts gaan afspelen, omdat het dan natuurlijk koeler is.
7: Bij een fruitteler in Zeeland is 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen. Het was verpakt als hondenvoer. De inspectie verdenkt de teler van het importeren en het gebruiken van dat middel. Volgens de controleurs was het fruit van de teler in Zeeland wel veilig. En wat onrust in een dorpje bij Mechelen in België. Er was een veegmachine door een buurt gegaan, zo'n wagen met borstels, en die heeft allemaal staaldraad achtergelaten. Een soort lange metalen pinnen. Ze zijn losgekomen van de borstels. De buurt ligt ermee bezaaid en de pinnen zijn ook in wat schoenzolen beland. De gemeente reageert verbaasd.
9: En die borstels worden heel regelmatig vervangen op die machines. Maar blijkbaar zijn er een aantal van die stalen pinnen losgekomen. Moet ik eerlijk zeggen, ik ben al een tijdje schepen van openbaar werken. En ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus dat moet echt wel ergens een fout zijn. Het zij in het gebruik, het zij in de productie. Hè?
7: Ze ruimen het staaldraad op en nemen contact op met de producent om te kijken hoe dit kon gebeuren.
10: Hij is al een tijdje schepen van de openbare orde.
7: Schepen is een soort van wethouder in België.
10: Ah, ja. Dus dat kennen wij in Nederland eigenlijk niet meer.
7: Nee, het is niet dat hij echt een schip is.
10: Nee, dank je wel. NOS Journaal in makkelijke taal.
7: Ja.
10: Hij is niet echt een schip, hoor.
7: Nee
10: hoor.
7: Het weer dan. Vandaag en de komende dagen maximaal 22 tot 25 graden... met wolken en een enkele bui. En in het weekend wordt het weer zonniger en warmer.
10: Nou, dat klinkt goed, Juri. Nou ja, trouwens, als je er zin in hebt. Het is al warm genoeg. Eigenlijk ben ik het wel zat, moet ik eerlijk zeggen.
7: Ja, ik ook.
10: Jongens, toch.
7: Heb je nog een korte broek aan of niet? Even kijken.
10: Dat is normaal.
7: Oh, nee.
10: Heb jij slippers aan?
7: Instappertjes zie ik.
10: Nee, geen korte broek meer aan.
7: Zeker niet.
10: Nee, we wennen aan de hitte, toch? Uiteindelijk ga je gewoon kleden. Toch weer gewoon lange kleding aan doen.
7: Zo is het.
10: Edwin, wat draag jij vandaag?
11: Ik heb gewoon een warme spijkerbroek aan.
10: Een warme spijkerbroek?
11: Nou ja, ze zijn meestal wat warmer, toch, spijkerbroeken?
10: Nee, dat is waar. Weet je, ja. Benauwd. Ja, dat is waar.
11: Maar voor mij, ik ben het ook wel klaar mee, hoor, met het warme weer.
10: Ja,
11: dus het mag wel wat minder.
10: Ja.
11: Nou, de files.
10: Ja.
11: De twee staan erop. De A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens een half uur oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Waterbergen en Beekbergen. 3 kwartier vertraging. Dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar dicht.
10: Wij Nederlanders klagen gewoon altijd. Straks regent het 1 dag.
11: Precies.
10: En dan zeggen we, god, mis dat warme weer eigenlijk wel. zo gaat het. Je weet hoe het gaat. Ja.

0: of doneer.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: 3, 2, 1. Je hoorde Bente. Dit is NPO Radio 2. Haar nieuwste single. Ik draai met liefde. En een beetje energie ook van Bente. Want we kennen Bel al van een paar hele mooie ballads. Hoogtevrees denk ik dan bijvoorbeeld gelijk aan. Maar dit staat haar eigenlijk ook wel goed. En zeker als je haar live ziet. Ze geeft mooie shows. Ik zag haar op Concert at Sea afgelopen jaar. Dan is zo'n energieke plaat ook wel lekker hoor. En dat doet ze veel. Optreden. Ze staat op heel veel festivals. Geeft ook nog een paar eigen shows aan het einde van dit jaar. Bob Marley, The Wailers, je hoorde Iron Lion Zion. Ik zat eens even te kijken. Ik denk ik ga even bellen met Jan ter Mate. Jan.
1: Goedemiddag.
0: Want jij hebt een ontdekking gedaan.
1: Nou, ik Frans Ferdinand met Take Me Out ligt een fantastisch nummer die ik sinds de top 2000 ken. En er zit er zo ontzettend veel energie. Je hebt het net over energie van Bente. Nou, energie zit ook in deze plaat, dus ik word er echt helemaal vrolijk van.
0: En die kon je wel even gebruiken vandaag?
1: Die kon ik wel gebruiken. En ik hoop dat het 10 minuten duurt. Dat er een versie is van 10 minuten.
0: 3 minuten 57.
1: Oh, jammer.
0: Maar dat geeft nog 6 minuten de ruimte aan iemand anders. Maar toch lekker, toch?
1: Ja, zeker weten. Heerlijke muziek.

op vakantie. En leuk om te zien dat heel veel luisteraars de radio meenemen. Kan natuurlijk makkelijk met de luisterapp bijvoorbeeld. Ashes to Ashes kwam ook van een luisteraar. David Bowie moest ik draaien voor Marlin. Die is op dit moment onderweg met de trein naar München. Eindbestemming Ljubljana in Slovenië, de hoofdstad. En ik zie ook een appje nog van Martijn. Die is op dit moment ook op vakantie. Daar ga ik tenminste dan vanuit. Hij rijdt van Santiago de Compostela, Noord-Spanje natuurlijk, linksbovenin, naar San Sebastian. Oh, het moet een prachtige route zijn. Er schijn je heel veel sterrenrestaurants te hebben. Ja, je

Ook weer naar Noma in Denemarken hebben we vandaag van Juri gehoord. Maar dit is de plek ter wereld waar de meesten zitten, heb ik wel eens gehoord. Van DJ Giel Beelen, want die houdt wel van eten. echt waar. Maar eerst, de plaat waar jij om vraagt, Martijn. Ik hoop dat je de radio lekker hard zet, want je neemt een stukje Nederland mee daar op jouw reis in Spanje. Met Bluff en The Counting Crows. Dit is Holiday in Spain.

voor in je hangmat. Je zal het maar warm hebben, zoals Jolanda. Die zit niet eens in Nederland, maar die zit op Gran Canaria. Op 3 dagen 40 graden. Te warm om ook maar iets te doen. Het enige wat ze doet eigenlijk is de radio aan. Dat is natuurlijk een goede keuze. En dan nu tijd voor een plaat uit de jaren 90 die je bijna nooit hoort. Het is echt zo'n typisch jaren 90 house geluidje. Het is gemaakt door een man die ook achter Faithless zit. En dat valt je misschien gelijk wel op als je dat begin alleen al hoort.

0: Hier ga je natuurlijk ook op aan. Dit zijn gewoon nieuwspingeltjes eigenlijk,
1: Juri. Ja, ik ga helemaal recht zitten. Ik wil meteen beginnen.
0: Maar dat mag niet. Nee, want eerst hebben we een verkeersinformatie. Het staat ergens vast. Edwin, waar is dat?
2: Op twee plaatsen. De A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar heb je een half uur oponthoud. En de lange file staat op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Waterberg en Knoppen Beekbergen. 3 kwartier extra reistijd na een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht.
0: En dan is het nu tijd voor... Het nieuws met Juri Stubenitski.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Toch maar de echte.
1: Oké. Okay. In de duinen van Wassenaar woedt een grote brand. 3 kwartier geleden ontstond het vuur bij strandopgang Wassenaarse Slag. De brandweer probeert het vuur uit te krijgen. De drone die werd gevonden op de luchthaven van Leipzig had een explosief bij zich. De drone werd vannacht gezien bij een Oekraïens transportvliegtuig. Een apparaatje dat bitcoins moet beveiligen is gehackt. Criminelen hebben daardoor voor zeker 90 miljoen aan cryptomunten gestolen. De Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. En jaarlijks verspillen we nog altijd veel groente en fruit. Soms is het niet mooi genoeg voor in de supermarkt en dan wordt het weggegooid. Voor de Utrechtse Mirjam is het een goede kans om er heel veel soorten jam van te maken, vertelt ze bij RTV Utrecht.
3: Klein, te groot, te scheef of te lelijk op Utrecht. Dat belandt bij ons allemaal in de pan. We hebben ook wel eens netjes met sinaasappels waar dan 1 slechte in zit. Maar ja, dan heb je nog steeds 6...

0: Hier ga je natuurlijk ook op aan. Dit zijn gewoon nieuwspingeltjes eigenlijk.
1: Ja, ik ga helemaal recht zitten. Ik wil meteen beginnen.
0: Maar dat mag niet. Nee. Want eerst hebben we nog verkeersinformatie. Het staat ergens vast. Edwin, waar is dat?
2: Op twee plaatsen. De A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar heb je een half uur oponthoud. En de lange file staat op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Waterberg en Knoopend Beekbergen. 3 kwartier extra reistijd na een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht.
0: En dan is het nu tijd voor... Het nieuws met Joris Stubenitski.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Toch maar de echte.
1: Oké. In de duinen van Wassenaar woedt een grote brand. 3 kwartier geleden ontstond het vuur bij strandopgang Wassenaarse Slag. De brandweer probeert het vuur uit te krijgen. De drone die werd gevonden op de luchthaven van Leipzig had een explosief bij zich. De drone werd vannacht gezien bij een Oekraïns transportvliegtuig. Een apparaatje dat bitcoins moet beveiligen is gehackt. Criminelen hebben daardoor voor zeker 90 miljoen aan cryptomunten gestolen. De Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. En jaarlijks verspillen we nog altijd veel groente en fruit. Soms is het niet mooi genoeg voor in de supermarkt en dan wordt het weggegooid. Voor de Utrechtse Mirjam is het een goede kans om er heel veel soorten jam van te maken, vertelt ze bij RTV Utrecht.
3: Klein, te groot, te scheef of te lillijk op Utrecht. Dat belandt bij ons allemaal in de pan. We hebben ook wel eens netjes met sinaasappels waar dan 1 slechte in zit. Maar ja, dan heb je nog steeds 6 goede sinaasappels over. We verwerken hier tussen de 5

0: 25 graden met wolken, mogelijk een enkele bui. Zaterdag en zondag warmer en meer zon.
1: Dus we krijgen weer lekker weer. Warm weer.
0: Lekker weer, ja.
1: Net als van de afgelopen dagen. Dit zijn een beetje de in-between days.

0: Weekend. Het is dichterbij dan dat het ver weg is. We zijn inmiddels halverwege de woensdag. Je hoorde In Your Eyes. The Weekend heet officieel niet meer The Weekend. Hij heeft zijn naam een paar jaar geleden veranderd naar zijn echte naam. Dus Abel, prachtige naam, prachtige jongensnaam natuurlijk. Maar we draaien het nog wel als The Weekend. Nou, ik kan het ook gewoon als Abel afkondigen.
1: De moeilijkste vraag.
0: Het gaat over een artiest die ook haar naam eens veranderd heeft. Die maakte het wat hipper. Jennifer Lopez werd natuurlijk J-Lo. Jenny van The Block. De vraag gaat over haar. Ze heeft laatst een hit gehad met David Guetta. Dat was deze plaat. Hij heet Save Me Tonight. En de vraag die ik voor je heb, de moeilijkste vraag die jou een waterfles kan opleveren, is: ze heeft een ander nummer waar ook het woord tonight in voorkomt. Hoe heet dat nummer van Jennifer Lopez? Niet Save Me Tonight, maar een andere tonight. Laat het weten via de NPO-luisteren.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me.

0: de vraag. Ilse, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Zegt die Jennifer Lopez, vind je dat leuk?
1: Jawel.
0: Ja, toch?
1: Jazeker.
0: Toch nog wel eens een dansje opgewaagd?
1: Nee, dat niet. Nee?
0: Oh, nee. Dans je sowieso wel in het leven?
1: Nee, niet echt.
0: Dan kan Jennifer Lopez dus niks aan doen. Save Me Tonight is met Guetta, maar ze heeft nog een ander liedje. Dat zit ook het woord tonight in. Welke is dat, Ilse?
1: Waiting for Tonight.
0: Dat is het goede antwoord. Nog één vraag. Oh, ik hoor dat de muziek al loopt. Dat je gewonnen hebt. Nou, zal ik hem voor de formaliteit toch nog even stellen. Heeft Jennifer Lopez wel eens op nummer 1 gestaan in Nederland?
1: Volgens mij wel.
0: Ja, dat klopt ook. Gelukkig maar, zeg. Anders klopt er helemaal niks meer van dit spel.
1: Nee.
0: Twee keer zelfs. Love Don't Cost a Thing en If You Had My Love waren nummer 1. Ja. Dit is deze niet, maar dit is ook wel een hele leuke plaat van haar. Je zou er bijna gaan van dansen, Ilse.
1: Ja, bijna wel. Hè?
0: Bijna wel, hè? Je hebt mijn waterfles.
1: Ik heb een keer
0: gekeken. Ja, nou, eens gelijks. Leuk, want je hebt mijn waterfles gewonnen. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Mooie dag.

Wow. Waiting for Tonight, je hoorde Jennifer Lopez. Aan alles komt een einde. En het einde van vandaag, van dit programma, is wel erg sterk, moet ik zeggen. Want, ojojoj, ik heb een hoop leuke platen gedraaid, maar dit is toch wel echt een hele fijne. Heel veel plezier, zometeen na 4 uur, tijd voor Ruud de Wild in de middag. De laatste is In the End.

Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.

0: Het NOS-journaal van 4 uur. Hier is Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
1: Hey Ruud, goedemiddag. De grote natuurbrand bij Venraai is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer is nu bezig met nablussen en houdt de komende tijd goed in de gaten of het vuur weer oplaait. Intussen woedt bij Wassenaar een grote brand in de duinen. De brandweer is daar ook druk bezig om het vuur uit te krijgen. Zo'n 150 trekkers hebben de provinciale weg tussen Enschede en het dorpje Deurningen geblokkeerd. Dat deden ze uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een verslaggever van RTV Oost stond erbij.
2: Het opmerkelijke van de demonstratie van vandaag bij Deurningen is dat de boeren weer hun kentekenplaten hebben afgeplakt of uit de houder hebben gehaald. Dit deden ze vorige week ook al, toen was er een demonstratie op de A35. De politie meldde begin deze week dat ze bij die demonstraties helemaal geen enkele boete of bekeuring hebben kunnen uitschrijven, omdat er niet bekend was wie er precies op de snelweg hebben gestaan. Daar hebben ze van geleerd en nu hebben ze dus weer de kentekenplaten onherkenbaar gemaakt.
1: Ook bij het protest van vandaag zijn geen boetes uitgedeeld. De Duitse politie bevestigt dat een drone op de luchthaven van Leipzig een explosief bij zich had. De drone werd gevonden in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Leipzig is een belangrijk doorvoerpunt voor westerse militaire spullen naar Oekraïne, vertelt correspondent Gien Balduk.
3: In dit geval weten we dat het om een Oekraïens transportvliegtuig gaat, maar onduidelijk is wat precies de inhoud van dat vliegtuig was. Al met al maakt het in ieder geval een interessante doelwit voor Rusland. En 2 jaar geleden was er vooral een opvallend incident bij een distributiecentrum van DHL nabij dat vliegveld van Leipzig. Toen brak daar een brand uit en dat wordt ook toegeschreven aan de Russische Veiligheidsdienst. En daarvoor staan op dit moment ook 5 verdachten terecht in Litouwen.
1: En het aantal fastfoodzaken in Nederland is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld. Het zijn er nu ruim 19.000 tegen zo'n 10.000 in 2007. Denk aan cafetaria's, broodjeszaken, ijssalons en zaken van de grote ketens. De 4 grote steden zijn samen goed voor bijna 20% van alle fastfoodzaken in Nederland. In Staphorst zijn naar verhouding de minste fastfoodzaken. Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij een graad of 15. Morgen wolken en zon, later misschien een buitje in het noorden en maximaal 25 graden.
0: Jullie, dankjewel, tot zo weer. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin, goedemiddag.
4: Middag Ruud. Weinig aan de weg vanwege de vakantie. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens heb je wel vertraging. De vertraging is een kwartier. A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 5 minuten oponthoud.
0: Edwin, dankjewel, tot zo. Zometeen. Just a little bit lonely. En het koor.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel, maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

Zijn er mensen die zeggen, ja, van die sorry, we krijgen PTSD en slapeloze nachten. Dus sorry hiervoor. Sorry. We gaan beginnen.

0: uitgeschreven. Kinder wat je. Dat is dan kinder wat je, hoe dan het is, een pen bij hebben. Kinder wat je.
1: Denk het niet.
2: Nee?
0: Dat komt ad-libs in de mop.
1: Ik denk, dit is wat je krijgt als je George Michael zijn goddelijke gang laat gaan.
0: Oh ja, lied gaan.
1: Ja.
0: Dames en heren, dit is De Wild in de Middag. Het is 5 augustus. Het is een zomersuitzending. En nog 1 week hierna, dan is het voor het eerste gedeelte van Nederland alweer klaar.
1: Dat is waar, ja. Dan moeten de eerste mensen weer naar school.
0: Ja.
1: En aan het werk. Dat soort dingen.
0: Ja. Wat houdt je bezig, Gijs?
1: Nou, ik ben wel benieuwd. Hoe lang mogen de spullen van een vakantie of een bepaalde reis blijven liggen... voordat het ongemakkelijk wordt? Of je eigenlijk te horen krijgt... Nou, dat had nu toch wel een keer opgeruimd moeten weten.
0: Oh, heb je het over je koffer?
1: Ja, weet
0: tent,
1: je wel.
0: Dat soort dingen?
1: Het is nu woensdagmiddag. En ik kan in ieder geval zeggen dat nu de was allemaal is gedaan. Maar ik heb nog steeds niet alles opgeruimd.
0: Oké.
1: Okay. De Scottlebride ligt bijvoorbeeld nog in de achtertuin.
0: Maar die heb jij schoongemaakt?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, dat moet nog.
0: Gadver.
1: Ja, daar heb ik nog geen tijd voor.
0: Maar dat groeit toch allemaal... dat groeit toch door, die eieren van
1: jou? Nou, wat ik heb gedaan, dat is het mooie aan de Scottlebride. Daar kun je een soort van plaatje op leggen. Een soort van hoesje. Dan bak je dus eigenlijk op een soort zeiltje. Waardoor alleen dat zeiltje vies wordt. En de Scottlebride aan zich niet. Het is een soort bakpapiertje.
0: Gadverdamme. Dus jij op een soort plastic?
1: Op een soort plastic matje.
0: En dan bak je op?
1: Dan bak je op.
0: Maar dat is toch heel goor?
1: Nee, dat is daarvoor gemaakt.
0: Dat is toch allemaal, hoe heet het,
1: PFAS? PFAS toestanden, nee.
0: PFAS?
1: Nee, ik heb het ondertussen zo vaak gebruikt, dat PFAS is er wel uit. Maar ik heb dat wel, nadat ik klaar was met het eierenbakken daar in Gras... heb ik dat met een vochtig doekje een beetje afgenomen. Omdat ik denk, ja, het moet ook nog allemaal terug naar huis.
0: Of vind ik het heel goor klinken, hoor.
1: Heb ik het in een apart zakje gedaan. En ik heb dat vanochtend heb ik dat uitgepakt. En toen dacht ik, oh ja, ik moet het nog schoonmaken.
0: Stel je voor, je komt nu een vrouw tegen in je leven... die zegt, en luister, 2 dingen, hartstikke leuk. Die Scottlebride gaat eruit en die lelijke Ux, die Crocs van je. Maar er is nog geen winter. Die gaan uit. Gaat zij er dan uit of gaan die 2 producten...
1: Nou, dan was zij er niet ingekomen.
0: Nee, echt niet?
1: Denk het niet. Nee, maar dat hoort bij wie ik ben, Ruud. Moet je voorstellen dat er een vrouw in jouw leven komt en zegt... ja. Dat radio maken en dat schilderen, dat gaan we niet meer doen.
0: Oh, je kent mij, ik zin helemaal niet. Een beetje opletten, gij.

0: kijk, we hebben al klacht. We hebben een klacht, inderdaad. Even kijken, het was Petra. Petra zegt, Ruud, heb nou eens ballen en draai middle of the road nou eens even helemaal.
1: Nou ja, zeg, hebben we gisteren gedaan.
0: Ik denk niet dat Petra gisteren op dat moment... geluidsbellen heeft. Dat is gek.

0: Want dat is een ongegronde klacht.
1: Ja, dus, ik kan best wel tegen klachten, maar... Het wel eerlijk blijven. Met z'n allen.
0: Volgens mijn systeem heeft Petra opgenomen.
1: Hallo Petra.
2: Ja. Hey, met Petra.
1: Ja Petra, je hebt een klacht gestuurd en die is niet gegrond.
2: Ja, zo is het.
1: Nee,
0: hij is niet gegrond.
1: Hij is niet gegrond.
2: Oké.
1: Want ik heb hem gisteren gewoon gedraaid helemaal.
2: Nou, dan heb ik dat gemist. Want ik hoor iedere keer in het begin van het programma hoor ik het. Ja. En dan denk ik, yes, dat is iets uit mijn tijd.
1: Ja.
2: En iedere keer hoor ik dan maar een stukje. Dus ach. Sorry bij deze dan.
1: Nee, dat geeft helemaal niks. Maar hoe graag wil je hem horen en met welke reden dan?
2: Nou, weet je, er zijn maar weinig stations die dit nummer
1: draaien. Ja, vind je het gek?
2: Nee, het is gewoon iets uit iemands tijd. En ja, ik denk dat een heleboel met mij dit eens zijn.
1: Ja, oké. Nou, Petra.
0: Wat sterker nog, we hebben Marlies nog gebeld zelfs gisteren. Kun je Marlies nog herinneren, Ruud?
1: Ja.
0: Marlies.
1: Hier, ja.
3: Goedemiddag, Ruud en Gijs. Ik weet nog wel een leuke kraker voor Ruud du Soleil. Soleil, Soleil van Middle of the Road.
1: Ja. Petra?
2: Ah?
1: Hier is hij voor jou nog een keer.
2: Oh, thank you.
1: Dag.
2: Doei.
4: Just a little bit lonely. Just a little bit sad.
1: Straks eigenlijk helemaal.

0: Radio 2 topsong van deze week. Ella Langley en Juice in Texas. Ook nog Another en 45 Ultra en Talk to You. Dit is de middagshow van 5 augustus 2026. En ook vandaag weer de laatste half uurtje.
1: Mag jouw vrouw, Ruud?
2: Mag jouw vrouw?
0: Mooie vraag. mag jouw vrouw luisteren naar Ruud Soler?
2: Zeker weten, want dat kan ze prima in de eentje.
0: Oh ja. Al je favoriete zomerplaten zijn nu al welkom via de NPO Luister-app.
2: Er gebeurt überhaupt heel veel in die Luister-app. Er is wederom een klacht, want we hadden Petra net aan de lijn over het draaien van Soleil Soleil. Maar Jeanette heeft zich bij Petra gevoegd, in Kamp Petra, met de begeleidende tekst. De klacht is zeker wel gegrond, want jullie zaten er gisteren steeds doorheen te klieren. Draai dat lekkere nummer nou eens helemaal. Maar ik denk ook dat Jeanette niet heeft gehoord dat we dat gisteren gewoon helemaal gedaan hebben.
0: Ja, Jeanette Ket. We hebben gewoon de hele plaats gedaan.
2: Oh, Jeanette is toch raar eigenlijk? Want...
0: Ik wilde net zeggen, vragen, hangt Jeanette allemaal niet?
2: Middle of the Road maakt wel veel los. Net.
0: Jeanette, Ruud Wild, goedemiddag.
3: Dag Ruud,
0: hoi. Heb je de telefoon nog in je achterbak liggen?
3: Speaker, dus ik denk dat dat het is.
0: Nu hoor ik je.
3: Ik heb hem erop gezet, ja.
0: Jeanette, ik heb de plaat wel helemaal gedraaid uiteindelijk. En daar hebben we helemaal niet doorheen zitten tetteren. Maar dat heb je dan niet meegekregen.
3: Jawel, ik heb zitten luisteren. Jullie zaten er steeds doorheen te kleren. Je hebt het wel gedraaid helemaal, maar niet dat het echt voor alle luisteraars lekker hoorbaar was. En het is een lekker nummer. Het is waarschijnlijk, het is scherp voor jullie tijd, dat snap ik. Maar er zijn ook mensen, zoals ik, het is uit mijn jeugd. Ja. En ik vind dat geweldig. Ja. En Petra ook. En vast met mij nog veel meer mensen.
0: Ja, precies. Maar jij vindt dus dat ik hem echt helemaal moet draaien? Gewoon helemaal...
3: Ja, en zonder dat jullie er doorheen kleren.
0: Oké.

0: geweldig.
1: Ja, dat einde, dat einde is het echt einde. Hè. Ze hebben zelf afgekapt. Ja. Ik heb hem dus niet, ik heb hem helemaal laten horen en je zat er zelf doorheen. Dus dat is niet erg. Ben je er blij mee, Jeanette?
0: Ik ben ontzettend blij, Ruud. En ik vind het top dat je me helemaal gedraaid hebt. Dank je wel.
1: We hebben het nog even we hebben hem onlangs nog gedraaid. Gisteren nog.
2: Ja.
1: En even kijken. En daarvoor hebben we hem ook nog gedraaid, toch?
2: Ja, ik ben er even ingedoken. In de afgelopen 16 jaar is hij op NPO Radio 2 9 keer gedraaid. Waarvan 2 keer deze week. De laatste keer daarvoor was in 2019. En van die andere 7 keren was het dus 1 keer niet meer in de nacht.
0: Oké, okay. Ja, die heb ik blijkbaar gemist, maar ik ben heel erg blij dat jullie hem gedraaid hebben.
1: En welke keer was het overdag dan?
2: Dat was bij Annemiek in 2019. Annemiek is A-lijst.
1: Ja, die heeft natuurlijk een hele mooie smaak.
2: Dan zeker, ja.
1: Goed. Jeanette, dankjewel, hè.
0: Dank jullie wel.
1: Dag. Goed, dit is de middags. Heb je nog tijd voor een plaat eigenlijk? Of ik zie Joeri namelijk heel dreigend hier zitten. Heb je al? Nee, maar dat je nu al heb je brandend nieuws of?
3: Oh nee, ik heb gewoon lekker een kopje koffie meegenomen.
1: Oh, gezellig.
3: Genieten. Ja.
1: Oh, jij wilt hem ook horen, sorry.
3: Ja, ik vond het wel heel erg leuk. Ja.
1: Oh, je bent net te laat.
3: Ja, ik heb alleen het einde gehoord. Ja, dat is wel jammer.
1: Nee, dan moet je hem aanvragen en dan moet je ons bellen als je wil horen en zeiken. Dan ga ik hem daar.

0: Karen Whitcomb en Kingdom of Fears.
1: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond op de meeste plaatsen droog, ongeveer 16 graden. Morgen begint zonnig, later op de dag in het noorden een bui, wordt het 19 tot 25 graden.
0: Edwin Gerritsen, Edwin, goedemiddag. Hoeveel heb je?
2: Goed. Nou, 4 files. Ik kan ze alle 4 noemen als je wil. De ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. 5 minuten vertraging door een auto met pech. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten. Op de A22 Velsen richting Beverwijk voor Beverwijk Oost. Een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En dan staan de vrachtwagen met pech op de A67 Venlo richting Eindhoven. Voor afrit Zomeren 10 minuten opgebouwd.
0: Ben jij een man van taakjes?
2: Wat zijn taakjes?
0: Ja, dat je bijvoorbeeld thuis de tuin moet doen en dat je dan heel blij bent als de taak is afgerond.
2: Nee.
0: Omdat je nu de hele lijst hebt voorgelezen. Normaal lees je niet in de lijst voor. Dan pak je alleen de grootste eruit.
2: Precies. Ja, nee. Nee, nu moest ik wel.
0: En toen dank je wel, dat zo weer. Het NOS Journaal van 4:30, hier is Yuri Stubinitsky. Goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. De politie in Amsterdam heeft afgelopen nacht 2 minderjarige verdachten opgepakt voor een explosie bij een kinderdagverblijf. In het weekend ging er ook al een explosief af. Het pand is toen licht beschadigd. Of er een verband is tussen de 2 ontploffingen wordt nog uitgezocht. Patiënten van een huisartsenpraktijk in Roon moeten op zoek naar een nieuwe huisarts, want de praktijk is door de inspectie per direct gesloten. De huisarts mag niet meer werken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt dat er een zeer risicovolle situatie is voor de veiligheid van patiënten en de zorg. Details worden niet gegeven. De politie in Utrecht ziet steeds vaker ongelukken met opgevoerde fatbikes. Sommige gaan harder dan 60 km per uur. De politie roept ouders op om te achterhalen of hun kinderen op fatbikes rijden die zijn opgevoerd of niet. En er is Fries nieuws. In het Drentse plaatsje Fries valt een roofvogel mensen lastig. Hardlopers, bewoners en fietsers worden gewaarschuwd met borden waarop staat agressieve roofvogel. Maar mensen in Fries zijn niet bang.
4: Ik heb hem heel vaak gespot. En vooral als er wandelaars en hardlopers hier langs lopen en dan bij de weg. En dan, ja, dan hoor je hem al gieren. En dan, dan valt hij aan.
5: Het bordje houdt je niet tegen om hier toch te fietsen?
6: Nee, maakt me eigenlijk niks uit.
5: Je bent niet bang voor een agressieve roofvogel?
6: Nee, die fiets ik er wel uit.
5: En als dat niet lukt?
6: Ja, dan word ik aangevallen. Ja.
3: RTV Drenthe zegt dat het waarschijnlijk een agressieve buizerd is. Het is broedseizoen en dan beschermt de buizerd zijn jonkies.
0: Ah, oh, oké. Okay. Mm-hmm. En wat doet hij dan? Krabt hij of pikt hij?
3: Dan gaat hij krabben met zijn scherpe klauwen.
0: En is dat gevaarlijk?
3: Ja, dan kan je wel een flinke hoofdwond aan overhouden. Oh, oké. Okay. Ja.
1: Ben je wel eens aangevallen door een vogel, Ruud?
0: Nee. Nee, nog nooit.
3: Zou je het willen? Want dat kan ook in Fries.
0: Sorry?
3: Dat kan in Fries in Drenthe.
0: Maar dat gaat het niet voor je lol doen.
1: Je kunt ook met een ijsje rondlopen in Zeeland.
0: Wat dan?
1: Ik liep afgelopen maand met een ijsje naar de camping. En toen kwam er een meeuw en die wilde dat ijsje hebben.
0: Oh.
1: En die greep dat ijsje met zijn snavel zo in het bolletje ijs. En hij sloeg, en ik denk niet dat dat de bedoeling was, maar het gebeurde wel met zijn vleugel een beetje zo tegen mijn hoofd.
0: Oh.
1: Maar ik denk, dit is mijn ijsje, dus ik liet hem.
0: Maar nee, dat heb je wel in Amsterdam. Als je bij de Febo bent en je doet een diagonaaltje, dan heb je dus ook duiven die met je mee gaan eten. Maar die zijn zo brutaal geworden, die vliegende ratten, dat ze gewoon uit je bakje mee gaan eten.
1: Oh, nou ja.
0: Ja, ze moet je echt wegjagen.
1: Maar dan moet je echt aantikken.
0: Ja, nou, shh. Ja. Ja, ik ben volleerd
3: Ja.
1: Vliegende ratten, worden ze daar zo genoemd?
0: Ja, vliegen. Nou ja, ik noem ze zo, maar het zijn toch ratten? Ze vreten altijd zo'n gore, zo'n vieze.
3: Met de pootjes Febo. Ook, hè? Met van die stompjes hebben ze dan.
0: Ja, het zijn allemaal zielige dieren, hoor.
3: Ja, die, dat is sneu, ja. Ja.
0: Maar dat hebben wij natuurlijk als man zo gedaan. En we zullen daarvoor boeten. Nee, we zijn gewoon gore beesten.
3: Ja, ik wel.
0: Ben je wel op de Dam geweest, Gijs?
1: Ik ben wel eens op de Dam geweest, ja.
0: Heb je dat, als je op de Dam loopt, dan zie je toch gewoon alle duiven op de Dam.
1: Ja, van dat liedje.
0: Ja. Nou, dan, dat was vroeger natuurlijk heel mooi. En dat zijn nu in de loop der tijd zijn allemaal gore, vette.
1: Maar hoe komt dat dan? Omdat ze gevoerd worden door de toeristen?
0: Ja, ze vreten alleen maar uit de Febo en alleen maar ongezond. Daar zouden we dierendokter Martin eens over moeten vragen.
1: Over dikke duiven?
0: Ja, nou ja, niet dikke duiven. Je maakt er weer gelijk dikke duiven van.
3: Gevaarlijk. Ja. Gevaarlijk en ongezond.
0: Ja, dat is het. Ongezonde duiven. Je hoeft niet de duif shamen gelijk.
1: Zwaarlijvige duif.
0: Nee, dat ook niet per se. Ze gaan gewoon goor.
1: Goor.
0: Ja, goor. Gewoon een vieze. We hebben een nieuwe top 5 over.
1: Ja, daarvoor gaan we naar het vliegveld in Indonesië.
0: Daar is pikt hij?
3: Dan gaat hij krabben met zijn scherpe klauwen.
0: En is dat gevaarlijk?
3: Ja, dan kan je wel een flinke hoofdwond aan overhouden. Oh, oké. Okay. Ja.
1: Ben je wel eens aangevallen door een vogel, Ruud?
0: Nee. Nee, nog nooit.
3: Zou je het willen? Want dat kan ook in Fries.
0: Sorry?
3: Dat kan in Fries in Drenthe.
0: Ja, maar dat gaat het niet voor je lol doen.
1: Je kunt ook met een ijsje rondlopen in Zeeland.
0: Wat dan?
1: Ik liep afgelopen maand met een ijsje naar de camping. En toen kwam er een meeuw en die wilde dat ijsje hebben.
0: Nee!
1: En die greep dat ijsje met zijn snavel zo in het bolletje ijs. En hij sloeg, en ik denk niet dat dat de bedoeling was... maar het gebeurde wel met zijn vleugel een beetje zo tegen mijn hoofd.
0: Oh.
1: Maar ik denk, dit is mijn ijsje, dus ik liet hem...
0: Maar dat heb je wel in Amsterdam. Als je bij de Febo bent en je doet een diagonaaltje... Dan heb je dus ook duiven die met je mee gaan eten. Maar die zijn zo brutaal geworden, die vliegende ratten... dat ze gewoon uit je bakje mee gaan eten.
1: Oh, nou ja.
0: Ja, ze moet je echt wegjagen.
1: Maar dan moet je ze echt aantikken.
0: Ja, nou, shh. Ja, ik ben volleerd
3: ja.
1: Vliegende ratten, worden ze daar zo genoemd?
0: Ja, vliegende. Nou ja, ik noem ze zo, maar... Het zijn toch ratten? Die vreten altijd zo'n gore, zo'n vieze...
3: Met de pootjes Febo. Ook, hè? Met van die stompjes hebben ze dan.
0: Ja, het zijn allemaal zielige dieren, hoor.
3: Ja, die, alles sneu, ja. Ja.
0: Maar dat hebben wij natuurlijk als maand al gedaan. En we zullen daarvoor boeten. Nee, we zijn gewoon gore beesten.
1: Ja,
0: ben je wel op de Dam geweest, Gijs?
1: Ik ben wel eens op de Dam geweest, ja.
0: Heb je dat, als je op de Dam loopt, dan zie je toch gewoon alle duiven op de Dam.
1: Ja, van dat liedje.
0: Ja. Nou, dat was vroeger natuurlijk heel mooi. En dat zijn nu in de loop van de tijd zijn allemaal gore, vette...
1: Maar hoe komt dat dan? Omdat ze gevoerd worden door de toeristen?
0: Ja, ze vreten alleen maar uit de Febo en alleen maar ongezond. Daar zouden we dierendokter Martin eens over moeten vragen.
1: Over dikke duiven?
0: Ja, nou ja, niet dikke duiven. Je maakt er weer gelijk dikke duiven van.
3: Gevaarlijk. Ja. Gevaarlijk en ongezonde
0: duiven. Ja, dat is het. Ongezonde duiven. Je hoeft niet de duif shamen gelijk.
1: Zwaarlijvige duif.
0: Nee, dat ook niet per se. Ze gaan gewoon goor.
1: Goor?
0: Ja, goor. Gewoon een vieze... We hebben een nieuwe top 5 over.
1: Ja, daarvoor gaan we naar het vliegveld in Indonesië. Daar is een Maleisische piloot opgepakt nadat er 70.000 ecstasypillen in zijn koffer.

0: diagonaaltje. Dan heb je dus ook duiven die met je mee gaan eten. Maar die zijn zo brutaal geworden, die vliegende ratten, dat ze gewoon uit je bakje mee gaan eten.
1: Oh, nou ja.
0: Ja, ze moet je echt wegjagen.
1: Maar dan moet je echt aantikken.
0: Ja, ja, ik ben volleerd.
1: Ja. Vliegende ratten, worden ze daar zo genoemd?
0: Ja, vliegende. Nou ja, ik noem ze zo, maar. Ze zijn toch ratten? Ze vreten altijd zo'n gore. Zo'n vieze.
2: Met de pootjes ook, en met van die stompjes hebben ze dan.
0: Ja, het zijn allemaal zielige dieren hoor.
2: Ja, dat is sneu, ja. Ja.
0: Maar dat hebben wij natuurlijk al een maand al gedaan. En we zullen daarvoor boeten. Nee, we zijn toch gewoon gore beesten.
1: Ja, dat
0: ben ik wel. Ben je op de Dam geweest, Gijs?
1: Ik ben wel eens op de Dam geweest, ja.
0: Heb je dat, als je op de Dam loopt, dan zie je toch gewoon alle duiven op de Dam.
1: Ja, van dat liedje.
0: Ja. Nou, dat was vroeger natuurlijk heel mooi. En dat zijn nu in de loop der tijd zijn allemaal gore, vette.
1: Maar hoe komt dat dan? Omdat ze gevoerd worden door de toeristen?
0: Ja, ze vreten alleen maar uit de Febo en alleen maar ongezond. Daar zouden we dierendokter Martin eens over moeten vragen.
1: Over dikke duiven?
0: Ja, nou ja, niet dikke duiven. Je maakt er weer gelijk dikke duiven van.
2: Gevaarlijk. Ja. Gevaarlijk en ongezond.
0: Ja, dat is het. Ongezonde duiven. Je hoeft niet de duif shamen gelijk.
1: Zwaarlijvige duif.
0: Nee, dat ook niet per se. Ze gaan gewoon goor.
1: Goor.
0: Ja, goor. Gewoon vieze. We hebben een nieuwe top 5 over.
1: Ja, daarvoor gaan we naar het vliegveld in Indonesië. Daar is een Maleisische piloot opgepakt nadat er 70.000 ecstasypillen in zijn koffer zijn gevonden. En als dat nog niet genoeg was, bleek uit een urinetest dat hij ook onder invloed was van meth, cocaïne en MDMA.
0: Zeg het dan mooi, meth.
1: Meth, ja. Dat zijn dus allemaal drugs.
0: Als je dan meth zegt, waarom zeg je dan niet cocaïne?
1: Dat is waar, maar zeg je dan meth?
0: Nou, de wikken.
2: Patatje met.
1: Ja, patatje met.
0: Zie je wel, van die gore duiven. Ja.
1: En cocaïne en MDMA. En dus hebben we eigenlijk te maken met een drugspiloot. En dat zit ons aan denken, Ruud.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een drugspiloot? Als je mee wilt denken, heel graag via de gratis app van NPO Luister. Dus hoe herken je een drugspiloot?
1: Nou, waarschijnlijk blijft een drugspiloot op de grond ook zweven.
0: Mooi.
2: Of zijn vliegtuig laat in de lucht van die witte lijn achter.
1: Oh, mooi. Ja.
0: Of hij vliegt heel high. Goed, nou. Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister. Hoe herken je een drugspiloot?
3: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Nena en Sommelier.
3: NPO Radio 2.

0: Hier gaan ze loslaten, hebben ze met muzikaal uitgeduid. Mooi, omhoog, mooi. Nena en 99 Louis Wallons, ook nog Sommieu in It's Only Love. Ik heb heel slecht nieuws. Er is onrust in het hele land, want een grote Zaanse supermarkt, we noemen de naam niet, maar die gaat de regels rondom spaarzegels veranderen. En dit zorgt voor een gapend gat in de Nederlandse huishoudboekjes. Dus ik denk toch even bellen met René Lambeau.
1: Hallo?
2: Hallo, dit is de Wild in de Middag met heel erg slecht nieuws.
0: René Lambeau, wie is dat? Dat is Port René. Dan weet je het waarschijnlijk wel. René, goedemiddag.
3: Goedemiddag, heftig als, hè?
0: Als, ja, ik vind hem helemaal kapot geschrokken.
3: Ja, ik ook.
0: Ja.
3: Ik ook.
0: Ja. Maar het gaat over Albert Heijn, hè? Wat gaan ze veranderen?
3: Nou, let op. Spaar jij koopzegels?
0: Nee.
3: Nee,
0: ik zou het wel willen, maar ik raak dat ook weer kwijt. Dus dat vind ik zo zonde.
3: Nee, dat is onzin, Ruud, want je spaart in een app. Dat ligt je al lang voor de hele tijd.
0: Maar dan,
3: geen excuus meer.
0: Dan wil ik dat wel. Maar goed, daar kom ik later op terug.
3: Nou, oké, even opletten. Het is best wel als verzoek een ingewikkeld concept. Oké, je gaat naar de Albert Heijn. Oh, sorry, naar de supermarkt. En dan kocht je boodschappen. En voor elke euro die je uitgaf, kon je 1 koopzegel kopen. Daar betaalde je dus geld voor. En je betaalde voor een vol boekje, wat je dus niet meer hoeft te likken, maar in de app, betaalde je €49. En dan kreeg je €52 voor terug. Oftewel, €3 winst per boekje. En dat ging allemaal vanzelf en eigenlijk allemaal hartstikke makkelijk. En nou, het slechte nieuws is dat je tegenwoordig niet meer bij €1 aan boodschappen een koopzegel kan kopen, maar bij €2. En dat betekent dat eigenlijk het rendement, dus dat winst op dat boekje, blijft hetzelfde, maar het duurt wel 2 keer zo lang voordat je dat boekje vol hebt.
0: Maar dan zijn er gewoon afzetters bij de Albert Heijn.
3: Ja, ik heb het persbericht gelezen en dan zeggen ze, ja, mensen willen ook op andere manieren sparen. Nou, ik denk dat je gewoon natuurlijk, dat dit gewoon best een duur geintje is, die koopzegels. En dat je natuurlijk hebt bedacht gewoon in de vergadering, hoe kunnen we dit toch behouden? Mensen toch blij houden, soort van, maar dat het even wat minder kost. Dus het is denk ik een besparing voor Albert Heijn.
0: Ja, of ze willen gewoon nog meer geld hebben, die graaiers, dat kan ook.
3: Ja, nou, ik vind je wel wat negatief, want je maakt nog steeds winst op dit boekje. Dat hoeven ze niet te doen, dat doen ze natuurlijk wel, zodat je daar naartoe komt. Maar je maakt nog steeds winst op dit boekje, dus dat ook niet, zeg ik stop ermee.
0: Vind je mij negatief hierover?
3: Over koopzegels zeker.
0: Oh, ja. En hoe zou ik positief dat kunnen, hoe zou ik het kunnen omarmen, dit hele
3: verhaal? Ja, hoe ga je het omdraaien? Nou, eigenlijk, als je naar de meeste spaarrekeningen krijgt, krijg je misschien 1-2% rente. En als je bij Albert Heijn spaart via koopzegels, dan krijg je 6% rente over een boekje. Dus nou, als je het zelf bekijkt, is het nog steeds best wel gunstig. Alleen het duurt even voordat je het boekje vol hebt.
0: Als jij op vakantie gaat, René, heb je dan een vast bedrag in gedachten? Of op een bepaalde rekening, of een portemonnee die je mee hebt?
3: Een speciale vakantieportemonnee, ja? Nee, die heb ik niet. Nee. Ik bedenk wel, ik ga binnenkort met mijn kinderen naar Legoland. En dan bedenk ik wel van tevoren, wat wil ik uitgeven, ja.
0: Okay.
3: En dat zet ik dan op mijn rekening.
0: Okay. En hou je daarvan over? Want dat is jouw sport natuurlijk, overhouden.
3: Nee joh, tuurlijk niet. Ik hou ook niet over, hoor. En als ik overhoud, zeg ik op de laatste dag, jongens, we hebben dit over, wat gaan we doen?
0: Echt?
3: Ja. Zo gek ben ik.
0: En spaar je dan ook zegels? Jij als
3: ik spaar koopzegels, ja.
0: Want je houdt dat ook. Maar ben je niet in te huren dat je gewoon mee kan kijken wat er verdient?
4: Budgetcoach?
0: Ja.
3: In te huren? Nee, ik ben er niet voor iemand in te huren om mee te kijken in de financiën. Nee, dat is niks voor mij, joh.
0: Niet.
3: Okay. Dat moet je niet willen.
0: Moet je gelijk weer trouwen, dan kan het wel.
3: Dat moet je ook niet doen, denk ik.
0: Daar hou je alle zegels zelf.
4: Ja. Nee, we hebben het nu elke keer over die blauwe supermarkt. Maar dit kan bij veel meer verschillende winkels, toch?
3: Ja, je kan bij heel veel supermarkten kun je koopzegels sparen. En die hebben allemaal zo hun eigen regels en hun eigen sommetjes en zo. Maar weet je, uiteindelijk is het nou niet het grote verschil. Ga gewoon naar de supermarkt die jij fijn vindt. Doe daar lekker een beetje budgetproef je boodschappen. En dat leeft uiteindelijk het meeste op.
0: En als jij boodschappen doet, kijk je dan, dat haal ik bij de Lidl, dat haal ik bij de Albert Heijn, dat bij Jumbo.
3: Nee.
0: Niet.
3: Nee. Ik heb best wel een druk leven. Dus ik ga naar 1 winkel, 1 keer in de week. En dan haal ik een hele shitload aan boodschappen. Pardon, heel veel boodschappen. En dan ga ik een week niet. Dat is mijn aanpak.
0: Maar doe je dan niet die hele shitload op internet? Dat je dat online doet?
3: Nee, daar ben ik niet zo van.
0: Oké. Okay. Nee. En mag ik vragen, ben je een appie of ben je Jumbo?
3: Ik ga nu naar Albert Heijn, ja. Dat is omdat hij ook lekker kan. Je kan er lekker parkeren.
0: Oh, dat is. Ja, dat snap ik ook wel goed.
3: Ja, dat is belangrijk, toch?
0: Wat ben jij?
4: Ik ben vaak naar de AH, maar vaak ook naar de Jumbo.
0: Ik ook vaak naar de Jumbo, omdat die inderdaad, daar kan ik ook parkeren. Dat is het meer.
4: Ja, en die is lekker groot.
3: Daar spelen ook mee.
0: Ja. Ja.
3: Goed, maar kan je dan nu koopzegels sparen, Ruud? Ik kan je wel even uitleggen hoe dat moet, een keertje. Maar ja, dan, ja.
0: Dat maar dat is niet, niet gelijk trouwen dan. Oké.
3: Okay. Nee, dat niet.
0: Oh, jammer, dan doe ik het met iedereen, hoor.

0: kiss. Een plaat uit 1986 ook naar Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Zometeen in het tweede gedeelte van dit radioprogramma een nieuwe top 5 over 5.
1: Die gaat vandaag over een Maleisische piloot. Hij is opgepakt op een vliegveld in Indonesië omdat hij 70.000 ecstasypillen in zijn koffer had en probeerde mee te smokkelen. Als beloning zou hij daarvoor iets meer dan 10.000 euro ontvangen. Maar nu riskeert hij dus de doodstraf.
0: Ja.
1: Ja, dat is schrikken. We hebben te maken met een drugspiloot en dat zet ons aan het denken.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een drugspiloot? Dus hoe herken je nou een drugspiloot? Alles welkom via de NPO Luisteren.
1: Loes, die reageert via die app. Hoe herken je een drugspiloot? Nou, die hanteert een flinke speed.
0: Mooi. Ben, dankjewel voor het meedenken. Hoe herken je nou een drugspiloot? Hij geeft ook de passagiers de vleugels.
1: Goed.
0: Goed, dat zometeen.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
7: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
8: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
9: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
10: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
9: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Ook een beetje op elkaar als je dit hoort zo. Maar goed.
1: Ik dacht dat je een andere plaat ging
0: doen. Ja, zijn toon is iets hoger.

0: serieus nu al de meest aangevraagde plaats.
1: Wist je dat dit ooit in de top 2000 heeft gestaan?
2: Deze?
1: Deze. Ja,
2: wanneer dan?
1: 4 keer. Voor het laatst in 2002.
3: Ach.
1: Ja, 1936.
3: Toen zijn we ook gestopt met hem draaien.

0: Toch al aardig in de Soleil. Stand met mezelf.
1: Want jij draaide vroeger veel in het land, Ruud.
0: Ja.
1: Had je deze dan ook bij?
0: Sorry? Bij? Had je deze bij, zei je dat?
1: Had je deze ook bij je?
0: Bij, oh, bij je.
1: Ik had je deze ook bij.
0: Had je deze bij?
2: Allee.
0: Allee. Het is 4 uur geworden. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Jurisie, heb je nieuws bij?
3: Ik heb nieuws bij. Het is nog niet bekend wanneer de evacuees van de natuurbrand bij Venray terug kunnen naar huis. Dat zegt de brandweer.
4: Daar is de gemeente Venray volop mee bezig om te beoordelen, ook in samenwerking met de veiligheidsdiensten, van goh, wanneer kunnen de mensen terug.
3: Het zal niet lang meer duren, want na een paar dagen blussen werd vanmiddag het sein brandmeester gegeven. Een deel van de verwoeste natuur is beschermd Natura 2000 gebied. Een belangrijk deel daarvan is verloren gegaan, zegt de beheerder.
5: Kijk, het bijzondere zit echt in die kern. Dus daar heb je stuiszanden, maar daarin echt de jeneverbesstruiken. Prachtige exemplaren van 130 jaar oud. Met ook nog mooie dennen daartussen. Ja, maar dat lijkt helaas nu inderdaad verloren te zijn.
3: Het vuur is nog niet helemaal uit. De brandweer bij Venray is nog bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Voor de tweede dag op rij is het hitterecord van Oostenrijk gesneuveld. Gisteren werd het 41 graden en vandaag werd 41,2 graden gemeten. Het gebeurde in de oostelijke plaats Bad Deutsch-Altenburg. In Ceuta, het stukje Spanje in Marokko, zitten na de bestorming van vorige week nog zo'n 2500 jonge Marokkanen, terwijl de plek is voor zo'n 100 mensen. Volgens de leider van de Spaanse exclave leidt het grote aantal achterblijvers tot problemen. Hij vraagt de Spaanse overheid om hulp. En een liter benzine of diesel is vanaf vandaag in België weer een stuk goedkoper. De accijnzen zijn verlaagd, waardoor het verschil tussen Nederland en België nu wel 70 cent per liter kan zijn. En dus gaan veel Nederlanders tanken bij de zuiderburen. Op sommige plekken is de politie daarom opgetrommeld om de drukte in goede banen te leiden.
6: We zijn er inderdaad wel nodig om af en toe nog in het zeil te houden. Maar niet in die mate dat er zich andere maatregelen opdringen. Op bepaalde momenten van de dag zien we dus lichte filevorming. Spreken we eventueel mensen aan die zich beter of anders moeten parkeren.
3: De extra politie wordt betaald door een lokale belasting op de benzineprijs. Dus dat drukt het prijsverschil weer een beetje. Het weer vanavond klaart het op en koelt het af tot een graad of 16. Morgen eerst zon, later meer wolken en in het noorden mogelijk een buitje.
0: Jury, dankjewel. Dat zou weer Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoeveel heb je, Edwin?
7: Er staan 4 files, Ruud. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten vertraging. A22 Beverwijk richting Velsen, voor Beverwijk 10 minuten. Op de A50 van Eindhoven naar Os staat een auto met pech, voor Sint-Oederode 10 minuten. En op de A67 Venlo richting Eindhoven, tussen Afrit Liesel en Afrit Zomeren, 20 minuten extra reistijd. Daar staat een vrachtwagen met pech.
0: En Sint, dank je. Tot zo weer.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
14: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
15: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
16: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
17: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
16: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.
9: Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis...

0: vandaag weer een nieuwe top 5 over 5.
1: Daarvoor moeten we naar een vliegveld in Indonesië. Daar is een Maleisische piloot opgepakt nadat er 70.000 ecstasypillen in zijn koffer zijn gevonden. En als er nog niet genoeg was, bleek uit een urinetest dat de piloot onder invloed was van meth, cocaine en MDMA.
0: Het is meth en cocaïne en MDMA.
1: Het zijn allemaal drugs, Ruud.
0: Ja, allemaal drugs.
1: Dus we hebben eigenlijk te maken met een drugspiloot. En dat heeft ons vandaag flink aan het denken gezet.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Hoe herken je nou een drugspiloot?
2: Top 5 over 5. Nummer 5.
0: Hoe herken je nou een drugspiloot? René en Paolo, dankjewel voor meedenken. Nou, hij doet alleen lijntjesvluchten.
3: Nummer 4.
1: Chris op 4, hoe herken je nou een drugspiloot? Nou, hij handelt ook in gate-amine.
2: Nummer 3.
0: Hoe herken je een drugspiloot? Marcel, dankjewel voor het meedenken. Hij is in dienst bij de KLM-DMA.
3: Nummer 2.
1: Ingrid en Marielle op 2, hoe herken je een drugspiloot? Nou, hij vliegt altijd met een kookpiloot.
2: Nummer 1.
0: Hoe ik ken een drugspiloot, Erik, dankjewel. Hij wenst iedereen een fantastische trip.
4: Ja, dankjewel voor het meedenken.
0: En morgen doen we Ruud de Soleil. XXL.
1: Ruud de Soleil XXL. Je verzoeken zijn overigens nu al welkom via de NPO Luister.
0: Ja, het wordt een mooie uitzending hoor. Gaan mooie radio.
1: Mooie dingen doen gaan we.
0: Morgen. Lekker. Het is eigenlijk morgen dan de laatste en dan sluiten we het een beetje af, hè?
1: Ja, tenzij het natuurlijk gewoon heel erg warm blijft, want de Ruud de Soleil
0: wacht op niemand.
1: Dus als het heel heet is.
0: Ik ben heel erg aan het kijken.
1: Ik heb niet veel verder gekeken dan morgen eigenlijk.
0: Nou, ik heb hier zo'n weatherpro, die klopt nooit. Maar ik kijk toch even in Hilversum. Ja, het wordt volgende week gewoon 28 graden onbewolkt.
1: Het wordt bij mij in Hilversum 32 graden.
0: Ja, jij wordt in het warme deel.
1: Want het is de, oh ja.
0: Ik ben van de koude kant, dus.
1: Oh, dat zal het zijn, ja.
0: Maar is het dan volgende week weer Ruud de Soleil?
1: Nou, misschien niet 2 uur, maar ik denk wel dat als...
0: 3 uur.
1: Als de situatie erom
0: hele
1: vraagt.
0: Dag.
1: Dat is leuk, met z'n allen.
0: Of we gaan weer gewoon naar Frankrijk terug.
1: Ik heb wel net de stickers van de bus getrokken.
0: Nou, maar met de auto.
1: Oh ja.
0: Zullen we dat gewoon doen? Zou het zomaar kunnen.
1: Zouden ze dat hier goed vinden?
0: Hoe zeg je dat nou op z'n Frans? Op z'n Bonnefoy.
1: Op z'n Bonnefoy.

0: gesproken. Zometeen Michiel Vos, USA Today. Ik heb gisteren anderhalf uur aan de telefoon gehad gisteravond.
1: Oh jee.
0: Had heimwee naar Nederland.
1: Ach,
0: daar praten we zometeen ook over.
2: NPO, NPO Radio 2.
3: Er is maar één.

0: Nick Kershaw en The Riddle. Hij heeft toch een hit gehad, deze Nick Kershaw?
1: Nick Kershaw?
0: Ja. Wat dan? Wouldn't It Be Good?
1: Oh ja.
0: En de grap is dat deze plaat, waar vooral die Wouldn't It Be Good, die is nooit geremixed. Die is best wel een beetje falig. Een beetje faal plaat, weet je wel. Oh, ja,
2: tegenwoordig alsof alles... die via LimeWire is gedownload.
0: Ja, dat. En dat is zo gek. Dat verbaast me dan. Tegenwoordig met AI kan toch alles. Dat
2: iemand even een uurtje een beetje
0: nieuwe kan oppoetsen.
2: Ja, nee, gebeurt niet.
0: Goed. We zoeken contact met Michiel Vos. Dat was even stress, maar volgens mij is het gelukt, toch?
2: Het is ongeveer gelukt, ja.
0: Oké, Michiel, ben je daar?
3: Ik ben er.
0: Ah, dan kunnen we beginnen.
4: I was saved by God to make America great again.
0: Ja, groot nieuws. Een gewapende man is aangehouden op een golfcomplex... waar de Amerikaanse president Donald Trump een bezoek zou brengen. Ja, er is dan natuurlijk meer nieuws over de United States of America. Ik ga het allemaal met Michiel bepraten. Maar Michiel, dat is groot nieuws. Dan een gewapende man is aangehouden. Ja. Een gewapende man in Amerika. Iedereen is toch gewapend bij jullie?
3: Helemaal juist. We hebben meer wapens dan mensen. Ja. We hebben 340 miljoen inwoners zo'n beetje. We hebben makkelijk waarschijnlijk 500 miljoen wapens.
0: Exact.
3: Iedereen heeft een wapen. Ik bedoel, behalve ik.
0: Zou jij een wapen kunnen hebben?
3: Ja, in New York, in de stad New York, is dat moeilijk. Moeilijker. Het is niet onmogelijk, maar je moet door veel meer hoepeltjes springen. Er is een background check, je moet een cursus volgen. Je moet, weet je wel, goed bekend staan bij de politie en bij justitie. Maar uiteindelijk kan elke halve zool in Amerika een wapen krijgen. Je moet wel een ongelofelijke oen zijn. Met een enorm strafblad wil je niet legaal een wapen kunnen kopen in Amerika.
0: En
3: dat is gewoon zo.
0: We hebben het al 100 jaar over die hele wapenwet lopen. Zowel groot materieel als oorlogstuig als kleine wapens en pistool.
3: Ja.
0: Maar, pistool pool. Ik moest even denken aan die rapper. Wie was dat ook weer? Nou, goed, maar
3: dat vraag maar Gijs.
0: Ik zat ineens te denken, maar... Waar komt het toch vandaan dat het zo'n soort van cultureel ding is geworden?
3: Ik heb laatst één verklaring gehoord. Toen Amerika het Westen veroverde, het Westen van Amerika, zeg maar. Hè, dus steeds verder westelijk ging uitbreiden richting Californië. Dat ging gepaard natuurlijk met het gevecht tegen de Indianen. Nu noemen we dat Native Americans. Dat ging met veel geweld gepaard. Toen kwam er een burgeroorlog in 1860 met 600.000 doden op een kleine bevolking toen. Dat was allemaal heel gewelddadig. En daarna had iedereen een wapen, na die burgeroorlog zo'n beetje. En toen was net de tijd aangebroken, eind 19e eeuw, van het maken van wapens in kleine fabrieken. In kleine werkplaatsen.
0: Dus iedereen kon...
3: Juist, en iedereen kon dus een wapen kopen. En dat hangt dus samen met de cultuur. Je moet jezelf kunnen verdedigen. Of dat nou tegen een beer is of tegen een Native American. Een Indiaan met een Indianentooi, zoals ik dat vroeger noemde. Maar dat mag je allemaal niet meer zeggen. Maar dat is een beetje de cultuur.
0: Mag je Indiaan niet meer zeggen?
3: Nee, je mag geen Indiaan meer zeggen. Dat heet in Amerika tegenwoordig een Native American. Het waren de mensen die hier oorspronkelijk waren, Native, in Amerika. Indiaan mag niet. Nee, dat mag misschien in de grachtengordel wel, maar niet in Amerika, Ruud.
2: Hebben jullie Indianen in Amsterdam nu?
0: Zeker.
3: Heb je een grachtengordel in Amerika? Nee, pardon.
0: Nee, maar kijk even serieus. Waarom zou ik... Nee. Maar wat is er mis met het woord Indiaan?
3: Ja, Indiaan is een term die cultureel verkeerd is natuurlijk. Hè. Die mensen waren geen Indianen. Dat is ooit zo bedacht. Ik geloof door Columbus die dacht dat hij naar Indië ging. Of India ging. En toen Amerika tegenkwam en dacht, oh, deze mensen zijn dus Indiaan. Maar hij wist eigenlijk, we weten niet helemaal of hij doorhad dat hij niet in India was geland.
0: Dus iemand die per ongeluk in Indiër is genoemd.
3: Juist.
0: En dat is verbasterd.
3: En toen maar meteen slaven is gaan handelen. Tenminste, dat denken we nu. Hè. En dus Columbus is natuurlijk hoogst verdacht. En daar hangt bij, dat is allemaal verdacht. Dus dat hebben we nu een nieuwe naam gegeven.
0: Okay.
3: Native Americans.
0: Wat is er bekend over deze...
3: Maar we zetten ze nog steeds in reservaten met veel te veel alcohol. Hoor.
0: Zijn er nog Native Americans, Indianen?
3: Ja, die zijn er. En die zitten nog steeds weg te kwijnen in reservaten, waar de honden geen brood van lusten. Maar we doen dan wel, we hebben een nieuwe naam gegeven. Dat is heel Amerikaans, weet je wel? We give you a new name.
0: Hoe noemen die mensen zichzelf dan?
3: Die hebben dus natuurlijk namen van hun stammen. Xiao, Lakota.
0: Moon Sister, dat soort dingen.
3: Juist.
0: Goed.
3: Grote beer.
0: Wat is er? Ja, grote beer.
3: Jij bent eigenlijk een beetje de grote beer van Radio 2, laat ik het zo maar even zeggen.
0: Ik woon ook in een tipi. Heel even, wat is bekend over dit incident met de gewapende
3: man? Die man werd opgepakt omdat hij foto's had genomen van die golfbaan waar Trump zou komen. Dit is dus in Californië. Trump komt natuurlijk liever niet in Californië. Hij gaat aan de stok met de gouverneur.
0: Ja, precies. Veel te linkse tuig. Precies.
3: En waarom gaat hij dan naar Californië? Niet om de grootste staat van de Unie te ontmoeten, te zien. Nee, hij gaat naar Californië vanwege een bijeenkomst van zijn eigen partij. Op een golfbaan van hemzelf. Het is allemaal weer heel erg Trumpiaans. En daar werd dus in de dagen daarvoor afgaand een man aangetroffen steeds die foto's nam van bepaalde gebouwen. En die toen bleek een doorgeladen pistool bij zich te hebben. En toen werd zijn auto onderzocht en vervolgens zijn woning. En dat ging helemaal fout. Dus die man is nu opgepakt. En natuurlijk, Trump wordt enorm streng bewaakt, dat weten we allemaal. En is laatst nog in april, geloof ik uit mijn hoofd, bedreigd tijdens dat White House Correspondents Dinner, waar iemand gewapend en al, schietend en al, naar binnen drong. Die kwam niet in de buurt van Trump, maar het is natuurlijk nogal wat. Hij is natuurlijk meerdere malen, ook in Pennsylvania, echt beschoten.
0: Waarom
3: heeft hij moordaanslagen?
0: Waarom heeft Trump niet, net zoals Poetin en dat soort wereldleiders, gewoon dubbelgangers?
3: Ja, dat is een goeie. Dat doet hij niet. Nee, dat doet hij niet. Dat is,
0: is
3: een goede vraag. Ik heb geen antwoord. Dat zou ook heel on-Amerikaans zijn. Als onze leider, als Poetin, zeg maar een dubbelganger heeft. Een doppelganger.
0: Ja.
3: Dat zou echt... Dan zou Amerika echt afglijden naar derde wereldstaat.
0: Waar bijvoorbeeld een Trump president zou zijn. Nou, dat zou niet kunnen. Zeg, ja. Er is een boek geschreven.
3: Praat ik nou met de echte Ruud of praat ik met een stand-in? Of...
0: AI. Ander Trump nieuws. De New York Times journalisten die hebben een boek geschreven over Trump. Hoeveel boeken zijn er inmiddels over deze man geschreven?
3: 80 miljoen. Ja, maar dit boek is wel mooi omdat het gebaseerd is op, ik geloof, 1000 interviews met veelal anonieme bronnen.
0: Ja, maar wat is dat nou weer? Anonieme bronnen
3: Nee, dat is natuurlijk, dat is niet zoals het vroeger ging in de tijden van All the President's Men. Toen waren er twee bronnen on the record die alles samen bevestigden, dan had je het. Tegenwoordig is het natuurlijk alles anoniem. Niemand durft te praten over Trump. Niemand kan praten over Trump. Die journalisten gaan aan het werk. Er zijn twee goede journalisten van de New York Times, Maggie Haberman, onder andere. Nou, die zijn bekend, ook radio, televisie. En die zeggen natuurlijk, die schilderen het portret natuurlijk van een volledig op hol geslagen, corrupt Witte Huis, waar Trump heer en meester is en kan doen en laten wat hij wil. Dat is een beetje de boodschap.
0: Okay.
3: Dus... En die alleen maar bezig is met die reflecting pool en het goud aanbrengen binnen de Oval Office. En veel te weinig met de grote zaken als Iran.
0: Maar het nieuws is eigenlijk, wat opvalt is dat alle schandalen en alles wat hij uitvreet, dat heeft geen gevolgen. Dat is
3: Nee, inderdaad. Het heeft geen gevolgen. Het glijdt van hem af. En hij is minder populair dan ooit, maar een deel van de Amerikaanse bevolking zegt... Just do it, weet je wel. Hij doet het tenminste. Hij doet het dan maar, weet je wel.
0: Dan nog even belangrijkste nieuws van deze week. P. Diddy. Hij mag de gevangenis niet eerder uit, hè?
3: Ja, P. Diddy heeft dus gevochten, we denken vorige maand, in de gevangenis.
0: Waarom?
3: En dan word je bestraft. Ja, dat weten we niet. Met een medegevangene, denken we. Weten we niet. Oh. Hij zou in, ik geloof, mei 28 eerst vrijkomen. Dat is een paar keer verschoven naar april, juni.
0: Gangstergevecht?
3: Gangsta. Ja, ik denk het wel. En toen was hij dus opeens in januari vrij. Nu is dat weer verschoven naar februari.
0: Okay.
3: Want bij slecht gedrag word je natuurlijk bestraft.
0: Ja, dan moet je maand langer.
3: Als je niet aan de discipline... Moet je maand langer.
0: Dikke en P. Diddy blijft natuurlijk gewoon een grote ster in Amerika. Wordt hij anders behandeld?
3: Ja, hij zit nu tegenwoordig... Sinds kort zit hij alleen. Hij wordt natuurlijk tegen zichzelf, tegen de rest van de bevolking...
0: En tegen zichzelf ook natuurlijk.
3: En tegen zichzelf in bescherming genomen. Hè, want je ziet wat er kan gebeuren. Ja, hij is natuurlijk... Nee, hij zit natuurlijk in een aparte vleugel. Dat zat hij geloof ik al. En nu zit hij dus alleen of afgeschermd. Natuurlijk. En ik vraag me af of de man nog een tweede... Wat denk jij? Kan de man nog echt een carrière hebben na afloop?
0: Nou, ik vraag het even aan P. Diddy kennen. Gijs, wat denk jij?
2: Nou, ik weet dat niet zo goed, hoor. Ik vraag het mij
3: goed programma is dit.
0: Volgens Even Sandergoed gaat P. Diddy gewoon bij Vrienden van Amstel live 40 keer optreden. Daarna een eigen concert.
3: Keihard door. Gewoon keihard door.
0: Dus samen met Marco Borsato. Maar die heeft afgezegd.
3: In de AFAS, voel dat er maar
2: in Ahoy.
0: Dat heb je niet meegekregen, maar dat was een hilarisch verhaal namelijk.
2: Ja, dat stond vanochtend heel groot in de Telegraaf. En gisteravond de online dat Marco Borsato volgend jaar zou terugkeren. Dat zei even het Zandgoed.
3: Dat zag ik.
2: Maar nou heeft Borsato gezegd, ik weet niet hoe die erbij komt. Maar er is niks van waar en daar wil ik het graag bij laten.
3: Dat is natuurlijk groot nieuws in entertainmentland.
0: Jij dacht Trump, maar wij hebben even het Zandgoed, hè?
3: Ja, wij hebben even Marco Borsato. Juist.
0: Michiel?
3: Vanuit New York... Michiel Vos, binnen gewoon. via de bedraden telefoon NPO Radio 2 De Wild in de Middag. Ruud de Wild.
5: Er is maar één.
6: NPO Radio 2. NPO.

0: mee hoe stoer ik dat is? Ja.
1: Met een soort passie, maar ook een stukje jaren 90 had ik een idee.
0: Nou, Hoorn. Ik had een soort van... De lange de airco.
1: Want ik vond het ook wel een beetje oké. Vond ik het ook wel een beetje.
0: Vond je mij... Oké. En dat was de Nou Hoorn en... Wordt er een gast?
1: Miles Smith.
0: Ja. En Drive Safe. Dit is de middagshow. Zometeen Ruud de Soleil. Als je plaat hebt in je hoofd en je krijgt de beat niet uit je kop, heel makkelijk.
1: Dan pak je de NPO Luister. Hebben we nog heel veel ruimte voor jouw favoriete zomerplaat. Dus ze zijn allemaal welkom. Stuur ze deze kant op. Eerst het Radio 2 weerbericht. Vandaag en de komende dagen maximaal 22 tot 25 graden. Ook wolken in het noorden mogelijk een bui. In het weekend wordt het zonnig en warmer.
0: Edwin Gerritsen, 59 kilometer.
2: Dat goed. Ja. Zo, ja, precies. Heel goed.
0: Nou, ik heb stiekem meegekeken met je.
2: Heel goed. En ja, niet zoveel aan de hand. Dus waarschijnlijk ook door de vakantie natuurlijk. De langste files die vind je op de A5, hoofdorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de ring, 10 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Utrecht, 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, een half uur vertraging. En op de A50 Eindhoven richting Os voor Sint-Oederode een kwartier oponthoud. Er staat een auto met weg.
0: Dankjewel, tot zo weer. Het NOS Journaal van 17:30, hier is Juri Stubinitski. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, grote beer. Een brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Hij brak halverwege de middag uit. Mensen worden met een NL-alert opgeroepen om daar weg te blijven. En voor de zekerheid is een hotel ontruimd. Jan B., de man die als invalkracht op een kinderdagverblijf in Amsterdam werkte, wordt inmiddels verdacht van misbruik van 14 kinderen. De zaak tegen hem is uitgebreid, werd vandaag bekend. De man van 66 was eerder raadslid in Almere en wordt onder meer verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2. Twee politieagenten moesten gisteravond naar het ziekenhuis omdat ze bij een politiecontrole in Rotterdam-West zijn mishandeld. Een man zou voor overlast hebben gezorgd. Toen de agenten hem aanspraken, ging hij door het lint. En de droogte heeft vooral nadelen voor de natuur en de economie, maar er zijn ook wat voordelen. Voor hobbyarcheologen in het Gelderse Maurik is het een uniek moment om te zoeken naar antieke schatten. Want door het lage waterpeil kun je ineens wandelen in een rivier. Verslaggever Mark Hamer zocht even mee.
4: Ja, hier zit wat, hè?
5: Ja, je hoopt dan iets moois te vinden. Ach.
4: Wat is het?
5: Een aluminium blikje.
4: Dat gebeurt ook natuurlijk.
5: Ja, hè? Helaas.
4: Geen archeologische vondst. We gaan verder.
5: Ja.
3: Weinig geluk voor hem dus, maar eerder vonden de hobbyarcheologen wel wat kogels en enkele munten uit de Romeinse tijd.
0: Was hem?
3: Dat was hem.
0: Juri, wij gaan snel door, want de Ruud de Soleil
3: wacht op niemand.
6: Mes amis.
7: Beste vrienden.
6: De wild dans l'après-midi.
7: De wild in de middag.
6: Présenté.
7: Presenteert.
6: Ruud de Soleil.
0: Vandaag nog een half uur, morgen 2 uur lang Ruud de Soleil, want het is zomer. En als je nu alvast je plaat doorgeeft, dan kan ik hem vanavond thuis gaan zoeken in de Ruud de Soleil bak bibliotheek.
1: Goed idee zeg, pak de NPO Luister app erbij, kun je hem deze kant op sturen.
0: Jij denkt dat het een grap is, maar dat heb ik dus wel thuis.
1: Je hebt een Ruud de Soleil bak?
0: Gerubriceerd. Sterker nog, ik heb een hele wand met alleen maar Franse en zomerse albums. Wow.
1: En zijn dat dan cd's? Of is dat...
0: Cd's? Dat heb je zelf gezien, je bent wel eens bij me geweest.
1: Ja, dat is in dat hoekje.
0: In dat
1: hoekje. Daar heb je toch ook een apart speakertje staan, zodat je daar muziek kan luisteren.
0: Ja, maar ook overal speakers, die kan ik aan elkaar koppelen. En ik heb de hele week al, als ik aan het koken ben, Ruud de Soleil, mijn eigen...
3: Gezellig? Sta je daar een beetje zo te swingen in de keuken?
0: Ja, te swingen.
1: En wat kook je dan? Paella?
0: Zwinger. Nee, geen paella. Dat is niet Frans.
1: Dat is niet Frans.
0: De hele week doe ik bistro. Bistro Ruud.
1: Ah. Ja. En dan escargots.
0: Nou, nee.
3: Foie gras?
0: Nee, dat vind ik zielig. Eén de lever?
3: Ganse lever, toch? Ja.
0: Ja, dat maakt niet uit. Nee, dat doen ze toch heel, het is toch heel eng.
3: Ja, het is heel zielig.
0: Nee, dat doe ik
1: niet. Is dat nog niet verboden?
3: Volgens mij, in Nederland mag dat volgens mij niet.
0: Nee, maar dat vind ik walgelijk. Ik eet wel vlees en vis. Maar als het daarop aankomt, vind ik echt een dierenmishandeling. Mm-hmm. Goed.
1: Wat een statement.
0: Maar ik had het dus... had ik ook niet hoeven doen natuurlijk, dit statement.
1: Weet ik niet. Ik
0: ben
1: er gewoon blij mee.
0: Dwaal af.
1: Pardon.
0: Dwaal af.
1: Pak de NPO-lijst.
0: We zijn van de route af.
1: Dat is waar, inderdaad. Terug naar de Ruud du Soleil. We hebben alle ruimte voor jouw favoriete zomerplaat. We trappen af met die van Auken. Hij, of zij, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, wil Eros Ramazzotti horen.
0: Of hen.
1: Hen, hun.
0: Ja, dat kan ook.

0: albums.
1: Wow.
0: En zijn dat dan cd's? Of is dat...
2: cd's? Dat heb je zelf gezien. Je bent wel eens bij mij geweest.
0: Ja, dat is in dat hoekje, in dat niche.
2: In dat
0: daar heb je toch ook een apart speakertje staan, zodat je daar muziek aan luistert.
2: Ja, maar ook. Ik heb, overal speakers, die kan dat ik aan elkaar koppelen. En ik heb de hele week al, als ik aan het koken ben, Ruud de Soleil, mijn eigen...
1: Gezellig? Sta je daar een beetje zo te swingen in de keuken?
2: Ja, ze swingen.
0: En wat kook je dan? Paella?
2: Zwinger. Nee, geen paella. Dat is niet Frans.
0: Dat is niet Frans.
2: De hele week doe ik bistro. Bistro Ruud.
0: Ah. Ja. En dan escargots?
2: Nou, nee.
1: Foie gras?
2: Nee, dat vind ik zielig. Nee, dat ook niet. Eendelever?
1: Franse lever, toch? Ja.
2: Ja, dat maakt niet uit. Nee, dat doen ze toch heel... Het is toch heel
1: eng. Ja, het is heel zielig.
2: Nee, dat doe ik
0: niet. Is dat nog niet verboden?
1: Volgens mij, in Nederland mag dat volgens mij niet.
2: Nee, maar dat vind ik wel gelijk. Ik eet wel vlees en vis. Maar als het daarop aankomt, vind ik echt een dierenmishandeling. Mm-hmm.
0: Goed. Wat een statement.
2: Maar ik had dus... had ik ook niet hoeven doen natuurlijk, dit statement.
0: Weet ik niet. Ik
2: ben
0: er gewoon te blij mee.
2: Dwaal af.
0: Pardon.
2: Dwaal af.
0: Pak tempo, lijst.
2: We zijn van de route af.
0: Dat is waar, inderdaad. Terug naar de Ruud du Soleil. We hebben alle ruimte voor jouw favoriete zomerplaat. We trappen af met die van Auken. Hij, of zij, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, wil Eros Ramazzotti horen.
2: Of hen.
0: En hun.
2: Ja, dat kan ook.

0: eendenlever.
1: God. Ganzenlever, toch? Ja.
0: Ja, dat maakt niet uit. Nee, dat doen ze toch heel, het is toch heel eng.
1: Ja, het is heel zielig.
0: Nee, dat doe ik
2: niet. Is dat nog niet verboden?
1: Volgens mij, in Nederland mag dat volgens mij niet.
0: Nee, maar dat vind ik walgelijk. Ik eet wel vlees en vis. Maar als het daarop aankomt, vind ik echt een dierenmishandeling. Mm-hmm.
2: Goed. Wat een statement.
0: Maar ik had dus... had ik ook niet hoeven doen natuurlijk, dit statement.
2: Weet ik niet. Ik
0: dwaal af.
2: Poten blij mee
0: dwaal af.
2: Is. Pardon.
0: Dwaal af.
2: Pak de NPO-lijst.
0: Zijn van de route af.
2: Dat is waar, inderdaad. Terug naar de Ruud du Soleil. We hebben alle ruimte voor jouw favoriete zomerplaat. We trappen af met die van Auken. Hij, of zij, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, wil Eros Ramazzotti horen.
0: Of hen.
2: Hen, hun.
0: Ja, dat kan ook.

0: NPO Radio 2, Ruud Soleil en Katrina and the Waves en Walking on Sunshine van Marvel. Ze voegen aan in de... In deze Ruud Soleil woensdagsessie. Tot 6 uur draaien we jouw favoriete plaat. Morgen overigens 2 uur lang.
1: Zeker, tussen 4 en 6 Ruud Soleil XL. Ik heb nu Martine, Henriette, Carina Dolores teruggebeld, want ze vraagt een leuke zomerplaat aan.
0: Nou, wat leuk. Martine, goedemiddag.
2: Hallo Ruud, goedemiddag.
0: Heet je echt Martine, Henriette, Carina Dolores?
2: Nou, Dolores is mijn doopnaam en Martine, Henriette, Carina, dat zijn mijn 3 voornamen, ja.
0: Oh ja. En hoe laat jij je dan noemen? Gewoon Mariette, Martine, Henriette, Carina?
2: Nee, Martine gewoon.
0: Martine. Zeg, wat doe je in de zomer zoal?
2: In de zomer zoal? Nou ja, dit jaar niet zoveel, maar het is een beetje warm. Dus ik heb astma, dus... Ik kan niet zo goed in de zon, als het zo heet is. Dus maar ja, lekker relaxed eigenlijk.
0: Ja, precies. En heb je nou een plaat in je hoofd waarvan je wil... Nou, die moet op de radio gedraaid worden. Dat kan niet missen in het lijstje.
2: Ja. Una Paloma Blanca van de George Baker Selection.
0: En waarom die?
2: Dat is een lekker vrolijk.
0: Lekker vrolijk. Daar doe ik het voor. Ga je hem zelf aankondigen? Of heb je dat eigenlijk al gedaan?
2: Dat hebben we al gedaan, toch?
0: Ja, dan hoeft dat niet. Dan hebben we als organisatie bijgewerkt,
1: kritisch.
0: Ja. Martine? Okay. Henriette, Carina, Dolores, dankjewel.
2: Ja, oké.

0: je nog ik heb een audio-appje.
1: Goedemiddag, Ruud en Gijs. Ik weet nog wel een leuke kraker voor Ruud du Soleil. Soleil van Middle of the Road.
0: Ja, die moet ik schillig even meenemen.
2: Moeten we die vandaag ook nog een keer meenemen?
0: Ja, nog
2: een keer.
0: Nou,
2: dan is die al 10 keer gedraaid in de afgelopen 16 jaar.

0: Paquito, Living on Video. Wat een klapper was dat. Echt een klapper, ja. Het was de zomer van 2006. En iedereen, tenminste, dat was in mijn beleving, draaide deze plaat. Nou, of ik draaide deze plaat voor iedereen, dat kan ook.
1: Ik heb hem toen ook zelf gehoord.
0: Bij mij?
1: Ik weet niet of dat bij jou was.
0: Dat weet ik ook niet meer.
1: Het was wel op de radio, maar ik weet niet of het bij jou was.
0: Dat kan. Paquito, Living on Video. Anne Marten, die kwam mee in de NPO Luister-app. Als jij nog plaat wil horen, morgen zeg maar in 2 uur lang Ruud de Soleil. Alles is welkom.
1: Ja, kun je nu gewoon al doorgeven, nemen we het morgenmiddag mee via de NPO Luister-app.
0: Tot zover deze editie van Ruud de Soleil. Morgen dus weer 2 uur lang. Zometeen het stokje wordt overgegeven aan Emily Claire Henriette Dolores de Wild.
2: Mooi.
0: Wat ga je doen?
2: Nou, in 80 seconden worden ethisch. En deze ken jij denk ik wel. Hebben we deze.
0: Oh, Paris Latino.
2: Paris Latino.
0: Wat een goede plaat.
2: Ik kwam ineens ergens in mijn hoofd. Ik denk uit mijn jeugd. En toen dacht ik, oh ja.
0: Ja.
2: Goeie plaat. Foute plaat.
0: Emily, jij werkt hier natuurlijk ook al 100 jaar op deze zender. Want vroeger zat je bij Stefan Stassen.
2: Ja.
0: Ken jij dan deze plaat nog van uit die tijd, zeg maar, van vroeger? Just a little bit lonely. Ik zal hem even op het midden zetten, anders denk je dat ik gek word.
2: Nee, ik ken het niet. Wat is het dan?
1: Middle of the Road.
0: Middle of the Road, dat is geen heel beroemd. Zijn er vroeger
2: ik
0: is het dus heel vaak gedraaid op deze zender.
1: En er wordt heel vaak aangevraagd door Marlies in de app.
3: Goedemiddag, Ruud en Gijs. Ik weet nog wel een leuke kraker voor Ruud du Soleil. Soleil van Middle of the Road.
0: Ja, dat wordt dus heel vaak aangevraagd. Maar jij kent het dus niet.
2: Nee, ik ken het niet. En ik werk hier al sinds 2013.
0: Oh, oké. Wat ga je nog meer doen?
2: Muziek tijdens een operatie schijnt stress en pijn te verminderen. Dus heeft Erasmus onderzocht. Dus je kan dus je playlist meenemen. Mocht, zeg maar, de arts in kwestie dat oké vinden dat je happy hardcore 2 uur lang
0: duikt. Heb ik een paar keer gedaan, hoor. Met al die operaties, ja.
2: Kadans?
0: Nee, dat was voordat ik kanker kreeg.
1: Oh ja, daardoor.
2: Mooi. Maar daar gaan we over bellen met de anesthesist die daarover gaat.
0: Ja. En verder?
2: Dat is het, ja. Hier.
1: Kings of Leon.
0: Nee!
1: Wat is jou? Och, Dance with Somebody.
2: Of zei je nu weten we het niet. Zei je dit expres verkeerd?
0: Nee, hij was in de war. Mando jou is het.
2: Of deed je alsof?
1: Ik deed alsof.
0: Nee, je deed helemaal niet alsof.
2: We zullen het nooit weten.
0: Wees dan tegen mij wel eerlijk.
1: Oké, dan goed. Oh, die deed pijn.
0: Ja, die We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Emily Claire.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
10: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
11: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
12: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
13: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
12: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: Het is 6 uur. Nee, is niet waar. Het is 6:01. Je bent bij NPO Radio 2. En een NOS-journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
1: Hey Emily, goedenavond. De brandweer is nog bezig met het nablussen van de natuurbrand bij Venray. Vanmiddag kwam het sein dat de brand onder controle is. Maar ze moeten dus voorkomen dat het vuur weer opleidt, ziet verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Het is zeker na 3 dagen blussen nog zeker niet het einde van de brandweeroperatie hier. Er zijn geen vlammen meer, maar het smult nog. En dat moet worden gecontroleerd. Ze zijn daar nog volop mee bezig. Dat zag ik toen ik zojuist het afgezette gebied in kon om te zien hoe het er daaruit ziet.
1: Mensen die van een camping waren geëvacueerd mogen geleidelijk weer terug naar hun tent en caravan. De droogte leidt tot hogere stroomprijzen. Dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales nagenoeg stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. En ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte. Rusland verspreidt nepnieuws in Duitsland in aanloop naar de deelstaatverkiezingen. Dat zeggen de Duitse veiligheidsdiensten. In filmpjes op sociale media worden politici van de traditionele partijen beschuldigd van seksueel wangedrag en verduistering. Soms zitten er in de filmpjes ook aanwijzingen dat Rusland erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Bijvoorbeeld dat als er dan in een video gesproken wordt over de Duitse partij, de FDP, ja, dit staat, is een afkorting voor de Vrije Democratische Partij, dat die afkorting dan opeens is omgetoverd in de SVDP, wat een afkorting is voor de letterlijke Russische vertaling van de Vrije Democratische Partij.
1: De 5e etappe van de Tour de France Femme is zojuist gewonnen door Demi Vollering. Na 140 kilometer door de heuvels eindigde ze als eerste in de sprint. En boswachter Joris is in ecologische rouw vanwege de droogte, stikstof en klimaatverandering. Het lijkt in zijn gebied in de beeld wel herfst, met dorre bladeren, vallende takken en een ontzettend zure bodem.
4: Dat is bijna azijn. Die bomen staan gewoon azijn te eten. Deze bomen zijn allemaal dood. Die zijn gewoon dood door de droogte. Dus ik weet niet. Moet het nog erger?
5: Ja, dit is een nachtmerrie van een boswachter.
1: Het bos heeft volgens hem 2 maanden lang onafgebroken regen nodig om een beetje te herstellen. Het weer, vanavond opklaringen en een graad of 16. Morgen maximaal 25 graden met wolken en zon en in het noorden mogelijk een buitje.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB is Edwin Gerritsen. Edwin, goedenavond.
6: Goedenavond, Emily. Er is weinig aan de hand op de weg. Er staan files op de A15 Rotterdam richting Gorinchem, tussen Sliedrecht en Gorinchem een kwartier op onthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. En op de A22 Beverwijk richting Velsen, voor Beverwijk 10 minuten op onthoud.
0: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Mando Jao. Komt eraan, Dance with Somebody.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche 7e symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, goedenavond. Welkom bij het Oor. Je bent erbij, dat doet mij deugd. Welkom. Heel veel mensen die maken zich op dit moment klaar om zometeen misschien wel uit eten te gaan bij dat

voor alle andere oren is er hier plek. Ik ben Emily de Wild. Goedenavond. Stel je voor, je wil iets horen. App me dan vooral met die NPO Luister app. En anders laat je het gewoon lekker aan mij. Geen stress, prinses. Ik regel die dingen. En in 80 seconden voor de ethisch hoor je zo meteen het verhaal van deze hit. Ja, lekker zomers. Paris Latino. Eerst doe maar. Smoorverliefd.

Harry Styles. En daarvoor hadden we Doe Maar, smoorverliefd hier op NPO Radio 2. Ja, het is je waarschijnlijk niet ontgaan dat Madonna afgelopen weekend in ons kikkerlandje was voor de World Pride. Ze heeft toen ook Kylie Minogue meegenomen. 33 hele minuten lang bracht ze het publiek in vervoering in de AFAS. Ik had er graag bij willen zijn, maar ja, ik kwam niet aan kaart. Ik kwam niet binnen. Daarom dus dacht ik ga alsnog even iets van haar draaien. En ik heb gekozen vandaag voor een iets onbekendere, namelijk Secret uit 1994. Ken je dit? Beetje zwoel, beetje R&B, beetje mysterieus. Hartstikke lekker, dat wel.

Ik moet bij, bij Keen altijd denken aan het moment dat ik ze moest aankondigen op Pinkpop. Een paar jaar geleden op het grote podium, op dat Noordpodium. Een van die twee grote. En het had heel hard geregend en er lag een plas water lag er op het podium. En ik deed een spagaat. Toen kwam ik niet meer overeind. En toen moest iemand uit de coulissen me omhoog trekken, omdat het zo glad was dat ik niet meer met mijn hakken overeind kwam. Dus als je erbij was, nog steeds, ja... Het is wat het is. Jouke die appt. Ik was net op de borrel voor mijn collega die met zwangerschapsverlof gaat. Oh, wat leuk. En daar werd Fresh gedraaid van Cool and the Gang. Ik was vergeten dat het zo'n lekker nummer was, Emily. Zou je hem voor me willen draaien? Zeker wil ik dat. Komt ook goed uit, want ik heb er een speciaal ingezongen jingle bij. Dus ik hoop dat je die ook kan waarderen. Dankjewel, Jouke, voor je appje.

0: een reclame van de slasaus of zo?
1: Ja, dit is zo'n reclame, daar ken ik dit van.
0: Van de slasaus of wat was het ook alweer? Spread? Iets van spread?
1: Deo? Deodorant?
0: Nee, het was iets om te eten volgens mij.
1: Bij deodorant niet,
0: Ja, in huizen Stubenitski wel, hoor ik. Goed, het is 6:30. De NOS Headlines krijg je van Jori.
2: De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Mensen op het strand werden vanmiddag met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan, maar dat alert is ingetrokken. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. De belangenorganisatie zet zich in voor de emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI'ers. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met zijn Amerikaanse concurrent Axalta. En daarmee wordt het de op één na grootste verfproducent ter wereld. Hoe het bedrijf gaat heten is nog niet bekend. En veel mensen zullen nu wel aan een toetje zitten of het dessert. In Zandpoort Noord smikkelden ze vanmiddag al van een tiramisu. Vanwege de feestweek daar maakten tientallen bakkers een slier tiramisu van 300 meter lang. Is te zien bij Omroep Haarlem 105.
3: Alles gaat op, Zandpoort, dus hebben trek.
4: Heerlijke trek. En vooral heel veel gezelligheid en gekkigheid. We zijn fan, echt waar.
5: Ben je een beetje tiramisu fan?
6: Nee, ik hou niet van zoet. Maar ik ben wel fan van dit soort mooie dingen. En ik vind de drank erin altijd lekker.
2: Aan de rijtafels was plek voor 700 mensen en alle zitplaatsen waren verkocht. Het weer, vanavond opklaringen bij een graad of 16. Morgen maximaal 25 graden met wolken en zon. En in het noorden mogelijk met een buitje.
0: Dankjewel, Jori. Dan de files bij de ANWB's nog. Edwin Gerritsen. Edwin, waar staan ze?
7: Op niet zoveel plaatsen. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad voor Zaanstad-Koog 5 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting Duitse grens 20 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. Is muziek het nieuwe medicijn? Nou, misschien wel. Anesthesist Marcus Klimek van het Erasmus doet er onderzoek naar. Je hoort hem zo meteen.

0: onderzocht?
1: Nou, dit is onderzoek wat op meerdere lagen plaatsvindt. We hebben dit, zoals je een geneesmiddelonderzoek, bij gezonde vrijwilligers getest. We hebben dit bij patiënten getest. We hebben zogenoemde meta-analyses uitgevoerd. Dat is onderzoek waar je ook de onderzoeken van andere groepen bij elkaar neemt, om dan nog meer onderbouwing voor de inzichten te krijgen. En al die experimenten en onderzoeken bij elkaar geven dus een duidelijke aanwijzing daarvoor dat de voorkeursmuziek rondom een operatie, niet alleen op de tafel, maar ook de voor en daarna geluisterd, de pijnbeleving van de patiënt kunnen verminderen. Maar wat nog veel belangrijker is, het delier, de verwachtheid achteraf ook behoorlijk kunnen verminderen. Zeker bij mensen die daarvoor gevoelig zijn.
0: Oh ja, oh, wat interessant is dit zeg. Ik vind het echt gek. Maar werkt dit ook met mensen die onder algehele narcose zijn? Merken jullie dan bijvoorbeeld dat de bloeddruk lager wordt? Of zo werkt het misschien niet? Ik heb geen idee.
1: Klopt. Nee, dat klopt.
0: Okay.
1: De vraag gaat in die richting. Wij weten dat een narcose is dus geen coma of zoiets. Er wordt vaak gezegd, patiënt is in kunstmatig coma, maar het is echt iets anders. Het is een toestand van veranderde hersenactiviteit, maar onder narcose wordt, zoals wij dat dan noemen, een auditieve prikkel, een geluid wat je hoort, muziek die je hoort, ook woorden die je hoort, die worden nog verwerkt door de hersen, die zijn nog actief.
0: Ja.
1: Dat wordt soms ook voor diagnostiek op de operatietafel gebruikt, dat je juist via het oor klikgeluiden geeft om te kijken of de hersen het nog goed doen. En dit soort informatieprocessing van muziek werkt dus ook als je tijdens een narcose doet. Daar is goed onderzoek naar gedaan door ons en anderen.
0: Oh, en maakt het dan uit welk genre het is? Of is het puur dat het de favoriete muziek moet zijn van de patiënt in kwestie?
1: Ja, daar lijkt het vooral op dat de favoriete van in het verleden dacht men vaak het moest klassiek zijn. Daar zijn we inmiddels echt van af.
0: Okay.
1: Maar als klassiek jouw favoriete genre is, dan is klassiek natuurlijk prima. Maar als je favoriete genre pop of gangsterrap is, dan moet je die vooral luisteren. Voor de pijnstillende werking is het favoriete genre voor de allermeeste patiënten het beste.
0: Oh, wat grappig zeg. En over hoeveel minder pijn hebben we het dan, procentueel gezien?
1: Ja, dat is heel lastig in te schatten, omdat pijn natuurlijk een persoonlijke beleving is. En we vragen mensen dan een cijfer voor te geven. Dan geeft maar een cijfer tussen 0 en 10. En dan gaat de pijn zeg maar van 7 naar 5,5. Dat is zo'n realistische stap. Anderhalf minder, zonder dat je daarvoor medicijnen hoeft te geven. En we zeggen ook niet dat de muziek nu de pijnstillers vervangt, maar dat het een aanvulling is en we daardoor minder verslavende medicijnen en andere problemen nodig hebben.
0: Zo, wat super interessant dit. En moet de patiënt dan, heeft hij een headset op of genieten jullie ook van de gangsterrap in de OPRK?
1: Nee. Dit is echt iets wat de patiënt via een oortjes het beste moet horen. Anders raakt de chirurg afgeleid, raken wij het anesthesiologen afgeleid.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Willen we natuurlijk niet.
0: Want
1: de smaken zijn toch verschillend.
0: Ja.
1: En het komt ook nog daarbij dat zo'n oortjes voor de patiënt als voordeel hebben, dat die niet de omgevingsgeluiden uit de OK allemaal hoeft te horen.
0: Nee, precies.
1: Want als daar gezaagd wordt door de orthopeed of iets dergelijks gehamerd om de heup in te krijgen, noem maar op, dat zijn geluiden die we de patiënt ook besparen door hun oortjes op te zetten.
0: Wat grappig zeg. Werkt dit bij alle leeftijdscategorieën of is het vooral bij jongeren?
1: Nou, het is juist bij ouderen, want die lopen het grootste risico op het delier. Waar we even aan konden tonen dat de kans daarop, die verwaardheid na een operatie, dat die minder wordt door de muziek. En we hebben onderzoek gedaan bij verschillende leeftijdsgroepen, bij verschillende operaties, om nu te roepen, het werkt bij iedereen. Dat vind ik iets te hard toeteren, maar voor alles wat wij tot nu toe onderzocht hebben, zien we een effect.
0: Maar hoe werkt dat dan? Is het omdat je een vertrouwd geluid hoort? Is dat het? Van dit ken ik al?
1: Dat speelt zeker ook een rol. Kijk, waarschijnlijk, en ik moet zeggen, dit weten we nog niet precies. Dat stond nog in het NRC. Wij zijn zo eerlijk dat we zeggen, dit weten we nog niet precies. We weten wel dat het werkt, maar niet hoe. Er zijn 5 mechanismes die gediscussieerd worden. De ene is even het vertrouwde geluid, de bekendheid met iets, het beloningssysteem in de hersenen wat geactiveerd wordt. Daar zitten dan ook een heleboel zogenoemde botenstoffen, neurotransmitters aangekoppeld. Stoffen als dopamine, oxytocine en zoiets. We weten dat muziek de vagus-zenuw, een van de belangrijke autonome zenuwstelselzenuwen in ons lichaam, dat die geactiveerd kan worden, wat zo'n algemeen warm en rustig gevoel geeft.
0: Mm-hmm.
1: We weten dat muziek een stemming kan accentueren. Dat weet iedereen die muziek voor de sportschool luistert of om 's avonds te slapen. Dat is gewoon een effect van de muziek. Het is een beetje afleiding ook. We zijn net bezig met studies in hoeverre muziek het nu echt beter doet dan een podcast die over de wildvogels gaat, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja.
1: En we hebben natuurlijk ook een zogenoemde placebo-effect. Dat is bij muziekonderzoek heel lastig om aan te tonen. Alle medicijnen hebben een placebo-effect, die is ook afhankelijk van hoe het wordt aangeboden. Als ik je een suikerklontje geef en zeg, dit is een hele sterke pijnstilling, je moet echt uitkijken dat hier niet verslaafd van wordt, dan voel je ook door een suikerklontje pijnstilling. En als de mensen even geloven dat muziek helpt, dan helpt dat zeker ook meer voor de werking tegen de pijn. Maar bij een suikerklontje of bij een geneesmiddel, daar kunnen we een doorzichtige vloeistof in het lichaam van de patiënt spuiten. De patiënt weet niet wat hij krijgt.
0: Nee, ja.
1: Maar als we muziek geven...
0: Muziek is moeilijk, ja.
1: Ja, dan hebben we niet wat we er tegenover kunnen zetten. Nee. Als echte placebo, zeg maar.
0: Nou, het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld UB40 aanzet en dat ik dan meer pijn krijg. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, als het niet jouw focusmuziek is, dan bestaat ook de nocebo-effect. Ja, nou, dus de placebo is die doet iets goeds, de nocebo die doet iets slechts.
0: Ik vind het super interessant. En wordt het al helemaal globaal in het Erasmus ingevoerd? Of hangt het van de patiënt af?
1: Het hangt zeker van de patiënt af, want die moet zijn eigen pleiders meenemen, die moet zijn eigen mobieltje en zijn eigen oortjes meenemen. En dan kan het de patiënt op zijn reis door het ziekenhuis naar de operatiekamer en terug begeleiden. De afdelingen zijn niet allemaal op het allerzelfde niveau wat dat betreft. We hebben daar zo'n uitruiltraject natuurlijk in het ziekenhuis gedaan, maar überhaupt in Nederland, 1 op de 3 ziekenhuizen doet al iets met muziek op ergens een afdeling. Dus het wordt steeds meer. En we zijn ook bewust hiermee aan het publiek getreden, omdat de richtlijn dat hij zoiets zou moeten aanbieden, die is al 3 jaar oud. Dus de ziekenhuizen hebben eigenlijk ook genoeg tijd om zich hierop voor te bereiden. En inmiddels is alleen maar de wetenschappelijke onderbouwing versterkt. We hebben steeds meer ondersteuning voor doe muziek tegen de pijn en voor een betere beloop van de operatie. En wij denken op deze manier kom je er vrolijk doorheen.
0: Nou, te gek. Het programma Muziek als Medicijn. Marcus Klimek, anesthesist in het Erasmus MC en hoofdonderzoeker. Dank. En wat een goed nieuws eigenlijk, hè?
1: Ja, vind ik wel. De apotheek.
0: Precies, dank u wel. Dag.
1: Fijne avond.
0: Zelfde, dag.

0: Hele fijne combinatie stemmen, Feline en Melle uit Nederland en Remember Us. En net liet ik natuurlijk Fresh Cool in the Gang aan je horen, deze. En toen zei ik, waar is dit toch weer van? Dit is van een reclame. Nou, we kregen genoeg reacties, onder andere van Martijn. Die zei, het nummer Fresh is gebruikt in de Calvin Yo Fresh reclame. Zo'n 20 jaar geleden. Dat is ook zo. Helemaal waar. Ja, op de operatietafel naar je favoriete muziek luisteren. Vermindert pijn en stress, zo schreef het NRC deze week. Daar zijn ze namelijk op dit moment aan het onderzoeken in het Erasmus MC in Rotterdam. Het is nog niet precies duidelijk hoe het werkt. Maar muziek op de operatietafel schijnt de pijn van patiënten te kunnen verminderen daadwerkelijk. Anesthesioloog Marcus Klimek is hoofdonderzoeker van het programma Muziek als Medicijn. Goedenavond.
1: Hele goedenavond.
0: Ja, wat hebben jullie, hoe hebben jullie dit?

0: Years and Years van King.
1: De After Dinner Hit.
0: Ik heb weer een plaat voor je uitgekozen van het rustigere segment. Beetje trippy plaat wel. Ik zat er laatst aan te denken van, goh, dat begin is zo schitterend van 10cc. I'm Not In Love, in de albumversie, dus 6 minuten. En ja, ik weet niet wat het is. Volgens mij is het het idee geweest van de zanger van 10cc, Eric Stewart, dat hij na een loop van tijd vindt hij het niet meer leuk om te zeggen, ik hou van je. Dus hij zoekt allemaal manieren om dat op een andere manier te doen. En het is dus dit geworden, I'm Not In Love. Hij is eigenlijk wel verliefd. Spoiler alert.

0: Mooie. Zo goed dit. Oh, TenCC, another love van een goede plaat. Dank voor de reacties trouwens. Ik krijg allemaal appjes, onder andere over... Ja, Danielle die heeft dus iets bijzonders. Misschien weet iemand dit.
1: Hey, Emily Stewart, dat die... Hoor jij die radio op de achtergrond? Het bizarre is, dat is een, zal ik zeggen, een werkradio, grote, die ik op stal heb. Ik trek net zijn stekker eruit. Hij gaat door. Nog steeds. Hoe dan? Vet eng.
0: Nou, wat raar. Ik heb geen idee. Ik krijg nu ook een foto dat de stekker eruit is van de werkradio van Danielle. Weet iemand dit? App me even.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Een nieuw hoofdstuk op de Weusde.
11: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
12: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
13: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
14: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
13: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
2: Dit is NPO Radio 2.
15: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. In de loop van de middag gaf de brandweer het sein brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur zijn vees verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
16: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij, hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
15: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkel bol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van het bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van dat partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
17: En die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
15: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Tour Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters Marlen Reusser en Kasia Niewiadoma te snel af in de sprint. Het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen wolken en zon, later op de dag in het noorden kans op een bui en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jan van der Putten. Dan nog even kijken hoe het is op de weg op dit moment. Het valt mee, hè, geloof ik, Edwin?
18: Ja, het valt inderdaad erg mee. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens een kwartier vertraging. En er is een weg dicht. N296 Susteren Maaseik is in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de A2 en Roosteren.
0: Dankjewel. We moeten nog heel even hebben over Danielle. Die zei dat ze haar radio heeft zijn stekker uitgetrokken en hij werkt nog steeds. Heel veel mensen hebben gereageerd dat je waarschijnlijk een accu in je radio hebt, Danielle. Zoals Frank.
19: De werkradio, daar zitten meestal ook batterijen in. Dus als de stekker eruit is, gaat hij vrolijk op de batterijtjes door.
0: Ja, hij gaat gewoon op de batterijtjes door. Wow, yeah. Of ik ben gewoon heel sterk in mijn signaal.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Natuurlijk wel.
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
23: Een nieuw hoofdstuk op de Weusden.
24: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
25: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
26: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
27: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
28: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
29: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
30: Daar zijn we weer!
31: Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Doe het right! Doe het Carpetright!
29: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
31: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
32: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.

net iets bijzonders. Tom Morello, die ken je misschien wel als de wereldberoemde gitarist van onder meer Rage Against the Machine. Die heeft een nummer geschreven over Hanny Schaft. Meisje met rode haar. Over haar, Truus Overstegen en Freddy Overstegen. Dus de drie verzetsvrouwen. Hij bezinkt het in hun verhaal in het nummer Date Night. Moet je horen.

Ja, hij bezingt dus het hele verhaal van dat ze die als verzetslieden allemaal Duitse militairen en SS-lui ombrachten. Hè? In de bossen en in de straten en et cetera, et cetera. Hij heeft zich door laten inspireren. En het is echt heel gek. Het is net uit. Moet je maar even luisteren. Heet dus, hoe heet het ook weer? Date Night. Date Night heet hij. Goed, zometeen maken we ruimte voor jouw muzikale vakantieherinneringen. Bij welk lied ben jij direct weer terug bij die helse wandeltocht in de Alpen? Of weet je wel, welk nummer draaide je op de camping, disco, als kind? Was het Paris Latino trouwens? Die gaan we zometeen doen in 80 seconden voor de ethies. Maar is het niet Paris Latino, dan mag je me even appen met die ene vakantieplaat. Appen maar met de NPO Luister app of bel 0800 1122.

0: Bausa.
1: Ik kan het ook alleen maar zo uitspreken. Dat is heel vervelend voor iedereen, dat weet ik. De Bausa Magnetic. Hier op NPO Honor and Trey. Ik kreeg nog een appje van Mark. Die heeft iets ingesproken. Over Crash Test Dummies is dat. En...
2: Oh, die stem van Brad Roberts. Die zit precies op het niveau dat ik vol mee kan zingen. En denk dat ik nog goed kan zingen ook. Heerlijk. Dankjewel.
1: Dat heb ik ook. En dan doe ik zo. Dan zing ik dan mee in de auto. En denk ik kan best goed zingen. En dan doe ik één oordopje uit. En wat blijkt. Ik kan echt heel goed zingen.
3: 80 seconden voor de 80's.
1: Nou, laat ik goed zingen. Iedere week duiken we even terug in de jaren 80. En vandaag reizen we af naar een hele rokerige nachtclub. Vol met mannen die gewoon hun zonnebril in de club op hebben. Heel cool. Zwetende lichamen en Spaanse wapperrokken. Ik heb het over deze. Ja, Paris Latino. Het is 1983 en de Franse broertjes José en Carlos Perez, die totaal geen Franse namen hebben trouwens, die handelen onder de naam Bandolero en ze scoren deze hit. Funky cocktail van Spaans, Frans, Engels, Italo-disco, hip-hop, pop. Het slaat allemaal linea recta aan in de Europese clubscene. En voor dit alles zaten die broertjes samen in een punkband trouwens. Totaal anders, namelijk dit. Ja, leuk, hè? De Guilty Razors heden ze toen. Maar goed, in 1983 ruilen ze de hanenkammen in voor een flitsende synthesizer. En ze maken dus deze hit, Paris Latino. Het is een ode aan het nachtleven van Parijs en de ook wel Latijns-Amerikaanse cultuur om de een of andere reden. Maar de hoofdrol is toch wel weggelegd voor het vrouwelijke boegbeeld van de Latin pop, namelijk Miss Cha-Cha-Cha. Dat vrij vaak en bijna dwingend wordt gescandeerd door rapper Dr. B. Die hoor je dan ook. Een van de eerste MC's die zo vroeg in 83 al zo prominent op een zomerse plaat te horen was. Toch wel een beetje pionierschap hier zo. We hebben nooit meer wat van ze gehoord. Maar het was wel een hit. Dat dan weer wel.

Sixpence, None the Richer and Kiss Me. En voor Paris Latino van Bandolero. We gaan zo meteen even terug naar die zomervakantie waar jij een herinnering aan hebt. In ieder geval, welke muziek hoort daarbij? Bijvoorbeeld die ene file waar je uren in hebt gestaan langs de kust in een auto zonder airco. Of dat vakantiebaantje achter de kassa bij die plaatselijke supermarkt. Of je eerste vakantie zonder je ouders naar Rimini. En dat je echt straatarm was. En dat je ook nog in de bus, dus zeg maar de bus naar huis werd niet op tijd geleegd. En daardoor ook de hele bus naar uitwerpselen. Ik praat een beetje uit eigen dinges.

0: Kings of Leon, Back Down South. Met extra applaus.
1: Songs of Life.
2: Op vakantie.
0: Welk nummer hoort bij die ene vakantie waarbij je bijvoorbeeld lid was van het animatieteam van de camping in Renesse? Of die roadtrip vorig jaar, kan ook hè. Het hoeft niet heel lang geleden, kan wel. Vandaag het verhaal van Kees. Kees heeft me geappt, die neemt helaas niet op. Sorry Kees, ik ga het gewoon voorlezen. Tainted Love, zegt hij. Soft Cell, 1982. Vakantie in de Lestartit, denk ik, in Spanje. In discotheek Ola Ola. Ik was daar met 5 vrienden en 2 meiden. En het was geweldig. Leuk. Nou, even terug naar 82 voor jou. Soft Cell and Tainted Love.

0: soft zo.
1: Songs of Life.
0: Op vakantie. Hi Barbara.
2: Hallo.
0: Hallo, hoe oud ben jij?
2: Ik nu? Ja, dat moet ik zeggen, 45.
0: 45, want jij stuurt mij iets dat mij helemaal bekend voorkomt. Ik heb namelijk precies, ik heb precies dezelfde ervaring gehad.
2: Oh, echt?
0: Ja.
2: Oh, dat is heel goed. Misschien waren we dus samen.
0: Ja, maar dat zou dus kunnen. Ja. Je moet het even vertellen waar je was.
2: Nou, wij gingen op reis met zo'n tour operator. Met z'n allen in zo'n bus, hè, want je bent een tiener.
0: Ja.
2: En we gingen niet naar de Lorette Mar en de Gersonisos. Maar de wat alternatievere mensen had ik het idee toen. Die gingen we naar Riccione, Rimini, meer de Italië kant op. En sowieso Italië verslaafd. En daar gingen wij toen met mijn zusje, die ook mee was, gingen wij naar een prachtige discotheekclub. Met uitzicht zo over het strand en grote witte trappen, kan ik me echt nog herinneren. En daar draaide de fantastische DJ Gigi D'Agostino.
0: Ja, maar ja. Okay, was dat zo, zeg maar, zo'n club waar je dan een beetje in werd geluld door je hotel? Zo van, er gaan bussen naar zo'n club met trappen omhoog.
2: Ja,
0: en dat, ja, dat is zo'n villa.
2: Ja,
0: ja,
2: zeker. En daar ben ik natuurlijk heel gevoelig voor.
0: Ja, snap ik. Ja, want ik ben ook naar Rimini gegaan op mijn 16e met een busvakantie. En wie trad daarop? Gigi D'Agostino. Of hij zat alleen maar in Rimini, dat kan natuurlijk ook. Maar dat was wel een andere discotheek. Het was een soort koepeldiscotheek. Dat is heel, heel tof. En wie trad daarop? Ja, Gigi D'Agostino, die op dat moment dus inderdaad een hit had met L'Amour Toujours. Maar wat grappig. Hebben we allemaal misschien dezelfde levens gehad? Dat kan natuurlijk.
2: Ja, misschien wel. Ik vond het tot nu toe dat zeker een goed moment in mijn leven. Ik heb echt genoten.
0: Oh, wat leuk zeg. Ben je ooit teruggegaan naar Rimini?
2: Nee, niet teruggegaan naar Rimini, maar wel verslaafd aan Italië, naar het Como-meer. Maar daar nog niet terug geweest.
0: Nee, ik ook niet. Ik ben ook nooit meer terug geweest. Maar het was wel echt heel erg leuk. Kan niet anders zeggen.
2: Was het zeker. En daarna heb ik ook al zijn cd's gekocht.
0: Al zijn cd's. Maar hij heeft maar één hit gehad, toch? Of niet? Of heeft hij echt nog onontdekte parels?
2: Nou, hij heeft wel meerdere hitjes gehad. Maar als je me nu op de kop afvraagt hoe die allemaal heet, dat weet ik ook niet.
0: Zou ik ook niet weten. Maar goed, het is wel grappig.
2: Nee, maar hij heeft echt wel meerdere hitjes gehad, hoor.
0: Ja, oké. Ja. Nou ja, we hopen dat het goed met hem gaat. Met Gigi D'Agostino. Ik ga hem lekker voor je draaien. Dankjewel, Barbara.
2: Heerlijk. Doei. Dank.

vind dit echt een van de allerleukste teksten uit de Nederlandse popmuziek. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. En daarvoor hadden we L'amour toujours van Gigi D'Agostino. Monique die appt, 36 jaar. Ik ben meerdere keren in Rimini geweest. Ik begreep destijds dat die club gewoon van Gigi D'Agostino was. Dus hij was daar altijd. Ik dacht, er moet geld bij om hem niet te zien, joh, in Rimini. Dat je een keer niet Gigi D'Agostino. Richard die zegt, ik denk dat ik ook destijds in Rimini was. De Baia Imperiale was die grote disco. Met die zuilen. Het klopt. Ik heb het gegoogeld. Het is inderdaad de Baia Imperiale. Karel die appt me, die zegt, als kind was ik, zoals iedereen natuurlijk, enorm fan van Michael Jackson. En vorig jaar zijn we dus met 3 vrienden naar Rio geweest. En toen moesten we natuurlijk naar deze plek, waar de clip is opgenomen van They Don't Care About Us. En ik voelde me even heel cool dat ik daar was waar Michael Jackson ooit heeft gelopen.

erg leuk. Nieuwe muziek hier op NPO Radio 2. Lenny Monsou uit Nederland, 21 jaar. Wrecking Ball. En daarvoor hadden we Michael Jackson, They Don't Care About Us. Dankjewel. Voor je lieve appje, Karel. Wat een mooie song of life is dat. Ik heb er nog één voor je vandaag. En dat is deze. Niemand minder dan...

0: Dance the Night, Dua Lipa uit de Barbie-film. Zometeen met Morad, met niemand minder dan Morad. Ik ben er weer morgen om 6, hopelijk tot dan.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Dit is NPO Radio 2.
6: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast de drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
7: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
6: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als eerste over de streep in een kopgroepje van 3, zegt commentator Gabriel Melging.
8: Echte klassementsvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
6: Reusser houdt de gele trui. Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Nu bij Dirk, Red Band Bites, 99 cent. Ja, 99 cent.
13: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
14: Waar is dat geld?
13: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
15: En denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Met Morad.
18: Pwned.
19: Zomer op je radio. Radio
20: 2. Wednesday. The heat is finally letting go tonight. The sky settling into something softer, something golden brown, as the sun drifts low behind the clouds. There's a stillness in the air now, the kind that lingers just before the light fades for good. But you're not alone. I'm here. Same time, same frequency. Let's see where tonight takes us.

0: Pranglers op NPO Radio 2. Ja, hallo?
1: Goedenavond, Morad. Wordt er vanavond hardcore gedraaid? In Raalte wachten we op hardcore. Wat zeg ik? Hakken!
0: Morgen eventueel. Morgen. Dan is het disco donderdag en dan zou je eventueel een hakkenplaatje kunnen aanvragen. Dus hou hem vast, Patrick. Wat een heerlijke avond weer, hè, op deze woensdagavond.

0: platen uit één jaar in een tijdcapsule gegooid. En jij mag bepalen welke plaat uit die tijdcapsule mag stappen. Om uiteindelijk helemaal gedraaid te gaan worden hier op Radio 2. Vanavond gaan we een aardig stukje terug in de tijd. Namelijk naar het jaar waarin het gebruik van autogordels in Nederland verplicht werd. De legendarische tv-serie Zwiebertje was voor de laatste keer op tv. Begint er al een belletje te rinkelen. We wonnen het Songfestival met Dinge Dong van Teachin.
1: Wie moet woensdag herinneringen voeren ons terug naar
0: 1975.
1: Hier de mogelijkheden.
0: Ja, mogelijkheid nummer 1. Dit was echt de grootste hit van het jaar 1975. Heel Nederland zong en floot ook nog eens mee met Una Paloma Blanca van de George Baker Selection.

berichtje, maar ik vind het ook heel leuk als je een audioberichtje voor me inspreekt met je motivatie. Kom maar door in de NPO Luister-app dus. Una Paloma Blanca, Bohemian Rhapsody of Give Up the Funk. Onderweg de topsong van deze week, Choosing Texas van Ella Langley. Nu de

Radio 2 topsong van deze week. Choosing Texas van Ella Langley. In Nederland leren we dit liedje eigenlijk pas net kennen. Maar voor veel Amerikanen is hij nu al verpest eigenlijk. En dat komt dan vooral door een songtekst die verkeerd wordt verstaan. Een hoop Amerikanen die denken namelijk dat Ella hier zingt I can't help but cry because I farted. Ja, bijna, maar dat is dus niet wat ze zingt. Ella Langley die heeft het over de I-40. Dat is een lange snelweg door het Amerikaanse platteland. Maar Ella heeft het nu zelf in een interview ook gehad over deze verkeerd begrepen tekst. En ze zegt dat haar vader de I-farted versie leuker vindt. Ja, van je familie moet je het hebben, zal ik maar zeggen. Je luistert naar Met Morad op NPO Radio 2. John Mayer en Taylor Swift, die hoor je zo meteen. Even kijken, wat heb ik nog meer voor je? Nou ja, je hoort natuurlijk...

0: Casablanca van George Baker Selection. Queen, Bohemian Rhapsody. En The Parliament met Give Up The Fuck. Maar het woord is aan Roger.
1: Hey Murat, Roger hier. Nou ja, ik ga echt voor de George Baker Selection. Ik was toen 5 jaar en mijn ouders namen mij toen mee. Dat vergeet ik nooit meer, naar een optreden van hem. Volgens mij in een tent. En toen heeft mijn vader mij met hem op de foto gezet. Ik was zo gecharmeerd over zijn bos haar wat hij toen had en die flinke baard. En een aantal jaren geleden, volgens mij 1 jaar of 3, 4, toen ontmoette ik hem weer in zijn, had hij een theatertour. En toen liet ik hem die foto zien en ik heb hem nog steeds. Maar ik heb hem nu gesigneerd door die man, zoveel jaar later. En hij is nog altijd goed, hartstikke goed live. En vandaar George Baker Selection. Absoluut. Dankjewel, hoi.
2: Weemoed woensdag.

je hebt Perfectionisten en je hebt Brian Ferry. Het was halverwege de jaren 80 toen de band Roxy Music, waar hij de frontman van was, uit elkaar viel. Brian die besloot om een solo carrière te starten. En maar liefst 18 maanden werkte hij aan een album. Hij probeerde te zoeken naar een eigen geluid. Iets wat niemand anders in de popmuziek deed. En ondertussen moest het ook nog eens perfect klinken. Nou, zelfs na 1,5 jaar was Brian Ferry eigenlijk nog steeds niet tevreden. Dan zal

je hebt Perfectionisten en je hebt Brian Ferry. Het was halverwege de jaren 80 toen de band Roxy Music, waar hij de frontman van was, uit elkaar viel. Brian die besloot om een solo-carrière te starten. En maar liefst 18 maanden werkte hij aan een album. Hij probeerde te zoeken naar een eigen geluid. Iets wat niemand anders in de popmuziek deed. En ondertussen moest het ook nog eens perfect klinken. Nou, zelfs na 1,5 jaar was Brian Ferry eigenlijk nog steeds niet tevreden. Dan zat hij weer om 3 uur 's nachts op zijn hotelkamer en hoorde hij in een liedje een heel klein detail.

je hebt Perfectionisten en je hebt Brian Ferry. Het was halverwege de jaren 80 toen de band Roxy Music, waar hij de frontman van was, uit elkaar viel. Brian die besloot om een solo carrière te starten. En maar liefst 18 maanden werkte hij aan een album. Hij probeerde te zoeken naar een eigen geluid. Iets wat niemand anders in de popmuziek deed. En ondertussen moest het ook nog eens perfect klinken. Nou, zelfs na 1,5 jaar was Brian Ferry eigenlijk nog steeds niet tevreden. Dan zat hij weer om 3 uur 's nachts op zijn hotelkamer en hoorde hij in een liedje een heel klein detail, wat dan net niet lekker viel. En daardoor overwoog hij dan om een compleet album weg te gooien. Uiteindelijk was hij te uitgeput om nog echt verder te werken. En dat was dan het moment waarop hij besloot om het album toch maar uit

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Zo, altijd even awkward hoor, zo'n lange stilte. Let her go, passenger. Ik kijk even achter me. Hij is weer helemaal opgepoetst. Hij glimt zelfs bijna. Ik heb het over de machine van de ballen met Morad. Ik trek zo meteen weer een balletje met een

0: Oh yeah, chaperone, the giver. En dan is het nu tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Even kijken, ik trek balletje 41. Dan ga ik even op mijn lijstje kijken. Wat staat er achter getal 41? Thuis. Oké, alles wat iets te maken heeft met het woordje thuis. Home, coming home. Nou ja, er valt van alles te bedenken rondom categorie

0: is NPO Radio 2.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Dit is NPO Radio 2.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
4: En dat gaat heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
5: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwieven en werken.
4: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
3: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
6: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent ter wereld, die komt in Nederland te staan.
3: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
10: Waar is dat geld?
9: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
11: En denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De ballen van Morat.
2: Ja, eindelijk voor balletje 41. Categorie die erbij hoort is thuis. Kijken naar een paar appjes met suggesties. Dave die zegt niet de grootste hit, maar oh, zo ontzettend lekker met het weer. Leon Bridges en Coming Home.

0: lekkertje noemt. Die komt namelijk bij Driving Home for Christmas. Ah, heeft wel wat gezelligs, hè, op deze zomeravond. Ik ben dus op zoek naar een plaat die terug te herleiden is naar thuis. Home, die jou er nog niet ingestuurd. Kom maar door via de NPO Luister-app.
1: Met Morad.

0: Daddy Swims, Mr. Know-it-all. Ik vroeg balletje 41. Thema die erbij hoort is thuis, home. Michelle?
1: Ja?
0: Dit is precies zo'n moment dat echt alle puzzelstukjes op hun plek vallen.
1: Want?
0: Nou, de plaat die jij kiest, maakt het toch even full circle helemaal.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, vertel, home, thuis.
1: Voor mij wel.
0: Ja,
1: home,
0: ja. Ik kom uit Leg Canada. Uit.
1: Home is het liedje van Michael Bublé.
0: Ah.
1: Ik kom uit Canada.
0: Juist.
1: Hij komt ook uit Canada. Dus, dan is het full circle. En ik ben fan van hem. We zijn bij een concert geweest, dus ik vind hem hartstikke leuk. En hij is ook nog heel grappig.
0: Knap.
1: Grappig.
0: Oh. Oké, grappig. Ook goed.
1: Heel
0: ook goed.
1: Grappig. Ja. Ja, heel grappig.
0: Ja. Oké, okay, dus, heeft heel veel humor blijkbaar.
1: Dus, ja, hij
0: heeft
1: een hele
0: coole
1: humor.
0: Ja. Alright. Sinds wanneer zit je in Nederland eigenlijk?
1: Weet je?
0: Hoe lang je al in Nederland zit?
1: Oh joh, 50 jaar.
0: Oh, dat is echt lang geleden dat je...
1: Ja. Ik ben toen ik 10 was naar Nederland verhuisd.
0: Nou, maar dat bedoel ik. Dus als ik dan dit plaatje nu draai, dan zeg maar, is het toch weer een full circle moment.
1: Absoluut.
0: En dat op nationale radio. Dus heel Nederland geniet mee van dit bijzondere plaatje.
1: Heel erg zeker. Ja, en mooi, hè?
0: Ja, ik ga genieten. Ik zet hem harder hier. Doe jij het ook?
1: Ja.

Your Head Up. Ben Howard op NPO Radio 2. Bij de meeste muzikanten is de muzikale opvoeding al vroeg begonnen. Hè. Ze leerden muziek kennen via hun ouders, met behulp van vinyl, cd's of gewoon door de radio bijvoorbeeld. Toch liep de muzikale opvoeding van Sade ietsje anders. In haar jeugd lagen er thuis namelijk 3 LP's. Eentje van Frank Sinatra, een van jazzzangeres Dinah Washington en de soundtrack van de musical Oliver. Maar een vrij cruciaal ding ontbrak nog. Een platenspeler. Jarenlang kon Sade alleen naar de platen kijken, maar er niet naar luisteren. Totdat haar oudere broer uiteindelijk besloot om een platenspeler te kopen. De foto's op de hoezen veranderden in muziek. En het zorgde er ook voor dat Sade zelf begon met zingen. En dat leverde jaren later pareltjes op zoals deze. Love.

0: Miracles Chef Special. De messen zijn geslepen. Het is tijd voor een muzikale battle.
1: Morat's Most Wanted.
0: Elke avond weer de twee platen die ik voor je heb meegenomen die een bepaalde klik met elkaar hebben. En vandaag heeft dat te maken met muzieknieuws uit Engeland. Daar is namelijk een 73 jaar oud record gebroken. Dankzij Sam Fender en Olivia Dean. Hun duet Rain Me In staat voor de 19e week op nummer 1 in de Engelse hitlijsten. De vorige keer dat een artiest zo lang bovenaan stond, was in 1953. Maar dat bracht mij op de vraag, welke platen hebben er in Nederland heel lang op nummer 1 gestaan? Ik heb twee van de liedjes die het langst hebben volgehouden voor je uitgezocht.

0: Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile. Maar welke van deze twee nummer 1 hits wil jij het liefste horen? Dat kan je vanaf nu laten weten in de NPO Luister-app. Als je naar NPO Radio 2 gaat en daarop bericht klikt, staat er een poll voor je klaar. Laat je stem horen en je mag natuurlijk ook altijd nog een appje sturen met de motivatie van je keuze. Kies je voor Harry Styles of voor Lady Gaga en Bruno Mars. De winnaar hoor je zo.
1: Hi.

0: Someday, Somewhere, Jungle. Er wordt flink gestemd op de Morad's Most Wanted track van vandaag. Thema is platen die het langst op nummer 1 hebben gestaan in de Nederlandse hitlijsten. Twee keuzes, Harry Styles, As It Was, of Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile. Hans?
1: Bruno Mars, echt de vervanger van Michael Jackson. De beste zanger van het nieuwe millennium. Briljant, dus die moet het zeker worden met Lady Gaga. Nou, heerlijk.
0: Lekker, die stem staat geteld. Heb je zelf nog niet gestemd? Het kan nog in de poll. Ga naar de NPO Luister-app, klik daar op bericht. En de poll verschijnt als vanzelf.

0: Someday, Somewhere, Jungle. Er wordt flink gestemd op de Morad's Most Wanted track van vandaag. Thema is platen die het langst op nummer 1 hebben gestaan in de Nederlandse hitlijsten. Twee keuzes, Harry Styles, As It Was, of Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile. Hans?
1: Bruno Mars, echt de vervanger van Michael Jackson. De beste zanger van het nieuwe millennium. Briljant, dus die moet het zeker worden met Lady Gaga. Nou, heerlijk.
0: Lekker, die stem staat geteld. Heb je zelf nog niet gestemd? Het kan nog in de poll. Ga naar de NPO Luister-app, klik daar op bericht. En de poll verschijnt als vanzelf. Ed Sheeran onderweg, Galway Girl, Sting met Shape of My Heart. En dit is Kim Wilde.

op nummer 1 hebben gestaan in de Nederlandse hitlijsten. De twee keuzes van vandaag, Harry Styles, As It Was, of Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile. Nou, dan lees ik hier een appje van Antoine. Die zegt uiteraard Lady Gaga, Harry is simpelweg mijn Styles niet. Belinda, die appt me Bruno natuurlijk. We waren in de arena bij het eerste concert. Ik met mijn nichtje van 16, haar eerste grote concert. Dat vergeet ze namelijk nooit meer. Zoals ik mijn grote concert voor het eerst in 88 van Michael Jackson ook nooit meer vergeet. Maar Bruno, het is dus. Ja, staat genoteerd. Joyce, ja, Lady Gaga en Bruno Mars. Maar Doriano, die zegt nooit Bruno Mars. Ik vind het echt verschrikkelijk. Excuses. Ja. Over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Maar de eind... hoe noem je dat? De uitslag. Lady Gaga en Bruno Mars. Die With A Smile.

0: Ongelooflijk, hè? Deze twee stemmen bij elkaar. Lady Gaga, Bruno Mars en Die With A Smile. Dames en heren, ze noemen hem niet voor niets de menselijke shuffleknop van soul tot techno en van ABBA tot Zeppelin. Hij kent het, hoort het en beoordeelt het. All
1: right. Gijs. Finale. Oordeel.
0: Goedenavond, vriend.
2: Morad, wie doen wij zo?
0: Het is niet makkelijk, hè?
2: Nee.
0: Het gaat hier om een powerkoppel.
2: Ja.
0: Lady Gaga en Bruno Mars. En als ik daar tegenover zet...
2: Ach, Kiki G.
0: Ja.
2: En Elton John.
0: Lekker vrolijk. Maar zijn ze net zo goed en legendarisch als het powerkoppel wat je net hoorde?
2: Ja, als je zegt zo goed en legendarisch, dan wel.
0: Oké, nou dan winnen zij dus voor nu deze ronde. Oké. Okay.
2: Ja.
0: Elton John en Kiki D. Oh. Ja, maar dat maakt het spel dus zo leuk, hè? Want het is niet altijd simpel, omdat...
2: Maar dit is allemaal goed.
0: Allebei leven ze niet meer.
2: Nee. George Michael, Aretha Franklin.
0: Verdienen ze de credits?
2: Ja,
0: of,
2: ze verdienen de credits.
0: Oh, okay.
2: Ja.
0: Elton John en Kiki die worden opzij geschoven voor dit power duo. Maar... De finale plaat die ik dan erin schuif is altijd al een hele... Aretha Franklin en George Michael tegenover.
2: Ja, je zet me wel voor een keuze
0: op, Ik voel hem.
2: Nee. George Michael en Aretha Franklin.
0: Het finale oordeel is...
2: Ja.
0: Gijs, hoor je zo meteen in Tim's avondslot?
3: Dit is NPO Radio 2.

0: Hoer.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
5: En denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
14: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
13: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
15: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
13: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Sit van der Linden, dankjewel. De waait confetti van de kastelen, door de kastelen, onder de kastelen van Tim's Avondslot. Hoe dichter je bij de poort komt, hoe meer het feestgedruis aanzwelt. Het is 10 uur geweest en dat betekent dat het grote bal is geopend. Je bent van harte uitgenodigd. De poortwachters van vanavond zijn duidelijk. We zijn vanavond één geheel. Maar wie het zijn hoor je zo.
17: Ster. Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
20: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
24: Oh my god.
23: Zo dus.
24: Wow.
23: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
25: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
26: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
27: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: uw Allure buitenlak een gratis lakset.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: black again. Is gewoon bijna alweer 10 jaar oud. Can make it back again. Deze van Arcade Fire. And Everything Now. U2 daarvoor en One.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Vrolijk woensdag, het is het eind van 5 augustus 2026. De zomer gaat als een speer. Het is alweer 5 augustus, het is een nieuwe aflevering van Tim's Avondslot aan.

0: Kasteelbrug ophalen en de kasteeltuin onderhouden. En ik draai platen speciaal voor jou tot 12 uur vanavond. Naast mij wel gewoon Griffier Milou. Vrolijk Griffier.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het?
1: Nou, ik ben eigenlijk wel een heel klein beetje verdrietig, want het is voorlopig jouw laatste keer.
0: Dat is waar.
1: Avondslot.
0: Want morgen terug hier Tim op het Broek.
1: Ja, en dat maakt me dan natuurlijk ook wel weer een beetje blij, dus het is dubbel.
0: Het is dubbel.
1: Het is dubbel, maar ik vond het erg gezellig.
0: Nou, ik heb ervan genoten, maar laten we niet vergeten dat we nog dik anderhalf uur te gaan hebben.
1: Precies.
0: Mocht jij vanavond nog naar buiten gaan, Milou, even extra opletten, want vanochtend is er in alle vroegte een afgedankte raket van SpaceX op de maan geknald.
1: Oh.
0: En dan denk je, nou, dat is in principe geen probleem. Maar dat is geen lullig ding. 14 meter lang, 4000 kilo weegt hij. En die is met 8700 kilometer per uur op de maan gebotst. En dan denk je, nou prima. Maar er zit dus nu een gat in de maan. Een krater van 18 meter breed.
1: 18 meter breed, dus alles wat daarin zat, dat is van die maan afgekomen.
0: Nou, dat is een beetje dik. Door die inslag zijn dus tonnen maanstof en gesteente weggeslingerd.
1: Is dat onderweg hierheen?
0: Nou, dat kan dus, hypothetisch gezien, vanavond zo op je eigen dakje terechtkomen. Als je de hond aan het uitlaten bent. Dus mocht je vanavond de deur nog uitgaan, ik zou zeggen,

0: Tim's avondslot. De Pointer Sisters daarvoor en Hot Together. Moet toch even terugkomen. Op iets dat ik zojuist zei. Ik zie ook druk knikken, Milou, want dat is ja boze tongen.
1: Ja, ik snap dat mensen zich een beetje zorgen maken. Ja, want jij had het erover dat je de vuurkorven aangestoken hebt rondom Tim's avondslot.
0: Zeker, maar er is bijvoorbeeld Karin en Alex en ook Judith die zeggen, joh, even wat betreft die vuurkorven, er is brandgevaar, er is droogte. En ik snap dat, en dat klopt ook. Maar de burelen van Tim's avondslot staan op het Mediapark.
1: Dat heet een betonjungle.
0: Ja, er is hier werkelijk waar niks dat in de fik kan vliegen.
1: Echt niks.
0: En als het in de fik zou vliegen, dan zou dat fantastisch zijn. Want dan kunnen ze er een keer iets fatsoenlijks van maken.
1: En mooi is het niet.
0: Nee, dat is een mooi gezicht. Mooi is het niet. Maar je hebt ook gelijk, Judith en Karin en Alex. Dus ik heb de vuurkorf voor de zekerheid binnengezet.

0: die hoort bij jouw bijzondere vakantieherinneringen. Zo'n liedje waarbij je, als je hem hoort, meteen aan een bepaalde vakantieherinnering moet denken. Dat mag iedere soort vakantie zijn. Van een trektocht door de Mongoolse woestijn tot kamperen in de bossen bij Appelscha. Mooi hoor, daar in Appelscha. Als er maar een liedje is dat jou in gedachten weer helemaal laat afreizen naar die ene bijzondere vakantie. En gisteren had ik bijvoorbeeld Markita aan de lijn. Inmiddels is ze 60. Maar ze denkt nog graag terug aan haar vakantie in... Nou, ik dacht dat het Italië was.
1: Italië. Ja. Ik ging vroeger altijd met mijn ouders op vakantie naar Italië. En die plaat werd daar gewoon elk jaar gedraaid. Ik ben er geloof ik 6 jaar achter elkaar geweest. Maar elk jaar was die plaat daar weer.
0: Ja.
1: Dus als ik dat nu hoor, dan ga ik weer helemaal terug naar mijn jeugd... en denk, oh, wat lekker.
0: Nou, is toch ook lekker, zeg. En zij wilde Umberto Tozzi horen en Gloria. En dan was ze weer even terug in Italië. Maar wat is jouw vakantieherinnering? En welke plaat hoort daarbij? Dat hoor ik heel graag van je via de NPO Luisterapp. En dan gaan we zometeen even zijn ogen dicht doen op reis. Terug naar jouw ideale bestemming. Misschien is het wel Zeeland. Kom je graag aan de kust? Hoef je niet aan te vragen, ga ik voor je draaien. Met 5 minuten na deze van Dire Straits. Want vanaf morgen hoor je ze niet meer. Dat is Tim terug. Romeo en Juliet.

ook nog Dire Straits, Romeo en Juliet in Tim's avondslot. Waar ik nu een van de grootste countrynamen van het moment ga draaien. Al dan niet de grootste. Ik heb hem gisteren ook al gedraaid. Vorige maand stond hij nog in de Amsterdam Arena. Saljan detail daarvan. Hij had The Script in zijn voorprogramma. The Script. Die verkopen zelf nog 3 keer de Ziggo Dome uit aan het eind van dit jaar. Ze stonden meerdere malen als headliner op Pinkpop. Dus als zij in je voorprogramma willen staan, dan ben je een hele grote. Dat kun je dan niet ontkennen. En om dat nog wat kracht bij te zetten, werd hij deze week de eerste country-artiest die een eigen show gaf in het legendarische Wembley Stadium in de UK. Hij was ook al de eerste in de Amsterdam Arena, maar nu dus ook in dat Wembley Stadium. En dat deed hij niet 1 keer, dat deed hij 3 keer. 3 avonden op rij. En dat is zo bijzonder, en daar zijn ze zo trots op, dat de mensen van het Guinness Book of World Records erbij waren om hem daar een award voor te geven. Oftewel, ik heb het over een hele grote meneer. En hij heet Luke Combs. En zijn nieuwe single heet Rethink Some Things. En dat is een lekker plaatje. Die deed hij bijvoorbeeld 3 keer in dat Wembley Stadium. En ook in de Amsterdam Arena.

0: afmoment op een mooie bestemming in jouw... Nou ja, de vakantie die je ooit hebt gehad. Jeroen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het, Jeroen?
1: Ja, gaat prima.
0: Ja, mag ik vragen wat je aan het doen bent? Of zeg je nou, daar heb je niks mee te maken?
1: Ik heb vanavond heb ik nog een rondje gereden in mijn sportwagen.
0: In jouw sportwagen? Ik ga er eens even lekker voor zitten, Jeroen. Mag ik weten wat voor sportwagen je hebt?
1: Dat is een Alfa Romeo 4C.
0: Ah, en dan ga je gewoon recreatief een rondje rijden?
1: Ja, precies. Het was een mooie avondlucht, dus...
0: Oh, jeetje. Ik zit even te kijken naar de Alfa Romeo 4C. Dat is met recht een sportwagen, ja.
1: Ja, klopt. Een beetje uit 2016 is die.
0: En is dat dan gewoon een hobby of doe jij daar ook wedstrijden of gekkigheid mee?
1: Dat doe ik eigenlijk niet. Nee.
0: Maar als het mooi weer is en je denkt het zonnetje gaat mooi onder... dan ga ik in mijn Alfa Romeo 4C uit 2016 zitten... en dan rij ik die koperen ploer tegemoet.
1: Ja.
0: Wat heerlijk. En dan ben ik benieuwd, zit jij dan alleen of zit er iemand naast jou?
1: Soms zit mijn dochter wel naast me.
0: Ah, en wat staat er dan aan? Is dat altijd Radio 2 of kies je ook wel eens voor een andere zender?
1: Nee, het is altijd Radio 2.
0: Kijk, heel goed. Dan gaan we het nu over de muziek hebben. Je hebt de test gehaald.
1: Oké.
0: Wat kan ik voor je draaien, Jeroen? Want jij komt met een plaat, dat is geen hele doorgaande keus.
1: Nee, die heeft te maken met een reis die ik gemaakt heb. Een roadtrip naar Frankrijk.
0: Met een Alfa Romeo 4C.
1: Met een andere auto.
0: Oh, toch.
1: Nee, toen had ik nog een Citroën ZX.
0: Ah.
1: Dus dat is wel een beetje een barrel is dat.
0: Ah, ik wou net zeggen, ook leuk, maar dat haal je nu zelf al onderuit.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
0: En jij rijdt dan naar Frankrijk en dan?
1: En dan. We hebben een cd gekocht. Dat was mijn vriendin toen en ik. Een cd met zowel Franstalige liedjes als Engelstalige. Het was een Mot d'Amour heette, dus liefdesliedjes. Oh. En een van de liedjes die erop stond was dan deze die ik aanvraag.
0: Ja, ga je zelf de titel uitspreken? Want ik wil mij daar eigenlijk niet aan branden.
1: Dat is goed. Dus Quelque Chose de Tennessee van Johnny Hallyday.
0: Ja, en die heb jij dus ontdekt via die cd. Maar die kan me niet voorstellen dat je die ooit in Nederland ergens op een radiozender hebt gehoord.
1: Nee, nog niet. Dus dat zou dan de eerste keer zijn. En ik ben blij dat het gelukt is.
0: Nou, ik ben dat ook, Jeroen. Ik hoop dat jij er nog een lekkere avond van maakt. Staat die ondertussen weer keurig onder de carport?
1: Ja hoor.
0: Heel goed. Nou, dan kan die daar blijven staan. En dan ga ik Johnny Hallyday voor je draaien.
1: Heel goed.
0: Dank voor je tijd, Jeroen. En ik ga je een fijne avond wensen.
1: Fijne avond.
2: À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule

0: Talk Talk. En Such a Shame uit 1984. Lou Combs voor Rethink Some Things in Tim's Avondslot.
1: Jouw ultieme vakantieplaats.

Dusty Springfield en Son of a Preacher Man in Tim's Avondslot. Daarvoor voor Jeroen, dat plaatje met die hele bijzondere, mooie titel. Die ik eigenlijk niet durf uit te spreken. Johnny Halliway, Can't Control the Tennessee. Heb ik het toch gedaan, zo. Het is iets voor elven. Zometeen na elven gaat er maar één ding gebeuren. En dat kan maar één ding betekenen. Ik ga naar de donkere kerkers van Tim's Avondslot. Waar gedanst wordt in zwarte kledij, op kille klanken en in stroboscopisch licht. Het is namelijk New Wave Woensdag. Ik heb mijn mascara al opgesmeerd. En zometeen ga ik een plaat voor je draaien, die tot stand kwam toen de makers een heel bekend nummer achterstevoren afspeelden. Ze dachten, nou, laten we eens kijken wat er gebeurt en of ons dat inspiratie oplevert. En dat deden ze. Als je die plaat achterstevoren afspeelt, dan klinkt dat zo. Ik vind het zelf best herkenbaar klinken. Maar weet jij het herkennen? Weet jij welk liedje dit is? Een New Wave track is daarop gebaseerd. Je mag een gokje doen via de NPO Luister-app. Wat heb je net gehoord? Of welke plaat is daarop gebaseerd? Pak de NPO Luister-app erbij. Ga ik hem zometeen iets na 11 voor je draaien. In New Wave Woensdag.

0: is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs is. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht vanavond zijn lichaam in het water terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om meer opvangplekken te regelen. De fabrikant achter de fietsen van Babu, Batavus en Sparta heeft uitstel van betaling gevraagd. Het is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het gaat om fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat veel onderdelen toen niet geleverd konden worden. Maar toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraad aan fietsen zitten. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar beide winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn daarbij gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten inmiddels per e-mail gewaarschuwd. En als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk ook vertraging op. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette ook voor zijn komst. Het weer droog met opklaringen. Vannacht worden 13 tot 18 graden. Morgen dan een dag met wolken en zon. En later op de dag in het noorden ook kans op een bui. Het wordt in de middag daarbij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Cindy Dijkers, dankjewel. Zometeen nog een uurtje Tim's avondslot met muziek van De Laas. Ik heb ook Shanna Spyro voor je. En welke New Wave plaat kwam tot stand door een ander bekend liedje achterstevoren af te spelen? Dat hoor je zo.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime-comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
3: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: Tim's Avondslot.

0: sfeer hangt er lekker bij. Het is het laatste uur van Tim's Avondslot voor deze woensdag 5 augustus 2026. Ik ben Kastelein Gijs. Voor het laatst mag ik Tim's Avondslot bestieren. Tenminste, voorlopig dan natuurlijk, want morgen is hij terug. Tim op het broek, hij heeft de sleutels weer gevonden en hij pakt morgen zijn paard en zijn wagen. En hij rijdt gewoon zelf weer over de ophaalbrug naar Tim's Avondslot toe. Dat betekent dat ik voor het laatst de grote zaal van Tim's Avondslot mag verlaten. De lange donkere gang in. En dat ik mag afdalen van de koude stenen trap naar die plek waar bijna niemand ooit komt. Want daar beneden bevinden zich de kerkers van Tim's Avondslot. Mist kruipt over de vloer en vanuit de gewelven klinken echo's van de oude drumcomputers en ijzige synthesizers.
1: De duisternis is ingezet en de vleermuizen fladderen rond Tim's Avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.

Met vandaag een New Wave plaat die op een hele bijzondere en misschien wel een beetje bovennatuurlijke of sinistere manier tot stand kwam. Want heb jij wel eens een nummer achterstevoren afgespeeld? Het heeft altijd wat duisters, vind ik. Want waarom zou je dat doen? Het klinkt nooit fijn. En ik moet dan meteen denken aan Oma's aan de Top van K3. Ken je dat verhaal? Het gerucht gaat dat als je Oma's aan de Top van K3 achterstevoren afspeelt, dat er wordt gezongen over een grote massamoord. Ja, je moet je best doen om het te horen, maar er zijn dus bands die op deze manier hele nieuwe platen maken. Want de makers van de plaat die ik zo voor je ga draaien, die deden dat met dit liedje.

En als je dat dus omdraait, dan krijg je dit. Ja, en vraag me niet hoe het ze is gelukt, maar door Spaceology van David Bowie achterstevoren te luisteren en aan de haal te gaan met de akkoorden die ze toen hoorden, kwamen ze uiteindelijk tot een new wave klassieker. Ze geven zelf wel toe dat je er weinig meer van terug hoort, maar zonder Space Oddity achterstevoren was dit nummer er nooit geweest. Echo and the Bunnymen. Killing Moon in de New Wave Woensdag.

Rechtstreeks vanuit de kerkers van Tim's Avondslot. In het kader van New Wave Woensdag hoorde je Echo and the Bunnymen. En Killing Moon. Zometeen heb ik Lenny Kravitz voor je. Believe, na deze schitterende van Coldplay. Dit is Paradise.

0: Avondslot, het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio.
1: Met Gijs Hakkert.
0: NPO Radio 2.

0: uit de 90s, Lenny Kravitz en Believe, Coldplay daarvoor en Paradise in Tim's Avondslot. Hartelijk woensdagavond. Iets voor 11:30. Ik had vanavond een lasagne te eten. Rond een uur of 7. Ik moet zeggen, de lasagne die vulde goed. Ik had er een paar frietjes bij. Ik was alleen de saus voor de friet vergeten. Dus de frietjes haalde ik door de lasagne. Dat is best een leuke combinatie. Eerlijk is eerlijk, ik zie griffier Milou neeschudden.
1: Hoe kun je nou de saus bij de friet vergeten?
0: Dat had ik niet aangeklikt.
1: Dat is gewoon iets wat bij mij onmogelijk zou zijn.
0: Ik had die vergeten aan te klikken. En toen heb ik hier nog in dat koelkastje gekeken. Maar je weet hoe dat koelkastje hier bij de NPO eruit
1: ziet. Ja, die vertrouw ik niet.
0: Daar, ik durf niks uit die koelkast te eten wat langer dan een uur open is. Anders ga je
1: dan
0: dood.
1: Dan kan jij morgen niet naar jouw sprake.
0: Daarom. Maar goed, ondanks die lasagne en dat het lekker was en dat het vulde, is het toch tijd voor een klein toetje.
2: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Het is vandaag een nummer dat ineens weer ergens uit een stoffig laadje in mijn hoofd kwam vallen. Eerder deze week had ik bijvoorbeeld al San Francisco, Awkward. Lang niet gehoord. En vandaag kom ik er weer zo een tegen. Zo'n plaat waarvan je denkt, bestaat die nog? En zodra die begint, dan zit je ineens weer in het jaar 2011. Tenminste, zo ging het bij mij. En zag ik in één keer weer allemaal dingen voor me die ik destijds deed. Want ik heb het over Milk Bar en Accident. Rond 2010, 2011 was dat een Nederlands bandje dat in

dachten, nou, we gaan een plaatje maken. Even opnemen en dan hebben we een nummer. En dat werkte best goed. Je hoorde ze destijds heel veel op 3FM. Ze waren in het jaar 2011 serious talent. Maar daarna nooit meer wat van die gasten gehoord. Ze

0: een uurtje of twee geleden.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Milkbar, an accident. Kijken of er

0: Vond uit het jaar 2011. Milk Bar in Accident. Ik kreeg inderdaad een appje van Vincent in de NPO-luister. Die zegt ook, holy moly, Milk Bar, dat heb ik inderdaad een tijd niet gehoord. Nou, ze zijn weer even helemaal terug voor een minuut of 2:30.
1: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
2: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
1: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: En aan coming out daarvoor dus. Milk Bar Accident. Jessica stuurt ook nog. Leuk zeg, die gaat op mijn Spotify.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben bluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Hij is blauw. En hij is pluizig. Maar hij wordt door menigeen hier binnen het pand van de NPO niet vertrouwd. Het is beter dat we hem voor middernacht nog voeren. Anders kom ik hier misschien niet goed weg. Rond 12. De vraag is, welk liedje durf jij aan het verzoekiemonster te geven? Laat weten wat je wil horen met de NPO Luister-app. En dan gaan wij jouw favoriete plaat zo in het bekkie van het verzoekiemonster stoppen. Maar eerst heb ik een hele andere plaat voor je. Een plaat die verser dan vers van de pers komt. Om 19:30 vanavond kwam hij uit. Een plaat die je ook terug gaat horen op het nieuwe album Stray Dogs, dat volgende maand verschijnt. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik heb het over de allernieuwste van Nothing But Thieves. Is 4 uurtjes oud en ga ik voor het eerst voor je draaien op NPO Radio 2. Met de titel Baby Cool.

Stray Dogs, dat volgende maand verschijnt. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik heb het over de allernieuwste van Nothing But Thieves. Is 4 uurtjes oud en ga ik voor het eerst voor je draaien op NPO Radio 2. Met de titel Baby Cool.

0: eventjes uit en je hoorde hem voor het eerst.
1: Op NPO Radio 2.
0: In Tim's avondslot, waar ik straks vlak voor 12 dus nog één plekje in de playlist vrij heb. Wat wil je horen? Wat is jouw favoriete plaat? Je mag hem maar laten weten via de NPO Luister App. Ga ik hem voor je draaien. Eerst

0: gaat over Hills. Om 10 voor 12. Tijd om het Verzoekie Monster een plaat te voeren. En die eer is vanavond aan Jo uit Heerlen. Jo, Jo.
1: Ja, goedenavond, P.
0: Jo, Jo, hoe gaat het?
1: Ik Heerlen met de 80 uur.
0: Ha?
1: Hallo?
0: Hallo, Jo. Ja, we hebben contact. Goedenavond.
1: Ja, ook goedenavond.
0: Het gerucht gaat, Jo, dat jij ondertussen tennis aan het kijken bent.
1: Ja, het is heel spannend.
0: Het is heel spannend en daar zitten wij dwars doorheen. Want jij hebt het geluid uitgezet en de radio aan.
1: Nee, ik heb de televisie uit en ik heb de Sennheiser op het hoofd. En dat aangesloten op mijn handy.
0: Dus gewoon dwars door elkaar doe je het allemaal, Jo?
1: Ja, familie 1, voetbal, tennis, s'avonds en dan gaat het in Duplo.
0: Ja, ja, precies. Ik hang aan je lippen, Jo, maar ik ga een plaat voor je draaien.
1: Ja, dat is geweldig. Ik ben al de tweede keer nu bij jou.
0: Dat meen je niet!
1: Ja, met Baby O'Reilly ben ik ook eens van de uitzending geweest.
0: Ah ja,
1: de Hoek.
0: Kon ik je de vorige keer wel verstaan dan, Jo?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ah, heel goed. Ja, want ik heb een beetje een slechte lijn. Of Monsters & Men wilde je horen, hè?
1: Ja, met Little Talks.
0: Little Talks ga ik voor je draaien. Dankjewel, Jo.
1: Oké, hartelijk dank. Hartelijk dank.

Voor jou. Als ik het goed verstaan heb, wilde hij op Monsters and Men en Little Talks. Tot zover mijn werk als invalkasteel hier. Vanaf morgen is hij terug. Tim op het broek zelf. Gewoon weer aan een grote houten tafel in het avondslot. Ik wens je een fijne nacht. En tot de volgende.

0: is NPO Radio 2.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Wacht, is dat geld?
3: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
5: En

0: En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 12 middernacht, het begin van donderdag 6 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is er geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat er een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en alle onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder van die bus is opgepakt. Hij werd verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd afgelopen nacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk is van amateurs. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Volgens Iran is een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er grotendeels overeenstemming is over de coördinaten van de geplande vaarroute. Er zou nu worden gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Vanuit Oman is er geen update gegeven over de onderhandelingen. Bij Waspik is afgelopen dag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen. De man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden is er kans op een bui. En het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Sturk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok over het grote aantal executies in Iran. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd onschadelijk gemaakt. Wie daarachter zit is niet duidelijk. Tennisser Tellen Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. En in het noorden kans op een bui. En het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.